toorde. Het protest in de zaal bleef wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live-uitzending, maar er waren geen grote incidenten. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger opnieuw verschillende mensen gedood bij luchtaanvallen. Er zouden zeker 30 verstoorden. Het protest in de zaal bleef wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live-uitzending, maar er waren geen grote incidenten. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger

En de consumptie van wijn is vorig jaar wereldwijd gedaald. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw. De consumptie daalde met 2,7% tot zo'n 208 miljoen hectoliter. Dat is volgens de organisatie het laagste cijfer sinds 1957. Bij de 10 grootste wijnproducerende landen steeg enkel in Portugal het verbruik. Op 8 jaar tijd is de wijnconsumptie wereldwijd met zo'n 14% gedaald. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen. Tegen de ochtend wordt het stilaan droog bij temperaturen rond 5 graden. Na de ochtend opnieuw kans op regen en buien bij temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. BRT Radio 2.
3: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Esila, de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival, heeft zich met haar nummer Dancing on Ice kunnen plaatsen voor de finale. De voorbije avond werd de eerste halve finale van het Songfestival georganiseerd. Dat de Belgische inzending doorstoot naar de finale kwam wel als een verrassing. Ook Esila zelf was verrast.
4: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision, c'est quelque chose de, c'est l'imprévu total, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc c'est toujours et nous, on est trop heureux du coup.
3: Ook de Israëlische inzending heeft zich kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal verwijderd, omdat ze het optreden verstoorden. Het protest in de zaal zelf bleef liever wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live-uitzending, maar er waren geen grote incidenten. In het oosten van Oekraïne, in de regio Dnipropetrovsk, zijn de voorbije dag zeker 6 mensen gedood bij nieuwe aanvallen van het Russische leger. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt. Vorige nacht werd ook de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw onder vuur genomen door Rusland. Dat was de eerste nieuwe aanval sinds de start van het 3-daagse staakt het vuren vorige week. Dat bestand liep vorige nacht ook af. En in Argentinië zijn 10.000 mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het beleid van de Argentijnse president Milei en de besparingen die hij wil doorvoeren in het hoger onderwijs. Niet alleen in de hoofdstad Buenos Aires vorige week. Dat bestand liep vorige nacht ook af. En in Argentinië zijn 10.000 mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het beleid van de Argentijnse president Milei en de besparingen die hij wil doorvoeren in het hoger onderwijs. Niet alleen in de hoofdstad.

die besparingsmaatregelen. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen. Tegen de ochtend wordt het stilaan droog bij temperaturen rond 5 graden. Na de ochtend opnieuw kans op regen en buien bij temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Dat bezoek was eigenlijk gepland voor eind maart, maar het werd uitgesteld door de oorlog in Iran. Het is al van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China nog bezocht. Internationaal is er veel interesse voor de ontmoeting tussen Trump en de Chinese president Xi. De relatie tussen beide landen is gespannen door de Amerikaanse handelstarieven, de oorlog in het Midden-Oosten en de situatie in Taiwan. Isila, de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival, heeft zich met haar nummer Dancing on Ice kunnen plaatsen voor de finale. Gisteravond werd de eerste halve finale van het Songfestival georganiseerd. Dat de Belgische inzending doorstoot naar de finale kwam wel als een verrassing. Ook Isila zelf was verrast.
1: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision c'est quelque chose de c'est l'imprévu total, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc c'est toujours et nous on est trop heureux du coup.
0: Ook de Israëlische inzending heeft zich kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat ze het optreden verstoorden. Het protest in de zaal bleef wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live-uitzending, maar er waren geen grote incidenten. En de zogenoemde 12-minuten-regel wordt opnieuw ingevoerd voor Nederlandstalige inwoners in de rand rond Brussel die een ziekenwagen nodig hebben. Zij kunnen vragen om naar een Nederlandstalig ziekenhuis gebracht te worden als ze niet in levensgevaar zijn en als de ziekenwagen maximaal 12 minuten langer moet rijden. De regel werd in 2023 van kracht, maar nadien weer geschrapt na een klacht van een Brussels ziekenhuis. Nu heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke een nieuwe wettelijke regeling uitgewerkt. En dan nog het weer. Het wordt stilaan droog bij temperaturen rond 5 graden. Na de ochtend opnieuw kans op regen en buien bij temperaturen tot 14 graden. Een klacht van een Brussels ziekenhuis. Nu heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke een nieuwe wettelijke regeling uitgewerkt. En dan nog het weer. Het wordt stilaan droog bij temperaturen rond 5 graden.

0: Goedemorgen, 14 nieuws met Nathalie Vermuiten. België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Issila met haar nummer Dancing on the Ice is een van de 10 acts die zich kon plaatsen tijdens de halve finale gisteravond. Ze is zelf verrast.
1: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc et nous on est trop heureux du coup.
0: Donderdag is er de tweede halve finale en zaterdag de finale. Ook Israël heeft zich daarvoor kunnen plaatsen. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal gezet omdat ze het optreden verstoorden. Het protest tijdens de act bleef al bij al beperkt. Tijdens het optreden was er wel duidelijk boegeroep te horen in de zaal, maar er waren geen grote incidenten. En nog gisteravond zijn bij Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon zeker 13 mensen gedood, onder wie 2 hulpverleners. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen vergeldingsaanvallen uitgevoerd met drones. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar dat wordt niet nageleefd. De 2 Belgen die op het Nederlands cruiseschip zaten waar het Hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest, zo meldt Volksgezondheid. De 2 Belgen zijn sinds zondagavond weer in het land, maar moesten in quarantaine in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar moeten daar wel nog eens 6 weken in quarantaine, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van het Hantavirus. In totaal zijn 11 mensen nu officieel besmet met dat virus, 3 mensen zijn overleden. In Opgrimby in Limburg heeft de politie 3 inzittenden van een auto opgepakt na een achtervolging. Die begon in Nederland nadat de auto niet was gestopt voor een controle. Bij de achtervolging werden onder meer een helikopter en een drone ingezet. De politie kon na een tijdje de auto uiteindelijk klemrijden. En sport. In het voetbal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de 4e finale wedstrijd titelverdediger Roeselare met 3-1. En daardoor heeft Mazeik nu 3 keer gewonnen van Roeselare. En dat is genoeg voor de eerste titel in 7 jaar en de 17e in de clubgeschiedenis. Daarmee is het weer alleen recordhouder. Mazeik-speler Sil Meijs kon na afloop niet geloven dat zijn ploeg eindelijk nog eens de titel pakt.
2: Waanzinnig. Ik geloof nog niet. Ik denk dat ik droom nog steeds. Het voelt heel erg onwerkelijk nog steeds. Maar fantastisch. Echt fantastisch. Ja, ik heb aan het begin van het seizoen gezegd. Ik hoop dat we Mazeik van vroeger weer terug mee kunnen maken. En dat hebben

0: Elke dag telt voor twee.
1: Maar een nieuw salon hoeft niet duur te zijn.
2: Ja. Eerst zien en dan geloven.
3: Je gelooft je eigen ogen niet. Prijzenfestival bij Meubelen Gaverzicht. Festivalkortingen op meer dan 500 meubelen. Jij zit op een nieuw strak hoeksalon met lounge voor maar €999. Neem hem dit weekend mee naar Meubelen Gaverzicht.
4: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
3: Interieur Avenue Gaverzicht. Dichterbij dan je denkt, in Deerlijk en Moeskroen.
5: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
6: Bij gedacht.
3: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
7: Tijdens de open deurdagen van Moleculen in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
8: Dus hoe meer gekoopt, hoe gratiser dat is.
7: Yep. Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
8: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
7: Zeker, als je echt wilt shoppen. Moleculen. Of op moleculen.be.
9: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
10: Hallo, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
11: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
12: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
13: Europoint, Europoint.
14: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
15: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
16: De woensdag voelt vandaag een beetje als een vrijdag. Als dat geen goed nieuws is en vooral een heel erg goede morgen. Leuk dat je er weer bij bent.
17: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
16: 6 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Kroon.
18: Goedemorgen. België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Escila was met haar nummer Dancing on the Ice een van de 10 liedjes die zich plaatsten tijdens de halve finale gisteravond. Ze was zelf verrast, want in het Songfestival kunnen de eerste die optreden halverwege eindigen en de laatste kunnen eerst geclasseerd worden, maar ze is uiteraard blij.
19: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements donc et nous on est trop heureux du coup.
18: En donderdag is er de tweede halve finale en zaterdag dan de finale van het Eurovisie Songfestival. Homofoob geweld blijft een probleem in ons land. Dat zegt Gelijke Kansencentrum Unia. Vorig jaar heeft Unia meer dan 300 meldingen binnengekregen van geweld tegen mensen die niet hetero zijn. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor, maar de ernst van de feiten is wel toegenomen, zegt Els Keitsman.
20: Ernstige feiten van discriminatie op het werk, bijvoorbeeld pesterijen, homofobe pesterijen. Maar we zien ook een stijging in het aantal gewelddossiers op straat. Dus dat baart ons wel zorgen. En dat leidt ons tot de conclusie dat de strijd tegen homofobie, tegen bifobie nog helemaal niet gedaan is, nog lang niet is gestreden.
18: De twee Belgen die op het Nederlands cruiseschip zaten waar het Hantavirus was uitgebroken, hebben negatief getest, dat zegt Volksgezondheid. De twee Belgen gingen zondagavond in quarantaine in het UZ Antwerpen. Maar ze mogen nu naar huis, maar moeten wel nog 6 weken in quarantaine daar, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van het virus. In totaal zijn 11 mensen officieel besmet en 3 mensen zijn eraan overleden. En in het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de vierde finale wedstrijd Roeselare met 3-1. Daardoor heeft Mazeik nu 3 keer gewonnen tegen Roeselare. De voorbije 5 seizoenen werd Roeselare kampioen. Nu pakt Mazeik een nieuwe titel, de 17e in de clubgeschiedenis. En daarmee is het weer alleen recordhouder. Mazeik-speler Sil Meijs kon het maar moeilijk geloven.
21: Ik denk dat ik droom nog steeds. Het voelt heel erg onwerkelijk nog steeds. Maar ja, fantastisch. Echt fantastisch. Ja, ik heb aan het begin van het seizoen gezegd, ik hoop dat we Mazeik van vroeger weer terug mee kunnen maken. En dat hebben we denk ik al gedaan.
18: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
0: Gent wil de nachtopvang voor dak- en thuislozen aanpassen na een evaluatie. Zo worden het aanmeldsysteem en het sanctiemodel herbekeken. En 5 zorgboerderijen in onze provincie gaan nauwer samenwerken onder de noemer de zorgerij. Zorgboerderijen zijn boerderijen waar jongeren of volwassenen een zinvolle dagbesteding krijgen. Opnieuw kans op regen en buien en temperaturen tot 14 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om 6:30 en in de app van VRT Nieuws.
6: Dorso. Ergonomisch slapen.
22: Goedemorgen, dag Charlotte.
18: Dag Margot, goedemorgen.
22: Goedemorgen ook, lieve luisteraars. Zeg, hoe leuk nieuws van Isila.
18: Oh, maar dat is zo tof. Ja, heel blij.
22: Heel blij. Eindelijk na 3 jaar zitten we nog eens in de finale. De vloek is doorbroken, zei Peter van de Veire gisterenavond. En heb je haar sneeuwvlokken gezien?
18: Maar ja, fantastische show.
22: Het was magisch.
18: Ja.
22: Het was magisch. Ah, ik ben zo blij.

0: Al ben ik ook een klein beetje trist, Charlotte, want het is al onze laatste ochtend samen.
1: Oh, ja, maar we gaan ervan genieten. Maar ik vind het wel heel leuk om hier met jou te zijn.
0: Absoluut. Ja, morgen is het feestdag en sta je op met Sharon.
2: Morgen, morgen, met Radio 2 ga je de dag in. En je bent weer goed gezind. Margot Boogaert.
0: Al ben ik ook een klein beetje trist, Charlotte, want het is al onze laatste ochtend samen.
1: Oh, ja, maar we gaan ervan genieten. Maar ik vind het wel heel leuk om hier met jou te zijn.
0: Absoluut. Ja, morgen is het feestdag

0: En dan de andere 3 dagen, die liggen helemaal open.
1: Zalig is
0: dus,
1: dat
0: ook, ja, hè? Dat is wel leuk. Geen plannen.
1: Geen plannen. Ik ook eigenlijk niet. Behalve morgen. Ik heb 2 nieuwe tuinstoelen.
0: Okay.
1: Zo 2 gele lounge-achtige zeteltjes.
0: Oh, leuk.
1: En ik heb mijn beste vriendin uitgenodigd om die te komen inwijden. Met een aperitiefje.
0: Och, hapje-drankje.
1: Ja, hapje-drankje. Kijk, daar kijk ik nu al zo naar uit.
0: Leuk.
1: Daar word ik heel gelukkig van. En lieve luisteraar, laat ons ook eens weten hoe gelukkig jij bent opgestaan op een schaal van 1 tot 10 vanochtend. Want geluk is nog leuker als je het kan delen.
2: Zo is dat.

0: Oh la la la, Gilles Kerkhoffs uit Tongeren is wakker. Jentel de Bok uit Aalst die geeft de dag nu al een 10 op 10. Vind ik heel fijn. Wow. En Armand de Wulf uit Ieper juist hetzelfde. Voor mij een 10 op 10 op de schaal van gelukkig. Want straks vertrek ik naar Turkije voor een zevendaagse naar de zon.
1: Leuk.
2: Leuk, leuk.

0: Bruno Mars is helemaal terug van weg geweest. En hij begint vandaag ook met zijn wereldtournee. Start in Minneapolis en dan komt hij ook naar Europa, naar Parijs, maar helaas niet naar bij ons. Mona, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is er al iets te melden?
1: Ja, je verliest 5 minuten en dat is op de binnenring rond Brussel tussen Stroombeek en Machelen.
0: Dankjewel.
2: Je woensdag begint.
0: Ja, welkom bij de woensdag 13 mei vandaag. En wat je al zeker moet weten is dat onze Isila doorstoot naar de finale van het Eurovisie Songfestival, nu zaterdag.
3: Zeer goed nieuws vind ik dat.
0: Absoluut. Ook dat de Belgen van het Hantavirus cruiseschip negatief hebben getest.
3: Ja, dus dat wil zeggen dat ze voorlopig niet besmet zijn. Er is wel nog een soort van quarantaine van 6 weken die ze moeten aanhouden thuis. Dus het kan zijn dat dat virus zich nog ontwikkelt, maar we volgen het op.
0: We volgen het op. Het weer, regen, hier en daar ook een onweersbui vandaag, dus kruip maar lekker dicht bij de radio, want je luistert naar de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt vandaag uit de stedelijke basisschool De Springplank in Gijzegem bij Aalst.
3: Ja, Margot, en daarvoor moeten we gewoon helemaal terug naar jou, want je bent daar gisteren geweest en je had gezegd dat je in een klasje zou gaan praten over jouw beroep. Want ja, Peter is hier nu niet, dus je staat nu hier aan de knoppen.
0: Ja.
3: Maar je bent ook Margot van de regio, je gaat eigenlijk heel Vlaanderen rond. En de kinderen waren daar heel hard in geïnteresseerd?
0: Absoluut. Dus ik ben in een graadklas geweest bij kinderen van het derde en vierde leerjaar. En we hebben ons in een kring gezet. En zij hebben mij vragen gesteld over mijn job als reporter. En hier bij de radio heel veel verschillende vragen. Wat heb je gestudeerd? Wat moet je allemaal kunnen? Wat vind je leuk aan je beroep? Wie zijn je collega's? Maar dan begonnen ze plots ook praktisch te denken.
3: Oh, ja.
0: Wat gebeurt er als je naar het toilet moet, als je aan het babbelen bent, bijvoorbeeld. Ja, en dan waren ze plots ook zeer geïnteresseerd in de knoppen die hier allemaal zijn in de studio, want dat heb ik hun ook laten zien, hè. Dat is heel indrukwekkend. Waarvoor die dienen, of je daarbij mag eten, mag drinken. En dan zei ik uiteraard nee, hè, want wij mogen hier niks eten, drinken, want als er water in de tafel komt dan plof de studio.
3: Ja, onze flessen hangen hier ook zo echt opzij van de tafel.
0: Ja,
3: dat niet zou inlopen.
0: Dan waren er toch een paar pientere kinderen die vroegen, ja, en wat als je plotsklaps misselijk wordt en moet overgeven boven de knopjes? Ja zeg, ik wist even niet wat zeggen. Ik stond met mijn mond vol tanden. Maar zo zie je maar, die kinderen die zijn ons altijd een stap voor. Maar ik denk dat ze het ook wel echt interessant vonden. En een paar kinderen willen ook voor de radio werken later.
3: Super.
0: Dus ik denk dat ik mijn taak goed heb
3: je hebt je
0: goed
3: vuur heb al gebracht. Gegeven.
0: Ja, en ik heb hen ook gevraagd om eens na te denken wat ze altijd al eens willen zeggen hebben op de radio. En daar zijn zeer boeiende dingen uitgekomen. Luister even mee.
4: Ik wens iedereen een goede morgen. Ik heb zin in frietjes. Ik hou van het liedje Dit is wat mijn mama zei.
5: Helaas, pindakaas heb ik een rare kat.
4: Goedemorgen aan iedereen. En veel plezier op school of in het werk.
6: Ik heb een kat, Brie, en die is een zotte kat, want die kruipt op daken.
7: Goedemorgen aan iedereen.
8: Goedemorgen bij mij, het is ik, Rune, van uw kleinzoon.
9: Mijn dikke kat wenst jullie goedemorgen.
0: Goedemorgen! Schattig, hè?
3: Oh, en zoveel katten daar.
0: Ja.
3: Leuk.
0: Een kattendorp in Gijs.

0: Samuel Welte en de bankzitters uit Slover. En over een uitslover gesproken. Ik vroeg daar juist op welke geluksschaal van 1 tot 10 jij vanochtend bent opgestaan. En de meest bijzondere score die komt van Johan uit Hamme.
1: Ja, hij is 66 en hij geeft zichzelf vandaag een 11 op 10.
0: Hopla.
1: Het kan niet beter. Want hij zegt opstaan als gepensioneerde. Dat is elke dag zondag, feestdag, vakantiedag. En dan in hoofdletters. Reuze fijn.
0: 11 op 10. Schitterend.
1: Geniet ervan.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Mannekes,
5: vader,
4: hier is brother Bambi.
6: Halleluja, brothers en sisters.
7: Halleluja, brother Bambi.
6: Morgen is het weer zover.
8: Hemelvaartsdag.
7: Halleluja.
6: En wat is het nog tot morgen?
8: Hemelse korting.
4: Welke hemelse korting, brother Bambi?
6: Nee tegen BTW, brother vader.
7: Halleluja, brother Bambi.
9: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
10: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
11: Check de promo.
10: Aldi, altijd vers, altijd slim.
12: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
13: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
12: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
13: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
12: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
13: Ja, dat is duidelijk.
12: Ja.
14: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
15: Elke dag telt voor twee.

0: Lick Widow Narcotic, ook wel bekend als de studententijd van Charlotte Krul.
1: Ja, tweede jaar unief toen. Goh, 99, ja. Spring, maar een tijden.
0: Springen, springen, springen. Goedemorgen. Goedemorgen. Platenpoets. Ja, ik poets hier elke dag een plaat. Een plaat die je eigenlijk nooit zou mogen vergeten. En vandaag is het er eentje uit 1969. De Archies en Sugar Sugar.
1: Oh, daar maak je mij nu wel blij mee.
0: Ja, staat elk jaar in de Radio 2 Top 2000 en terecht. En het lied wordt omschreven als bubblegum pop. Heb je daar ooit al van gehoord?
1: Nee.
0: Ja, dat is volgens het woordenboek een vrolijk en energiek muziekgenre dat eind de jaren 60 ontstond en gericht is op kinderen en tieners, omdat het simpele en repetitieve teksten bevat die makkelijk mee te zingen zijn. En effectief, sugar, sugar, honey, honey. Simpel, maar goed. En meer moet het soms niet zijn. Voilà, we gaan een poetsen zien. Geniet ervan.

0: Ach, dat is toch echt iets om gelukkig van te worden. Sugar Sugar van de Archies. Luc Driessen uit Kasterleden heeft er ook van genoten. En hij vertrekt op visweekend, dus die geeft de dag ook een 10 op 10.
1: Zalig.
0: Goed voor jou, Luc.

0: Het is 6:30, zo meteen al het nieuws uit jouw buurt. Eerst Charlotte Krul.
1: België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Escila was met haar nummer Dancing on the Ice een van de 10 liedjes die zich plaatsten tijdens de halve finale gisteravond. En de twee Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak, hebben negatief getest. Ze gingen zondagavond in quarantaine in het UZ Antwerpen, mogen nu naar huis, maar ze moeten wel nog 6 weken in quarantaine daar, omdat het zo lang kan duren vooraleer iemand symptomen ontwikkelt van het hantavirus.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw regio. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Sandra Stasius. Gent wil de nachtopvang voor dak- en thuislozen bijsturen na een evaluatie van de Katholieke Universiteit Leuven. Die evaluatie pleit voor aanpassingen in de huidige werking en een uitbreiding van andere tijdelijke opties voor acute daklozen, zoals hotelopvang. Op korte termijn wil Gent alvast het aanmeldsysteem aanpassen en het sanctiebeleid herbekijken. Op lange termijn wil de stad meer inzetten op duurzame oplossingen, zegt schepen Astrid de Bruiker.
4: Daarvoor is extra inzet voorzien op enerzijds preventie, echt het aanklampend werken om te vermijden dat mensen uit huis gezet worden, en anderzijds heel wat extra inzet, ook extra middelen voor begeleiding wanneer mensen ook jammer genoeg in zo'n situatie van dakloosheid zitten. Housing first oplossingen, duurzame woonoplossingen met begeleiding.
3: In Aalst is gisterenavond een woning zwaar beschadigd geraakt bij een brand. Er vielen geen zwaar gewonden. 1 kindje moest voor verzorging wel naar het ziekenhuis. De brand ontstond op de eerste verdieping van het huis, maar het vuur verspreidde zich al snel naar de tweede verdieping. De verschillende brandweerkorpsen konden voorkomen dat er asbest vrij kwam uit het dak. Door de hitte sprongen ook enkele ramen. De woning is voorlopig dan ook onbewoonbaar. De bewoners worden elders opgevangen. 5 zorgboerderijen in onze provincie die gaan samen nauwer samenwerken onder de noemer de zorgerij. Zorgboerderijen, dat zijn boerderijen waar jongeren of volwassenen een zinvolle dagbesteding krijgen en na een moeilijke periode opnieuw structuur in hun leven. Door de samenwerking wil de zorgboerderijen nog meer begeleiding voorzien en hun werking ook bekender maken, zegt Sven de Wever.
5: We willen eigenlijk het verhaal van die zorglocaties en die zorgboeren breder bekendmaken bij het publiek. Dat gaan we doen door activiteiten gemeenschappelijk te gaan ontwikkelen, door een aantal zaken met lokale besturen te gaan bespreken, door een nieuw leven in het leven te brengen, zodanig dat zowel onze eigen burgers en bewoners, maar ook middenveldorganisaties als lokale besturen het verhaal van de zorgboeren beter leren kennen.
3: En voetbalclub AA Gent roept zijn spelers op om meer respect te hebben voor de tegenstander. Zondag kregen de spelers van Gent en Anderlecht het met elkaar aan de stok. AA Gent betreurt de incidenten en wijst de spelers op hun voorbeeldfunctie en het onsportieve signaal dat ze zo sturen naar de eigen supporters. De eerstvolgende match van AA Gent is nu zaterdag in en tegen Sint-Truiden. Vandaag opnieuw kans op regen en buien. We krijgen vandaag temperaturen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien. Je kan het nieuws uit Oost-Vlaanderen ook nog eens nalezen in de app van VRT Nieuws.
0: Mona, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het onderweg?
6: Op de binnenring rond Brussel valt het best mee. We beginnen met 15 minuten filegolven tussen Stroombeek en Machelen. En richting Antwerpen, daar schuif je nu wel al 20 minuten aan. En dat is vanaf Ranst.
0: Dankjewel. En we gaan het nog 1 keer doen.
7: Deze is een feestje voor de vroege vogel.

0: Het is de laatste dag dat ik Peter vervang, want morgen sta je op met Sharon Slegers. Maar dat wil wel zeggen dat we een allerlaatste keer gaan reven om 7:10. De goesting, Charlotte, gigantisch groot.
1: Ja.
0: Het enige wat we nog nodig hebben is die ene plaat waarop jij niet kan stilstaan, waarop we met z'n allen eens goed collectief kunnen reven. Dus stuur hem nu in de app van Radio 2 en dat doen we straks van... Reven.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
6: Krevel.
7: Pas, shot en goal! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter.
8: SwissSense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je...
7: Joehoe!
8: ...met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. SwissSense.
9: Radio 2.
10: Radio 2.

0: En over een kristallenbol gesproken.
1: Goedemorgen, morgen. Charlotte.
0: Charlotte, jij weet alles van het nieuws. Je hebt alles gezien, alles gelezen. En dit verhaal is zo maf. Al hadden we het wel meters op voorhand kunnen weten.
2: Ja, eigenlijk wel. Het gaat over een man die veroordeeld is voor 1 jaar cel omdat hij ontsnapte uit de gevangenis van Hoogstraten. En hij kroop via het raam en dan de regenpijp naar beneden. Een beetje zoals in de stripverhalen of de films. Maar de cipiers hadden dat eigenlijk kunnen weten dat er een plannetje was. Want hij had een kalender hangen op zijn kamer in zijn cel. En de datum van de ontsnapping was daar omcirkeld. En daar stond ook onder buiten. Dus hij had zichzelf een beetje de opdracht gegeven, dan moet het gebeuren. Hij werd na 3 maanden thuisgevonden onder de zetel.
0: Maar dat kan toch niet?
2: Ja, en wat krijgt hij nu? 1 jaar cel.
0: Ach, ja.
2: Ja, kijk.
0: Slim. Slim is anders, zou mijn mama zeggen. Maar dan, een hapje met zeep en zeewater. Zou jij dat lekker vinden?
2: Ik weet het niet goed. Het klinkt een beetje gek. En we komen daarbij uit bij chocolatier Julius Persone uit Brugge. Die heeft de Goemio-prijs gewonnen van Innovator of the Year. Dus innovatie, nieuwe dingen maken. En om dat te vieren heeft hij een hapje gemaakt voor 600 mensen waar ze blij zouden moeten van worden. En heeft dat samengemaakt met een neurochirurg. Dus om een beetje te weten van waar word je gelukkig van. In het verleden heeft hij ook al hapjes gemaakt samen met dokters. Voor mensen die ziek zijn. Bijvoorbeeld een praline met kunstmatig speeksel voor mensen die hun smaak verloren zijn na chemotherapie. Maar nu heeft hij dus een hapje gemaakt dat ruikt naar baby's en smaakt naar chocolade.
0: Waanzin.
2: Dus met chili en pinda. En dus die baby's, hè, dan denk je van, hè, wat is dat dan? Hij heeft dat afgewerkt met parfum van Zwitserland. Je weet wel, die iconische gele pot met crème of die shampoos. Hè, je kan die geur oproepen, hè, als je denkt aan Zwitserland. Maar dus dat is het allemaal samen in 1 hapje gebracht en ook zout zeewater.
0: En daar worden mensen dan?
2: Daar worden mensen blijkbaar gelukkig van. Dus de geur, de smaak, die combinatie, dat dan in je mond. En dan,
0: van welk hapje zou jij gelukkig worden?
2: Ik word gelukkig van vers gemalen koffiebonen. Ja. Zo die geur, dat eerste dat eruit komt. Maar ook wel een beetje van een vleugje benzinelucht.
0: Ah ja.
2: Zo, als je tankt en dan die eerste zweem naft.
0: Interessante praline wordt dat.
2: Ja, ik weet niet of het lekker zal zijn.
0: Ja, ik denk dat ik voor iets kaasachtig, gemengd met vers gemaaid gras en prit. Dat vind ik ook wel lekker.
2: Oké, prit met gras.
0: Maar goed, liefste luisteraar, van welk hapje zou jij helemaal gelukkig worden? Van welke geuren en smaken? Laat het ons weten in de app van Radio 2, want we kunnen allemaal wel een stevig ontbijtje gebruiken.

0: Johnny Logan. Dat was ook nogal eens een songfestivalnummer om u tegen te zeggen. En we hadden het daar juist over de speciale pralines van Julius Personen.
1: Ja.
0: Smaken en geurencombinaties waar je heel gelukkig van wordt. En de luisteraars worden gek. Ja.
1: Johan heeft een ideale combinatie. Hij zegt, geef mij maar de geur van het interieur van een nieuwe auto, vermengd met het aroma van de eerste aardbeien.
0: Och,
1: dat vind ik goed, hè?
0: Ja.
1: En dan Gilles, de geur van freesias. Die bloemen die vroeger heel lekker ruikten op een feesttafel, bijvoorbeeld van die gele of witte bloemetjes. En Olivier, tweetakt crossmotorbenzine.
0: Snap ik wel.
1: Ja, hè?
0: Of zo alcoholstift.
1: Ja. Ja. Niet te lang aan ruiken. Hè?
0: Niet, nee, nee, nee, dat is niet goed voor de hersencellen. Maar weet je wat er wel goed is voor de hersencellen, Charlotte? Mm-hmm. Kijk eens naar de klok.
1: Oh, dat.
0: Ja, ja.
1: 10 voor 7.
0: Het is 10 voor 7.
2: Een feestje voor de vroege.

0: Nou, we gaan nog een allerlaatste keer raven om 7:10. Want morgen en vrijdag is er geen Goeiemorgen Morgen. Dan sta je op met Sharon Slegers, wat ook ontzettend leuk is. En de eer vandaag om de raveplaat aan te vragen, die is aan Robert Slets uit Mazeik. Robert, goedemorgen.
1: Goedemorgen Margot, goedemorgen Charlotte.
0: Hallo. Wat mag het zijn?
1: Hey. Ja, een plaatje uit 1998.
0: Aha.
1: Van Scooter.
0: Oh, how much is the fish?
1: Hoe kon je het toch raden?
0: Schitterend, oh, daar ben ik zo blij mee. Waarom wil jij die plaat heel graag horen?
1: Ja, dat is een plaatje uit een ver verleden, toen ik nog redelijk jong was. En ja, de 90s blijven toch de 90s, denk ik, hè? Niet?
0: Zeker, zeker. Wat is er gebeurd in jouw 90s? Op dat vlak?
1: Ja, jong geweest.
0: Ging je dan naar
1: veel uit geweest?
0: Naar de clubs?
1: Naar de clubs, inderdaad.
0: Okay.
1: De volledige house scene meegemaakt.
0: Zalig. Dat zijn de tijden van de Zillion, toch? Hè? Zo die...
1: De Zillion, Sherry Moon, Karat, Illusion.
0: Oh, zalig. Ja, ja, goed. We gaan er eens goed op raven, zie. Op Scooter. En je mag hem gewoon zelf aankondigen, Robert. Op wat gaan we raven?
1: How much is the fish?
0: Woehoe!

0: 8 miljard, waar blijft de tijd? Dat zijn de woorden van boer Steven van de Putten. Danny van Kutsen die zegt ook, lekker gaan. Chris, zalig. Zo uitgelaten dat ik ben. Dat was zalig.
1: Ja, heerlijk.
0: Nu even bekomen.

0: Ja, het is jouw laatste kans deze week om die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok te winnen. En dat doe je door mee te spelen met het legendarische radiospel Punto Punto rond 7:20. Ik weet uit ervaring dat die mok schitterend in de hand ligt.
1: Maar ja,
0: het is niet te groot. Perfect voor koffie. Ideaal. Een meerwaarde in je uitzet. Dus als je die nog niet hebt, nu Punto Punto sturen in de app van Radio 2 met je telefoonnummer. En dan speel je straks gezellig mee. Intussen zijn mensen net bekomen van How Much Is The Fish. Dat was toch wel een feestje hier op Radio 2.
1: Gedaan.
0: Zeker en vast. Mahelle van Hekken uit Aalst, die wordt ontzettend gelukkig van ons deze ochtend. Dat is leuk.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2+1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
4: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
3: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
5: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
6: En Marie, die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
3: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
7: Wij allemaal, want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Waarom zeggen we eigenlijk als we iets niet weten? Dat leer je dit uur bij van professor Taalkunde en onze huisdialectoloog Chris de Wulf. Goedemorgen.
8: Elke dag, telk voor twee.
0: Zeven uur, 14 nieuws op Radio 2 met Charlotte Krul.
9: Goedemorgen. België gaat naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Duizenden darmkankertesten moeten overgedaan worden. En Mazeik is de nieuwe landskampioen volleybal. België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En Escila was met haar nummer Dancing on the Ice een van de 10 liedjes die zich plaatste tijdens de halve finale gisteravond. En Peter van der Veire, het was een goede act.
10: Absoluut, België is terecht door naar die grote finale. Escila heeft dat heel goed gedaan, met veel meer zekerheid dan de vorige dagen. Het was best een strakke show, met toch die vrees dat er iets zou gebeuren tijdens het optreden van Israël. Het was ook heel even toen iemand zijn kleren uitgooide en zijn rug toonde waar Free Palestine op stond. Die hebben ze dan uit het publiek gehaald. Maar deze landen mochten door. Moldavië, Zweden, Griekenland, met heel veel beats allemaal. Dan Kroatië met etnisch geweld en zelfs metal uit Servië. Daarnaast dus ook Israël, Litouwen, Finland en Polen met een topzangeres.
9: En donderdag is er de tweede halve finale en zaterdag dan de finale van het Eurovisie Songfestival. En we bellen nog met Peter hier in de show rond 9:15. In Brussel was er gisteravond een alternatief Eurovisie Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. In concertzaal La Madeleine traden verschillende artiesten op voor United for Palestine. Een initiatief van onder meer 11-11-11 en enkele vakbonden. Gustav was een van die artiesten. Hij werd 3 jaar geleden 7e.
11: Ik vind Eurovision nog altijd een prachtig idee. Ik heb meer last met EBU en hun beslissingen. Maar Eurovision aan zich, het idee van een Europa dat sterk samenkomt om voor het mooiste nummer te kiezen, vind ik een prachtig idee. Op dit moment blijft dat niet voor mij overeind. En ik hoop dat er iets gaat veranderen in de toekomst. Hopelijk ook door een van deze acties.
9: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn minstens 5.500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. Ze waren meer dan 14 dagen onderweg en daardoor kunnen de testen op die stalen geen betrouwbaar resultaat meer geven. Dat zegt Patrick Martens van het Centrum voor Kankeropsporing.
12: Eigenlijk is het een test die opspoort of er een heel klein beetje bloed aanwezig is in de stoelgang. En natuurlijk, als dat bloed een tijdje moet wachten eerst dat het onderzocht wordt, dan kan het afbreken en dan vinden we het niet meer. Dus dan is de test niet meer betrouwbaar en kunnen we die stalen dus niet gebruiken. Het is jammer dat die stalen verloren gaan, want iedereen heeft toch zijn best gedaan om mee te doen en nu kan er dan geen gevolg gegeven worden.
9: Het centrum roept deelnemers op om opnieuw een staal in te sturen, zodat ze toch nog gescreend kunnen worden op darmkanker. De twee Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten waar het Hantavirus was uitgebroken, hebben negatief getest, zegt Volksgezondheid. De twee Belgen gingen zondagavond in quarantaine in het UZ Antwerpen, maar ze mogen nu naar huis, maar ze moeten daar wel nog 6 weken in quarantaine, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van het Hantavirus. Homofoob geweld blijft een groot probleem in ons land. Dat zegt Gelijke Kansencentrum Unia. Vorig jaar heeft het meer dan 300 meldingen gekregen van geweld tegen mensen die geen hetero zijn. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor, maar de feiten waren wel veel ernstiger. Ook op straat, zegt directeur Els Keitsman van Unia.
1: We merken dat achter die cijfer er een realiteit zit van meer geweld. Dat achter die cijfers mensen zitten die zich onveilig voelen, die gekwetst werden, die uitgesloten worden of erger. Hè. En we zien daarin een invloed van een aantal zeer polariserende, zeer conservatieve stemmen, bovendien aangejaagd door de algoritmes van de sociale media.
9: En in het volleybal is Maaseik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de vierde finale wedstrijd Roeselare met 3-1. Daardoor heeft Maaseik nu 3 keer gewonnen tegen Roeselare. De voorbije 5 seizoenen werd Roeselare kampioen. Nu pakt Maaseik een nieuwe titel, de 17e in de clubgeschiedenis. En daarmee is het weer alleen recordhouder. Maaseik-speler Sil Meijs kon het maar moeilijk geloven.
13: Ik denk dat ik droom nog steeds. Het voelt heel erg onwerkelijk nog steeds. Maar ja, fantastisch. Echt fantastisch. Ja, ik heb aan het begin van het seizoen gezegd, ik hoop dat we Maaseik van vroeger weer terug mee kunnen maken. En dat hebben we denk ik al gedaan.
9: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
14: Vanaf morgen geldt een oppompverbod voor onbevangen.
9: Veel meis kon het maar moeilijk geloven.
13: Ik denk dat ik droom nog steeds. Het voelt heel erg onwerkelijk nog steeds. Maar ja, fantastisch. Echt fantastisch. Ja, ik heb aan het begin van het seizoen gezegd, ik hoop dat we Maaseik van vroeger weer terug mee kunnen maken. En dat hebben

0: systeem en het sanctiemodel herbekeken. Vandaag opnieuw kans op regen en buien en we krijgen temperaturen tot 14 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om 6:30 en in de app.
1: Mona, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Vertel het ons.
2: Het is eigenlijk vrij rustig deze ochtend. Rond Brussel op de binnenring schuif je maar zo'n 10 minuten aan tussen Stroombeek en Machelen. Richting Brussel vanaf Vilvoorde wat trager rijden en ook tussen Heverlee en Bertem. Richting Antwerpen wel 20 minuten aanschuiven vanaf Massenhoven. En verder wat langzamer van Oelichem tot in de Randst en vanaf Kruijbeke.

0: pokerface, dat is nogal eens een manier van wakker worden.
1: Goedemorgen, je woensdag begint.
0: Ja, welkom bij de woensdag 13 mei. Morgen is het een feestdag en met wat geluk maak jij de brug en kan je van verlengd weekend doen. Misschien heb je wel leuke plannen met de buren. Dat is ideaal, want dan kunnen jullie zich meteen inschrijven voor de beste buurtactie via VRT Max. We bellen straks nog met acteur Sieg de Donker, want hij beweert dat hij in de beste buurt van Vlaanderen woont.
2: Oké, ja. Benieuwd.
0: Dat zullen we nog wel eens zien, zeg ik dan. Wat je van vandaag al zeker moet weten, is dat onze Essila doorstoot naar de finale van het Eurovisie Songfestival met haar Dancing on the Ice. Ik denk ook wel leuk voor Peter van de Veire.
2: Ik denk het ook wel, want vorig jaar was hij zo'n beetje triest omdat hij zei, we gaan niet door naar de finale en dan moet je toch weer opladen om alle andere landen aan te kondigen, maar daar zit ons land er niet bij. Nu wel.
0: En na 3 jaar nog eens.
2: Ja, goed.
0: Fijn. Heel leuk voor Essila. Het weer bewolkt met mogelijk ook een donderslag, al moet ik wel zeggen, zo de geur van regen op asfalt, dat is
2: heel lekker.
0: Ja, daar is ook
2: een woordje voor, Petrigoor.
0: Nou zeg. Uiteraard weet jij dat. En dat zeg ik niet zomaar, want we hadden het daar juist over combinaties van gekke smaken en geuren in een hapje. Omdat chocolatier Julius Persona dat had gemaakt met zwitsal en zee...
2: En zeewater.
0: Schitterend. Gerda Madeleijn uit Hoogleden, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Margot en Charlotte.
0: Van welke geurcombinatie mogen ze van jou een hapje maken?
3: Oh, een geurcombinatie. Ik word eigenlijk wel nostalgisch van de geur van zwarte zeep. Dus wat je met je vloer kan schrobben.
0: Ja, ja, ja.
3: Die heerlijke geur, als je dat met je vloer hebt geschrobd, dat hangt uren in je huid. En dat maakt mij wat nostalgisch, omdat mijn mama dat vroeger zo... Vroeger kon je dat kopen in grote blokken zeep. Dat werd dan geschrobd in heet water en mijn mama schuurde daar de vloer mee. En soms gebruik je dat nu en dan nog een keer gewoon om die geur van vroeger, van in je ouderlijk huis, allemaal terug kunnen ruiken. En dat vind ik... Dat vind ik heel nostalgisch. Ja, daar kan ik soms wel een geluksmomentje van hebben dan.
0: Ah, maar hoe leuk. Moet je vandaag nog schrobben of ga je dat nog doen?
3: Nee, ik ga werken straks. Ik werk in de zorg en ik ga me klaarmaken voor een dagje in de zorg te werken.
0: Dan wens ik jou heel veel plezier. Gerda uit Hoogleden, een fijne dag.

0: De bromance die je wel kan gebruiken op dit uur van de ochtend. Meteor en Flemming. Heb jij al ontbeten?
1: Nee, nog niks.
0: Niks?
1: Nee, nee. Straks.
0: Ja. Ik heb al een banaan gegeten.
1: Oké.
0: Banaan.
1: Mm-hmm.
0: Ja, kan misschien nog van pas komen, banaan.
2: Zaterdag namiddag deel jij de punten uit.
3: May we have your 12 points, please?
4: Radio 2 Eurovisie Songfestival 100.
2: De lijst met jouw 100 grootste songfestivalfavorieten aller tijden. Wie krijgt jouw 12 points?
5: 12 points.
2: Stem nu via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
4: Radio 2 Eurovisie Songfestival 100.
2: Zaterdag namiddag vanaf 1 uur op Radio 2.
6: Mama, is mijn brood al klaar?
7: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
8: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
6: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
9: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
10: Hoogstraten.
9: Hoogstraten aardbeien.
11: Hallo, kust, het is uw rechteroor hier.
12: En hier uw linkeroor.
11: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
12: Wat blief?
11: Zie je het wel?
12: Oh, amai, dat is ampetant.
11: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
12: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
11: Wat?
12: Aan halve prijs.
11: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
12: Wat blief?
11: Bij Hans.
12: Ja, ja, het kan anders.
13: Krevel.
14: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
13: Krevel. Leef beter.
15: Train.
16: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
17: stap met meer korting op de trein.
18: 40%, het zal wel zijn.
19: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
18: In Wallonië eens proberen.
19: Of naar een pretpark gaan misschien.
18: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
16: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
20: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
21: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Wie wint vanmorgen de exclusieve Goeiemorgen Morgenmok? Misschien is dat wel Mai van Akkerbroek uit Merksplas. Goedemorgen.
22: Goedemorgen.
0: Wij hadden het daar juist over geuren en smakencombinaties waar je ontzettend gelukkig van wordt. Welke geur is voor jou de allerbeste?
22: Ik zei juist al, het leven op de boerenbuiten, de gezonde boerenbuitenlucht.
0: Ah, schitterend. Ja, Merksplas, dat is de boerenbuiten, hè? Kan ik
22: inderdaad.
0: Dat zeggen? Oké, want je bent een boerendochter van Komaf. Zit jij dan ook nog steeds in de business?
22: Nee, ik ben met pensioen en ik heb altijd in de thuiszorg gewerkt, bij mensen thuis gaan helpen.
0: All right. Mai, start de klok van Punto Punto. Ik stel jou vragen, jij krijgt telkens de eerste letter van het antwoord. Je vult gewoon aan en als je 3 juiste antwoorden geeft, dan win jij die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Snel spelen en ik kan je als tip geven, pas meteen als je het antwoord niet weet. Heel veel succes! Welke B zit er volgens Bert vast in het oor van Ernie?
22: Een banaan.
0: Welke C is de voornaam van de Vlaamse zanger die zingt over 7 zonden in 1 nacht?
22: Christophe.
0: Welke D is de leeftijd van Margot?
22: 30.
0: En welke E is het lichaamsdeel dat de voet en het onderbeen verbindt?
22: De enkel.
0: Oké, Mai, we gaan eens kijken. Welke B zit er volgens Bert vast in het oor van Ernie? Een banaan, zeker en vast. Welke C is de voornaam van de Vlaamse zanger die zingt over de 7 zonden? Dat is inderdaad Christophe. Wat is de leeftijd van Margot? Van mij, helaas pindakaas 30 jaar, klopt. En welke E is het lichaamsdeel dat de voet en het onderdeen verbindt? De enkel.
4: Punto, punto.
0: Maar dat had je zelf al niet meer nodig. 3 juiste antwoorden, dus proficiat.
22: Oh, geweldig, dankjewel.
0: Ja, we sturen die Goeiemorgenmok jouw richting uit, richting Merksplas. Heb je vandaag nog leuke plannen? Of met het verlengd weekend?
22: Niet speciaal. We gaan graag wandelen, fietsen. Maar we hebben niet speciaal plannen. Ook nog een feestje.
0: Feestje is
22: ja,
0: wel leuk.
22: Komt wel goed.
0: Komt goed. Oké, en wij sturen die mok ook jouw richting uit. Dat komt ook helemaal goed. Mai, fijne dag nog.
4: Punto, punto. Punto, punto.
2: Speel morgen zelf mee en win jouw goede
21: morgen, morgen mok. Winnen is belangrijker dan deelnemen.

0: Stevie Wonder, die is superjarig vandaag. Doe eens een gokje, Charlotte, hoe oud wordt
1: hij? 73.
0: Bijna?
1: Ja.
0: Het is 76.
1: Oké, proficiat, Stevie.
0: Ja, hiep, hiep, hoera.
2: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
0: Goedemorgen, Sabine.
3: Goedemorgen, Margot.
0: Wat krijgen we van weer?
3: Ja, het is een zeer wisselvallige periode waar we in zitten. En vanochtend hebben we nu tijdelijk nog hier en daar een paar opklaringen. Maar ik zie toch ook al de eerste bui opduiken in het westen van het land. Dus al gauw gaan die wolken in de meerderheid zijn. En stilaan zijn er dus buien. En vooral na de middag kunnen die buien af en toe hevig worden. Dus daar kan ook een onweerachtige bui tussen zitten. Kans op stofhagel ook. En ondertussen temperaturen tot 14 graden. Blijft redelijk fris. Met ook een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. En tijdens die buien kunnen er ook rukwinden zijn. Tot 60 of 70 kilometer per uur. Ja, en dan vanavond en vannacht gaan die buien stilaan toch wat minder talrijk worden. Ook wat minder intens. Tussendoor is er ook al eens een opklaring. Voor de Ardennen kan daar misschien een beetje winterse neerslag tussen zitten. Want het kwik kan daar zakken naar 2 graden. Terwijl in Vlaanderen en Brussel die temperatuur zakt naar zo'n 5 graden. De kuststreek 7 graden. En morgen opnieuw die wisselvallige en die buienmolen vanaf de kust. En alweer kunnen daar een paar felle buien zijn met kans op onweer. Na de middag wordt het vooral aan zee toch droger met daar wel meer zon. Maar we blijven in die frisse lucht. Dus opnieuw temperaturen die nog iets lager liggen rond 12 of 13 graden. Vrijdag is het eerst nog droog, met zon ook. Maar al gauw opnieuw die buien vanaf de kust met kans op onweer. En maximaal tot hooguit 12 of 13 graden. In het weekend wordt het dan wat droger. Dus links of rechts nog een bui, maar toch ook al vaak drogere periodes. En dan maandag in de loop van de dag gaat het alweer regenen. Maar dan wordt het ook wat zachter. Maximaal dan tot 16 graden.
0: Oké, ja, dan zullen we de zon maar een beetje op de radio laten schijnen, zeker? Met Enrique. Spaanse zon, altijd goed.

0: Het is 7:55, zometeen al het nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte Krul. België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Sila was met haar nummer Dancing on the Ice een van de 10 liedjes die zich plaatste tijdens de halve finale gisteravond. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. Ze waren meer dan 14 dagen onderweg en daardoor kunnen de testen erop geen betrouwbaar resultaat meer geven. Het Centrum voor Kankeropsporing roept deelnemers op om het zeker opnieuw te doen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw regio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ik ben Sandra Stasius. Vanaf morgen geldt een oppompverbod voor onbevaarbare waterlopen en openbare grachten in 15 gebieden in Oost-Vlaanderen. Dat komt omdat de waterstanden in verschillende waterlopen nog altijd te laag staan. De winter zorgde wel voor meer water, maar de waterlopen staan tijdens de lente toch nog altijd te droog. In Oost-Vlaanderen was het al verboden om water op te pompen in ecologische en zeer kwetsbare waterlopen. En nu komen er extra plaatsen waar het dus verboden is om water op te pompen. De gebieden waar het verboden is om nog water op te pompen, die liggen verspreid over 21 gemeenten in Oost-Vlaanderen. Gent wil de nachtopvang voor dak- en thuislozen bijsturen na een evaluatie van de KU Leuven. Die evaluatie pleit voor aanpassingen in de huidige werking en een uitbreiding van andere tijdelijke opties voor acute daklozen, zoals hotelopvang. Schepen Astrid de Bruiker.
3: Er zijn zaken die we op de korte termijn kunnen aanpakken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over het inbelsysteem voor die nachtopvang gaan aanpassen. Ook wel het herstel- en sanctiebeleid herbekijken. Daar gaan we op korte termijn over samenzitten met de partners. Maar nog belangrijker is het vizier op de langere termijn. Want het is een van de meest extreme vormen van armoede. En dus moeten we kijken hoe we echt duurzame oplossingen kunnen bieden.
2: Gent wil daarom nog meer inzetten op preventie en begeleiding. In Aalst is gisterenavond een woning zwaar beschadigd geraakt bij een brand. Er vielen geen zwaar gewonden. Een kindje moest wel voor verzorging naar het ziekenhuis. De brand ontstond op de eerste verdieping van het huis, maar het vuur verspreidde zich al snel naar de tweede verdieping. De verschillende brandweerkorpsen konden voorkomen dat er asbest vrij kwam uit het dak. De woning is voorlopig onbewoonbaar. De bewoners worden op een andere plek opgevangen. 5 zorgboerderijen in onze provincie gaan nauwer samenwerken onder de noemer de zorgerij. Zorgboerderijen, dat zijn boerderijen waar jongeren of volwassenen een zinvolle dagbesteding krijgen en na een moeilijke periode opnieuw structuur in hun leven krijgen. Door de samenwerking willen ze meer begeleiding voorzien en hun werking bekender maken, zegt de zorgboer Luc de Bakker.
4: Wij vangen dagelijks gemiddeld ongeveer 5 jonge mensen op tussen 16 en 25 jaar. Die komen 's morgens aan. Wij zitten even samen boven. Wij bespreken wat er die dag allemaal aan activiteiten kan gebeuren op de boerderij. En dat is, wij leven op het ritme van de seizoenen. Wij hebben heel veel dieren op de boerderij. Het is een boerderijtje van 3,5 hectare. En wij doen gewoon alles samen.
2: Vandaag opnieuw kans op regen en buien en we krijgen temperaturen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen lees je natuurlijk ook in de app van VRT Nieuws.
0: Mona, waar sta je stil vanochtend?
5: Niet echt stil, maar wat filegolven. 15 minuten op de binnenring rond Brussel en dat is tussen Stroombeek en Machelen. Richting Brussel 10 minuten aanschuiven vanaf Peutie en het gaat ook wat trager tussen Heverlee en Bertem. Rond Antwerpen valt het eigenlijk ook best mee. 10 minuten aanschuiven vanaf Massenhoven, wat langzamer rijden vanaf Kruijbeke. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 15 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Deurne. En richting Gent zijn dat er 10 van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel.
0: Straks bellen we met acteur Sieg de Donker, want hij beweert dat hij in de beste buurt van Vlaanderen woont.
6: Oké.
0: Ja, daar moeten we toch alles eens over weten. Maar eerst leer je nog iets bij van onze professor taalkunde en huisdialectoloog Chris de Wulf. Want waarom zeggen wij als we iets niet weten? Ik heb jou dat nog nooit horen zeggen.
6: Denk. Oh, geweldig, ik zeg dat wel. Maar eigenlijk geen idee waarom we dat doen. Zo'n beetje in stilte laten vallen, twijfelen. Ja.
0: Ja, gisteren toen ik voor het klasje stond, heb ik ook een paar keer gezegd.
6: Dat is niet erg, hè.
0: Maar dus waarom en geen a, u of weet ik veel wat, dat is voor zo wettig.
7: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
8: Oh my god,
9: met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
10: JBC!
9: Voorwaarden op jbc.be.
8: Goesting in mijn wereldreis.
10: Elke maand.
8: Lekker chillen in paradijs.
10: Elke maand.
11: Win for life.
10: Win for life.
11: Win tot 5000 euro. Elke maand.
10: Elke maand.
11: Je leven lang.
12: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
13: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
14: Open op Hemelvaart.
13: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
15: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
16: Elke dag telt voor twee.

0: Chrisje Datje.
1: Ja, het is woensdag en dan leer je iets bij over onze taal, waarom we bepaalde dingen zeggen of doen. Professor taalkunde Chris de Wulf, goedemorgen.
2: Dag Margot, dag Charlotte.
1: We hebben het vandaag over awel, allee, iets wat we allemaal wel vaak eens in onze zin gebruiken. Hoe komen we daarbij?
2: Ja, dat soort vullingdingen, dat zijn tussenwerpsels enerzijds, maar ook aarzelingen zoals En dat zijn kleine woordjes of klanken die vaak geen letterlijke betekenis hebben, maar toch wel een belangrijke functie vervullen. Ja. Een woordje als awel, alleen enzovoort, die maken zo'n 5-10% uit van wat we zeggen. Wow. Dat is dus eigenlijk wel heel veel, ja. En die gebruiken we het vaakst. Hè. Dat is een soort non-klank, dat is de klinker die je vormt als je eigenlijk geen moeite doet. Dus een ideaal soort vulmiddel. Je hebt ook he en ha, dat zijn dan aandachtstrekkers. Awel, dat is een combinatie van ha en wel. En die wel versterkt dan die aandacht die ha trekt. Allee kan je ook wellicht, dat komt uit het Franse allee. Dat betekent eigenlijk komaan. En ook amai, een heel populaire. Dat komt van ai, mij. En dat is eigenlijk een soort klaagzang. Het betekent arme ik. En dat komt uit het Antwerps.
1: Oké, en waarom gebruiken we dan net die woorden om zo te twijfelen?
2: We gebruiken die om aan te geven heel vaak hoe we ons voelen terwijl we iets aan het zeggen zijn. Als je zegt amai, dat is moeilijk, dan is amai een uitroep die aangeeft dat je iets schokkend of lastig vindt. Je hebt dan bijvoorbeeld ook oei, als je schrikt. Of allee, dat gebruik dan meestal als je iets wil verduidelijken. Als je bijvoorbeeld zegt, het wordt weer warmer weer. Allee, volgend weekend toch. Dat is dan een verduidelijking.
1: Dus geen betekenis, maar wel een duidelijke functie.
2: Ja, inderdaad, dat klopt. En ze tonen daarnaast ook heel vaak ons denkproces tijdens het spreken aan. Tijdens het maken van een zin, als je aarzelt, maar bijvoorbeeld ook op een ander niveau. Je zegt bijvoorbeeld vaak, ja, als je aan het luisteren bent naar iemand, dan geef je aan dat je aan het meedenken bent en goed aan het luisteren met die persoon.
1: Ja. En is dat het enige wat die woorden doen, of hebben die nog een andere functie?
2: Ja, zeker. En dan gaan we weer terug naar die die vele mensen een beetje problematisch vinden. Die voorkomt vaak leegtes in een gesprek als je aan het nadenken bent over wat je wil gaan zeggen. Dus als je zin nog aan het formuleren bent. En als je in die zin zo een pauze inpast, dan geef je eigenlijk aan, ik ben nog niet klaar met spreken.
1: Maar tijdens een spreekbeurt vroeger op school, dan zei de leerkracht wel eens van, pas op hè, met te veel ui zeggen. En ik heb gisteren zelf ook voor de klas gaan spreken over mijn beroep bij de radio. En ik deed het ook. Kan je daar iets tegen doen?
2: Wel, dat maakt je geen slechte mens, Margot. Maar het is inderdaad heel moeilijk om er iets tegen te doen. We zijn daar heel eigenlijk vrij onbewust van dat we doen. En we kunnen dat daarom ook nauwelijks onderdrukken. Hè. We gebruiken dat soort dingen ook als we andere talen spreken. En echt op onze taal letten. Bijvoorbeeld een Vlaming die Engels spreekt gaat ook of allee of amai zeggen. Maar wat je wel kunt doen is heel veel oefenen met spreken, zodat je je op je gemak voelt bij het spreken. Dat is bij jou natuurlijk al geen probleem. Maar wat je ook nog kunt doen is af en toe proberen bewust zo'n uit te vervangen door een pauze, zoals ik nu daarnet heb gedaan. Ja. En als je dat gewend wordt en niet onderbroken wordt natuurlijk, dan gaat op de duur die druk om uis te gebruiken ook een beetje verminderen.
1: Oké, merci voor de tips. En zo zijn we weer een beetje slimmer op taalvlak. Merci. Professor Chris de Wulf.
2: Neem op je.
1: Ik ken jou natuurlijk wel.

0: optie van 5 jaar geleden op het Eurovisie Songfestival, Damiano David. Een heel erg goedemorgen ook aan jou, acteur Sieg de Donker.
1: Goedemorgen, Margot.
0: Hallo. Ja, jij ging normaal vanochtend hier bij ons in de studio zitten, maar je zit met een probleem.
1: Het spijt me, ja, we zijn deze nacht allemaal ziek geworden. We hebben de buikgriep te pakken. Het was echt een wissel van de wacht in de badkamer. En ik wou graag afkomen, maar als ik jullie besmet, dan heeft heel Vlaanderen geen ochtendradio volgende week. En dat wou ik heel Vlaanderen besparen.
0: Dat is heel sympathiek van jou. Heeft onze collega, M&M-collega Maureen, ook last dan?
1: Die is momenteel nog gespaard, maar ik zeg het, mijn buikgriep, dat kan altijd een paar dagen later komen. Dus misschien dat die censuur binnen een paar dagen gaat aanhangen.
0: Oké, maar jullie zijn wel samen, of Anja Daams is bij jullie thuis langs geweest voor Als de Muren Konden Praten. Dat kan je zondag horen hier op Radio 2. En zij heeft mij getipt, je moet eens met Sieg bellen, want jullie zijn blijkbaar het schoolvoorbeeld van een beste buurt. Waarom is dat zo?
1: Oei, oei, oei. Wij hebben gewoon echt een hele toffe buurt. Wij komen ook 2 keer per jaar samen voor een kleine get-together met de community hier. Wij zitten ook bijna allemaal op een bepaalde app die heet Hoppler. En dan kunnen ze met de mensen in de buurt vragen of je iets nodig hebt of dat je hulp nodig hebt. En ik moet zeggen, daar wordt wel heen en weer gesproken op die app. Ook, wij hebben zo van die buren dat als er iets gebeurt in de straat, hebben ze daar een foto van getrokken en dan wordt dat in de app doorgevoerd van Ela, klopt hier iets? Nee, dat wel juist. Zo'n buurt hebben wij. Ook toen wij dit huis aan het bouwen waren, toen heeft onze overbuur, dat is zo'n koppeltje van in de 92, super schattig, elke maand een foto getrokken van ons huis en dan in een USB-stickje al die foto's aan ons geleverd om te zien hoe ons huis per maand werd opgebouwd.
0: Zo aandoenlijk. Ja, want jij woont zelf in een oude school zeker, hè?
1: Hier stond een oude school waar ik zelf heb gezeten. Die hebben ze plat gesmeten en ze hebben daar 3 verkavelingen op gemaakt. En wij hebben het middelste stukje grond gekocht en daar ons huis opgebouwd. Dus als ik mijn kind in de hoek zet, als hij stout is geweest, staat hij in dezelfde hoek als mij. Dus hoe mooi is dat?
0: Schitterend. Full circle moment. Hoe zou jij jouzelf omschrijven als buurman?
1: Ik denk dat dat is altijd een moeilijke naam om over je eigen te schroeven. Maar ik denk wel, als er iemand iets vraagt aan mij, bijvoorbeeld als de buren op vakantie zijn en die vragen, wil jij het papier op de GFT van voren zetten of de post uithalen? Ik ben de eerste die dat direct zou doen.
0: Okay.
1: Ik ook zou vragen van, als ik weet dat ze op vakantie gaan, vraag ik ook direct, moet er iets gebeuren tijdens jullie vakantie of moet ik eens af en toe de lichten aansteken bij jullie, dan doe ik dat. Hè.
0: En denk je dat jouw buren hetzelfde zouden zeggen over jou?
1: Oei.
0: Ja, we hebben onze stagiair Charles is naar jouw favoriete buren gestuurd. Yvonne en Raymond. Even kort, kan je eens even kaderen? Wie zijn Yvonne en Raymond? De handen gaan in de lucht.
1: Oh, ik ben echt blij. Ja, Yvonne en Raymond. Dat zijn dus die mensen die foto's hebben getrokken van ons huis.
0: Ja?
1: Dat zijn ook de mensen, als die mij zien werken in de tuin, dat die mij spullen komen geven, zodat ik het werk nog sneller en nog beter kan doen. Dan komt hij zeggen, hier, gebruik deze pikhouweel, dit is nog veel beter. Dat zijn ook de mensen die al, ik denk, nog langer in dit dorp wonen dan dat ik al leef, want die zijn 92 en die wonen hier vanaf hun huwelijk, denk ik. Die hebben de buurt zien opgroeien en dat zijn echt de liefste mensen van de hele wereld.
0: We zullen eens...
1: Ze zijn oud.
0: Ja?
1: Ik hoop dat ze nog lang bij ons blijven, want ik zou ze echt missen, moesten ze er niet meer zijn.
0: Kijk nu vooral even mee via VRT Canvas, dan kan je zelf zien wat voor een fantastische mensen dat zijn en vooral ook wat ze over jou te zeggen hebben.
2: Hey Yvonne, mogen we even binnenkomen? Super, merci. Vertel eens, wat maakt Sieg zo'n goede buurman?
3: Oh, ik denk vooral zijn spontaniteit en Maureen ook. Maar Sieg kan het zo meer met grote gebaren doen.
2: Is er zo'n bepaalde herinnering die je eigenlijk nooit meer vergeet?
3: Ja, we gingen bijeenkomen. Het sneeuwde. En ik durfde niet naar buiten. En ik wenkte. En Sieg had mij gezien. En ik heb hem met een arm kunnen nemen. En toen we daar waren, riep hij tegen Maureen. Hey Maureen, ik heb een nieuw lief. En Maureen, ah, ja, maar dan moet er een foto gemaakt worden. Dat is Sieg. Zij zullen wel zorgen dat ze zo blijven, zolang als wij hier wonen, denk ik. Zo dikwijls dat mensen verhuizen en zo. Maar we hopen dat die verhuis niet is als zolang als wij hier wonen. Ja. Zeg hem dat maar.
0: Ja, wat zeg je daarvan? Je straalt.
1: Ja, dat is mooi. Ja, ik zie die mensen doodgraag. Ik ken ze eigenlijk nog niet zo heel lang, hè. Maar ik zie die mensen doodgraag. Dat zijn echt schatten van mensen.
0: En zo zie je maar dat je buren ook echt gewoon mensen kunnen zijn die je doodgraag ziet. Je hebt een leuke buurt, dat zie je zo. Maar misschien heb jij nu thuis zoiets van, goh, ik denk dat ik toch in een leukere of in een betere buurt woon. Dan kan ik je aanraden om naar het Radio 2-kanaal op VRT Max te gaan, je in te schrijven voor onze actie van de beste buurt. En dan maak jij kans op dat beste buurtfeest met een live ochtendshow en een optreden van Camille bij jou in de buurt. Sieg de Donker, dank je wel om jou te inspireren. Ja. Heel veel beterschap daar voor jullie allemaal.
1: Dank u. Ja, ik ben misschien ziek langs de buitenkant, maar mijn hartje is wel gevuld door hierom.
0: Oh, dat is het beste medicijn. Fijne dag nog.
1: Ja.

0: Ja, ja, Roy Orbison, goedemorgen.
1: Vanavond op VRT 1.
2: Auto's die in brand vliegen.
3: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
1: Op VRT 1 onderzoekt Pano wat er aan de hand is bij BMW. Op VRT Canvas in Campus Cup stelt Otto-Jan de vragen aan studenten film en fysica. En op VRT Max kan je genieten van de dromerige liefdesfilm All of Us Strangers. Veel kijkplezier straks.
4: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
5: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
6: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En zometeen het gedacht van Mona van het verkeer. En daar hebben alle sportliefhebbers die nu aan het luisteren zijn ongetwijfeld ook iets over te zeggen. Acht uur veertien nieuws op Radio 2 met Charlotte Krul.
9: Goedemorgen. België staat zaterdag in de finale van het Eurovisie Songfestival. Duizenden darmkankertesten moeten opnieuw gedaan worden. En Mazeik is de nieuwe landskampioen volleybal. België heeft zich dus geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Cilla was met haar nummer Dancing on the Ice een van de 10 liedjes die zich plaatsten tijdens de halve finale gisteravond. En Peter van der Veire, waren er incidenten in de zaal door de omstreden deelname van Israël?
10: Heel even. Er was een kleine rel toen iemand in het publiek zijn kleren uitdeed. Op zijn rug stond Free Palestine en de security haalde de man meteen uit het publiek. Tijdens het optreden van Israël was er ook een beetje gefluit te horen, maar al bij al bleef het rustig in een show die zeer hard vooruit ging. Met kwalificatie voor Escila dus voor ons land. En deze landen gaan ook door naar de finale. Moldavië, Zweden, Griekenland, Israël, Kroatië, Servië, Litouwen, Finland en Polen.
9: En donderdag is er de tweede halve finale en zaterdag dan uiteindelijk de finale van het Eurovisie Songfestival. In Brussel was er gisteravond een alternatief Eurovisie Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. In concertzaal La Madeleine traden verschillende artiesten op voor United for Palestine, een initiatief van onder meer 11-11-11 en enkele vakbonden. Gustav was een van die artiesten. Hij werd 3 jaar geleden zevende.
11: Ik vind Eurovision nog altijd een prachtig idee. Ik heb meer last met EBU en hun beslissingen, maar Eurovision aan zich, het idee van een Europa dat sterk samenkomt om voor het mooiste nummer te kiezen, vind ik een prachtig idee. Op dit moment blijft dat niet voor mij overeind en ik hoop dat er iets gaat veranderen in de toekomst. Hopelijk ook door een van deze acties.
9: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar. Ze waren meer dan 14 dagen onderweg en daardoor kunnen de testen geen betrouwbaar resultaat meer geven, zegt Patrick Martens van het Centrum voor Kankeropsporing.
12: Eigenlijk is het een test die opspoort of er een heel klein beetje bloed aanwezig is in de stoelgang. En natuurlijk, als dat bloed een tijdje moet wachten eerst dat het onderzocht wordt, dan kan het afbreken en dan vinden we het niet meer. Dus dan is de test niet meer betrouwbaar en kunnen we die stalen dus niet gebruiken. Het is jammer dat die stalen verloren gaan, want iedereen heeft toch zijn best gedaan om mee te doen en nu kan er dan geen gevolg gegeven worden.
9: Het centrum roept deelnemers op om opnieuw een staal in te sturen zodat ze toch nog gescreend kunnen worden op darmkanker. Homofoob geweld blijft een groot probleem in ons land. Dat zegt het Gelijke Kansencentrum Unia. Vorig jaar heeft het meer dan 300 meldingen gekregen van geweld tegen mensen die geen hetero zijn. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor, maar de feiten die werden wel ernstiger, ook op straat, zegt Els Keitsman van Unia.
13: We merken dat achter die cijfers er een realiteit zit van meer geweld. Dat achter die cijfers mensen zitten die zich onveilig voelen, die gekwetst werden, die uitgesloten worden of erger. Hè. En we zien daarin een invloed van een aantal zeer polariserende, zeer conservatieve stemmen, bovendien aangejaagd door de algoritmes van de sociale media.
9: Ook Proximus zal volgend seizoen het Belgisch voetbal weer uitzenden. Daarover heeft het een akkoord met rechtenhouder DAZN. Begin deze maand had DAZN al een akkoord met Telenet. Op Telenet en dus ook nu Proximus zullen nog enkele wedstrijden van dit seizoen te zien zijn. En vanaf volgend seizoen zijn dan alle wedstrijden van de Belgische competitie er te zien. En in het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de vierde finale wedstrijd Roeselare met 3-1. Daardoor heeft Mazeik nu 3 keer gewonnen tegen Roeselare. En dat was genoeg voor de eerste titel in 7 jaar. De voorbije seizoenen was Roeselare telkens kampioen. En de rollen zijn weer omgekeerd eindelijk, zegt Dieter Leenders, de manager van Mazeik.
7: Heel mooi. Lang op gewacht. Maar vooral een collectief. Ploeg was er. Arena zat vol. Dit heeft heel lang geduurd. We wachten hier op voor 2019. We hebben heel veel moeilijke jaren gehad. En ik denk dat iedereen heeft gevoeld wat dit met zich meebrengt. Zalig. Vanaf de eerste punt tot de laatste punt. Samen.
9: Het is voor Mazeik de 17e titel in de clubgeschiedenis. En daarmee is het weer alleen recordhouder. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
14: Vanaf morgen geldt een tijdelijk oppompverbod voor onbevaarbare waterlopen en openbare grachten. In 15 gebieden in Oost-Vlaanderen. De waterstanden staan nog altijd te laag. En 5 zorgboerderijen in onze provincie gaan nauwer samenwerken onder de noemer de zorgerij. Boerderijen, dat zijn boerderijen waar jongeren of volwassenen een zinvolle dagbesteding krijgen. Opnieuw kans op regen en buien en 14 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om 8:30. In onze provincie gaan nauwer samenwerken onder de noemer de zorgerij. Boerderijen, dat zijn boerderijen waar jongeren of volwassenen een zinvolle dagbesteding krijgen. Opnieuw kans op regen en buien en 14 graden.

0: minuten vanaf Ranst en ook vanaf Kruijbeke. En richting Nederland op de Antwerpse ring verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Deurne.
1: Oké, zometeen gaan we genieten van jou en mijn gedacht. Maar eerst moeten we dansen natuurlijk. Handen in de lucht. En begin de dag met een dansje.

0: Door is naar de finale op het Eurovisie Songfestival. Straks bellen we daar nog over met Peter van de Veire, die uiteraard alles gezien heeft. Morgen een feestdag en dan sta je op met Sharon Slegers. Met wat chance kan je de brug maken naar een verlengd weekend met ja, niet het allerbeste weer, maar laat dat vooral niet aan je hart komen. En wie meekijkt via de Radio 2-app of VRT Canvas, ziet Mona van het verkeer in de studio staan. Mona, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En jij hebt een gedacht meegebracht.

0: Me started. Het is 8:10. Goedemorgen.
1: Morgen, je woensdag begint.
0: Welkom bij de woensdag 13 mei vandaag. En wat je al zeker moet weten is dat onze Escila

0: Wat is jouw gedacht, Mona? Supporters van verschillende ploegen moeten door één deur kunnen. Oké, jij bent supporter van Union. Oké. En morgen is het de bekerfinale op de Heijsel tegen Anderlecht. Dus het wordt een spannende derby, een topmatch. Twee ploegen van één stad die ze nu eigenlijk aan het proberen uit elkaar te houden zijn. Want we moeten allemaal naar hetzelfde stadion. Maar ja, wij gaan elkaar wel passeren. En ik hoop dat er niet te veel agressiviteit bij komt kijken. Dat er niet veel boegeroep bij komt kijken. Want daar ben ik allemaal niet voor. Voetbal is echt een mega mooie sport. Laten we het allemaal dan ook zo behandelen, bekijken. Ja.
1: Ja, want jij zou dus perfect morgen winnen of verliezen, hè, jou als Union supporter, een pint kunnen gaan pakken met een Anderlecht supporter.
0: Ja, als er mooi gespeeld wordt wel. Nee, maar ik vind dat wel. Ja, ik vind dat dat moet kunnen, dat we daar dan over kunnen babbelen tezamen. Ja, dat we kunnen dansen en zingen bij een pintje inderdaad. Ik weet Backstage Bavo, die supportert voor Anderlecht, heel luid en duidelijk. Dat is toch jammer dat we niet samen een pint kunnen drinken.
1: Ja, hij is daar ronduit tegen, daar gaat hij straks nog iets over vertellen. Maar Charlotte, qua veiligheid, het is inderdaad wat, hè, morgen?
2: Ja, want vorig jaar waren er zware rellen, hè. Toen had je Anderlecht en Club Brugge samen. En ja, dat is daar niet zo goed afgelopen, dus de politie is echt wel op zijn hoede. De beide clubs die hebben een apart supportersdorp ook. Je zal langs een andere kant het stadion binnengeleid worden. Er zijn heel strenge controles, ook op de metro. Ook ze vragen om zoveel mogelijk bijvoorbeeld met de fiets te komen. Als dat kan, openbaar vervoer, parkings die zullen gecontroleerd worden. En heel veel politieagenten ook, die in Burger overal zullen tussenstaan en opletten.
1: Oké. Okay, ja.
0: Zie, dat maakt het toch allemaal zo extra spannend. En zo'n spanningsveld dat daar rondhangt. En ik vind dat allemaal onnodig. Allee ja, ik vind dat wel nodig. Als ze rellen zijn, dat vind ik gewoon helemaal onnozel en stom.
2: Het feit dat ze nu al in twee kampen naar binnen moeten en zo, dat vind je dan dat dat een beetje meer spanning geeft.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, sport zou een feest moeten zijn, maar dat was ook een goed gedacht. Wat denk je van de uitslag morgen? Wat verwacht je?
0: Ik verwacht dat het spannend kan worden, maar dat het misschien een 3-1 wordt voor Union.
1: Oké. Mona, herhaal nog eens even jouw gedacht.
0: Supporters van verschillende ploegen moeten door één deur kunnen.
1: Ja, lieve luisteraar, wat denk jij daarvan? Kan jij door één deur met de supporters van een andere voetbal, wieler of sportploeg? Of is dat geen optie? Nu reageren in de app van Radio 2 en dan babbelen we zo meteen gezellig over verder. Ja, Union of Anderlecht. We zullen het moeten zien.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Anne Balkaan uit de Pinte zegt, dit is nu al de zomerhit.
1: Ja,
0: van 2026. Ja, 1, 2, 3, rak van Sam Goris. Mona Jonger van het Verkeer is bij ons. Wat is jouw gedacht vanochtend?
2: Supporters van verschillende ploegen moeten door één deur kunnen.
0: Ja, daar hebben onze luisteraars toch wel iets over te zeggen.
1: Linda zegt, bij het volleybal gaan wij altijd samen in de tribune zitten. Geen enkel probleem. Het kan in die sport alvast. Mark zegt, ik heb een gedacht, alle agressieve fans die zouden gewoon een stadionverbod moeten krijgen in alle sporten en alleen de rustige blijven over. En dan is het goed.
2: Ja, dat is ook een oplossing natuurlijk. Ja,
0: Mona, jij bent supporter voor Union.
2: Klopt.
0: Morgen is het de bekerfinale. We hebben hier nog iemand bij ons in de ploeg.
3: Oh yeah, Backstage Bavo.
0: Bekend Anderlecht supporter uiteraard. Wat vind jij van het gedacht van Mona?
4: Goh, ik heb er eigenlijk veel over te zeggen. Mona, ja. Ik vind, hè, voetbal dat leeft net van die clubliefde, van de geschiedenis, van de rivaliteit. En ik vind voetbal zonder een sterk wij versus zij gevoel, dat is als een café zonder bier.
0: Oké, dus morgen, stel jullie, ja, jullie kunnen elkaar eigenlijk niet tegenkomen, hè, want jullie zijn voor een andere ploeg, maar
4: nee,
0: jullie zouden nadien nog afspreken, een pint samen op de voetbalmatch, dat is onmogelijk.
4: Nee, dat zit er niet in. Nee.
0: Okay.
4: Ik zou er ook helemaal geen zin in hebben. Nee, dat gaat niet. Nee, sorry.
0: Dan misschien. Ja, wat is jouw pronostiek nog, Bavo?
4: Goh, ik gok op een 0-1 voor Anderlecht in de allerlaatste seconde. Liefst met een penalty en een rode kaart voor Union. En Nathan de Kat die hem binnenstropt.
0: Oké, okay, we zullen het moeten zien. Kan jij door één deur met een supporter van een andere club of ploeg? Of is dat een complete no-go? Laat het ons nu weten in de app van Radio 2.
5: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En volgende week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
6: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 en VRT Nieuws.
5: Amai. Dat is precies een serieuze win-win.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
8: Ik kies Unlimited Internet.
7: En 5G.
8: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo.
3: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Code yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
6: Wat? 3?
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Elke dag telt voor 2.
8: Radio 2.

0: Vanochtend hebben we het over het gedacht van Mona van het verkeer. Dat luidt, supporters van verschillende ploegen moeten door één deur kunnen. Charlotte, daar is wel wat over te zeggen.
1: Frank is een ijshockeyfan en hij zegt, ja, daar wordt soms gevochten tussen de spelers op het ijs, maar na de wedstrijd geven ze elkaar allemaal een hand, ze gaan naar huis. En supporters bij ijshockey, die vechten nooit, die hebben nooit ruzie. Michael uit Schoten zegt, ik ben al 10 jaar trouwe fan van Wout van Aert, okay. Maar als Mathieu van der Poel een goede koers heeft gereden, dan moet ik dat toch gewoon kunnen toegeven. Ook al zeg ik dan, met pijn in het hart moet ik toegeven dat Mathieu eigenlijk beter is en dat ik daar fan van ben. Maar die geeft dat zonder probleem toe, dat de andere om die dag dan gewoon de beste was.
0: Dat is mooi. Goedemorgen, dag Sophie Leuntjes uit Eeklo.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij zit echt wel in een lastige situatie. Leg uit.
2: Goh, lastige situatie. Mijn broer is fan van Club Bruin. Zijn vrouw is fan van AN. En mijn lief van Anderlecht. Dus ik heb nu een lastige situatie. Dat is heel plezant.
0: En van wie ben jij fan?
2: Ik ben van geen supporter fan. Okay. Ik ben enkel en alleen maar fan van Clouseau. Dus
0: dat is ook goed.
2: Dat is het min.
0: Maar zorgt dat soms voor discussies aan de familietafel?
2: Nee, nooit.
0: Oké.
2: Okay. Nooit.
0: Dat is goed.
2: Omdat ze weten van, het is een familiefeest, dan praten ze niet over voetbal of over dergelijke dingen. Dan amuseren ze zich.
0: Alright, goed. Merci Sophie voor jouw reactie. En dan is er ook nog Hans Minnaert uit Assenede. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat heb jij daarover te zeggen?
3: Dat is eigenlijk, ik ben al straks 18 jaar getrouwd met mijn vrouw, die een Club Brugge supporter is. Ja. Ik zelf ben een vurig Union supporter, dus dat wordt pittig de komende week uiteindelijk. Mijn schoonbroer, dus de broer van mijn vrouw uiteindelijk, die is diehard Club Brugge fan. Mijn schoonmoeder is een Zulte Waregem supporter en mijn eigen zoon is een Aachen supporter. En wij komen allemaal overeen tijdens geanimeerde gesprekken soms.
0: En was het zij dan jouw supporterskledij? Of hoe gaat dat dan?
3: Dat klopt, ja.
0: Van moet dus. Zeg, wat verwacht jij van de match morgen? Want je bent Union supporter.
3: Ik hoop dat Union wint natuurlijk. Hè.
0: Ja? Zo, één pronostiekje?
3: 2-1 voor Union.
0: Oké, okay, heel goed. Merci Hans. Ja, het gedacht van Mona van het verkeer was vanochtend. Supporters van verschillende ploegen moeten door één deur kunnen. En Mario Schelfhout heeft daar nog iets heel moois over te zeggen. Zolang het beschaafd blijft en iedereen de kleuren van een ander met respect behandelt, moet dat zeker kunnen. Stel dat iedereen supporter is van dezelfde club, dan is er geen wedstrijd meer.
1: Ook waar.
0: Groetjes van een Barça fan. Merci Mario en iedereen voor jullie reacties. En ja, wat het wordt morgen, Anderlecht of Union. Oh, Bavo zit al raar moelen naar mij te trekken. Ik zal maar
1: paars.
0: Anderlecht zeggen.

0: Het is 8:30, zometeen al het nieuws uit jouw buurt. Eerst Charlotte Krul.
1: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar. Ze waren meer dan 14 dagen onderweg en kunnen geen betrouwbaar resultaat meer geven. Het Centrum voor Kankeropsporing

0: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik me wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
3: Lieren, geen water meer oppompen uit onbevaarbare waterlopen en openbare grachten in 15 gebieden in Oost-Vlaanderen. Dat komt omdat de waterstanden in verschillende waterlopen nog altijd te laag staan. De winter zorgde wel voor wat meer water, maar de waterlopen staan tijdens de lente toch nog altijd te droog. In onze provincie was het al verboden om water op te pompen in ecologische en zeer kwetsbare waterlopen. Nu komen er dus extra plaatsen waar het verboden is om water op te pompen. Het gaat om gebieden verspreid over 21 gemeenten in Oost-Vlaanderen. Gent wil de nachtopvang voor dak- en thuislozen bijsturen na een evaluatie van de KU Leuven. Die pleit voor aanpassingen in de huidige werking en een uitbreiding van andere tijdelijke opties voor acute daklozen, zoals hotelopvang. Op korte termijn wil Gent alvast het aanmeldsysteem aanpassen en het sanctiebeleid herbekijken. Op lange termijn wil de stad meer inzetten op preventie en begeleiding. 5 zorgboerderijen in onze provincie gaan nauwer samenwerken onder de noemer de zorgerij. Zorgboerderijen, dat zijn boerderijen waar jongeren of volwassenen een zinvolle dagbesteding krijgen en na een moeilijke periode opnieuw structuur in hun leven krijgen. Door de samenwerking willen ze hun meer begeleiding voorzien en hun werking ook bekender maken. Zorgboer Luc de Bakker.
4: Wij vangen dagelijks gemiddeld ongeveer 5 jonge mensen op tussen 16 en 25 jaar. Die komen 's morgens aan. Wij zitten even samen boven. Wij bespreken wat er die dag allemaal aan activiteiten kan gebeuren op de boerderij. En dat is, wij leven op het ritme van de seizoenen. Wij hebben heel veel dieren op de boerderij. Het is een boerderijtje van 3,5 hectare. En wij doen gewoon alles samen.
3: De Gentse onderzoeker Loren de Blok is verkozen tot ondernemende onderzoeker van het jaar. Dat is een wedstrijd van Gentrepreneur voor studenten en onderzoekers, georganiseerd door het Gentse Hoger Onderwijs en de Stad. Met zijn onderzoek heeft de Blok een ondersteunend geneesmiddel tegen borstkanker ontwikkeld.
5: Het geneesmiddel helpt ons bepalen of de borstkanker zich aan het uitzaaien is naar de okselklieren van de patiënt. Dat geeft heel belangrijke informatie, want de gezondheidsstatus van die okselklieren, zijn de kankervrij of niet, dat bepaalt dan mee wat de nabehandeling moet zijn van de patiënten. Hebben die chemo nodig, radiotherapie? Maar omgekeerd ook, als die volledig kankervrij zijn, kan er misschien voor een mildere behandeling gekozen worden.
3: En ook student Nant Hageman viel in de prijzen. Hij gaat op zoek naar leegstaande panden in Gent waar jonge kunstenaars tentoonstellingen kunnen organiseren. Opnieuw kans op regen en buien. 14 graden, meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
6: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
7: Mona, neem ons mee in het verkeer. Het valt eigenlijk best mee vandaag. 20 minuten aanschuiven op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Machelen. Op de buitenring 10 minuten file golven tussen Waterloo en Tervuren. Naar Brussel 10 minuten bij vanaf Peuty en vanaf Everberg. Richting Antwerpen 20 minuten aanschuiven vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring naar Nederland ook zo'n 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Deurne.
0: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik me wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
9: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
10: Oh, dat klinkt goed.
9: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
10: Ja, maar dat klinkt nog beter.
8: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
11: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
12: Radio 2.

0: Ja, en het is gebeurd. Gisterenavond ontzettend fijn nieuws van op het Eurovisie Songfestival voor onze Escila. Kijk en luister nog even mee naar dat moment.
1: Belgium!
2: Oh, kijk eens aan. De vloek is gebroken. We zijn door Escila. Ze mag trots zijn op zichzelf. Heerlijk. Helemaal door het dolle heen. Ook uniek dat we zo vroeg worden afgeroepen.
0: Dat was Peter gisteren nog bij ons op VRT1 en VRT Max met zeer goed nieuws. Hallo, dag Peter.
2: Goedemorgen, dag Margot.
0: De vloek is weg.
2: Ja, de vloek, hè. Godverdomme, zeg. Ja, wat is ook wel zo, hè. Red Sebastian ging vorig jaar niet door. Hè. Dan hadden we Gustav een paar jaar geleden die het fantastisch deed. Maar Moesti zat daar ook nog ergens tussen. En ook die ging niet door. Dus op dat vlak, goede zaak dat we eindelijk eens doorgaan. Want de voorspellingen hadden ons geen kans gegeven. En toch is dat gelukt, hè. We staan nog altijd onderaan bij die voorspellingen. Maar je ziet, je kan daar niet op afgaan. We gaan door naar de grote finale. En dat mocht ook wel, hè. Het was fantastisch. Ze begon opnieuw redelijk aarzelend. Blijkbaar, dat horen we dan via, was haar geluid in haar oor niet zo geweldig. Stond dat ook niet meteen aan. Hey. Dus moest ze daar even zoeken naar haar stem. Maar er kwam sneeuw, er kwam een bladblazer en ze deed het geweldig. Geniet nog even mee.

0: Ja, ik krijg zo'n goede energie van dat nummer. Hè.
1: Maar ja, hoe was dat is een goed nummer.
0: Ja, hoe was het dan in de zaal zelf? Bijvoorbeeld tijdens de act van Israël, want daar was toch wel redelijk veel om te doen.
1: Ja, bij Sida was het gelukkig. Daar waren ze echt aan het meeklappen, deden ze mee. Bij Israël was er een beetje gefluit. Links en rechts, er waren wat mensen die wat dingen aan het roepen waren om genocide en Free Palestine. En er was er één iemand die zijn kleren uitdeed. En op zijn rug stond er dan ook Free Palestine. Okay. Dat is ook gefilmd, er zitten daar nu beelden van ook. Ja. En die mensen is dan ook meteen uit het publiek gehaald. Er zijn een stuk of 3, 4 uit het publiek gehaald die van alles aan het roepen waren. Maar al bij al viel dat nogal mee, bleven we behoorlijk rustig. Ook rond de venue trouwens. En zaterdag verwachten ze dan wel een grote betoging in de stad. Dat moeten we nog eens zien.
0: Oké. De landen die doorgaan. Waar heb jij zelf het hardst van genoten?
1: En wat toch ook van Israël. Omdat die een song, die stond er. Die danseres waren echt van de beste van de avond. En hij zong fenomenaal. Luister maar. Nee.

0: Ja, dat is nog vrij rustig, redelijk weinig beats. Ja. Maar die waren er wel, hè, gisteren?
1: Amai, ja, zeer veel. En eentje was echt niet goed voor mensen met epilepsie. Griekenland, die Akilas heet, die brengt een soort techno-meme-achtige song die Ferto heet. Akilas is een arme muzikant, die is echt opgegroeid in armoede en die zingt Ferto. Geef het mij, ik wil het hebben. Het gaat voor de extra luxe die hij wil. Hij heeft ook last van kattenoren op zijn hoofd en vooral heel veel Ferto. Geniet nog even mee. Ja, ja, die zei echt Bermuda met oranje en vlekjes erop. Zo. Die kerel is razend populair. In Griekenland is het Songfestival erg belangrijk. En in elke talkshow zitten ze elke dag alle details over zijn privé en ander leven uit te vogelen. Dus ja, belangrijk voor hen en die gaat het ook wel goed doen in de finale.
0: En hoe zat het met Finland? Want die waren toch grote favorieten, hè?
1: Die kwamen, die zagen en die deden het geweldig, Margot. Hij zingt, zij speelt viool live. Dat was een vraag van hen en dat is uiteindelijk ook wel gelukt. Het was fenomenaal, hoor. Echt een soort dialoog tussen stem en viool. Zeer Eurovisie en een gevecht tussen vuur en ijs. Schoon, luister.

0: Ja, wat denk je? Gaan die winnen zaterdag?
1: Ja, iedereen zegt dat dan, maar ze zeiden ook dat België niet ging doorgaan. Ze maken kans, het wordt sowieso een top 3. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een geweldig goede Italiaan gezien, een beetje vals zingt. Dat is zo'n leuk nummer, dat moeten we echt op Radio 2 spelen. Dus om dat te zeggen, er is nog veel dat er aankomt. Ook een heel goede Australische, Denemarken moet nog komen. Het zou zelfs nog spannend kunnen worden, Margot.
0: Oké, ja, we gaan het moeten zien. Maar wat ik wel zeker weet, is dat de mensen echt weer ontzettend hard genoten hebben van jouw commentaar gisteren. Goedemorgen, dag Nina van Borsel uit Oudenburg.
2: Goedemorgen, Margot, Peter en Charlotte.
0: Jij hebt nog een compliment voor Peter.
2: Ja hoor, die verdient de award voor Eurosong te commenteren.
0: Heb je hard moeten lachen?
2: Ik heb altijd. Ik keek al jaren, juist voor hem. Nee, ook voor de rest hoor, maar toch ook voor Peter.
0: Voilà. En dat is niet de enige die dat gezegd heeft. Er zijn veel reacties over jouw commentaren binnengekomen in de app van Radio 2. Dus heel fijn. Wat staat er vandaag nog op de agenda voor jou?
1: Wel, ik ga nog eens extra door alle inzendingen van de tweede halve finale, want die is er donderdag natuurlijk ook nog. We kunnen nog niet zo heel veel zien, maar je kan wel aan die teksten werken natuurlijk, dus dat gebeurt vandaag. En ik heb nog een afspraak met Gert Verhoost, niet voor de musical, maar wel voor de tafel van Gert, want daar mag ik dan ook gaan praten over dat Songfestival. En de Nederlandse commentator is er ook, die eigenlijk zou gaan naar Wenen, want daar is een Nederlandse delegatie, ondanks het feit dat ze niet meedoen. Maar dat is iets met omroepen, dat is zo ingewikkeld. Dus kijk vanavond, sorry, VRT, een keer naar Play.
0: Oké. Het mag voor één keer. Peter, merci. En we gaan nog eens terug naar het Songfestival van ABBA en Waterloo. Goedemorgen. Goedemorgen.

Ja, ik heb deze op 1 gestemd in de Radio 2 Eurovisie Songfestival 100. Als jij dat nog niet gedaan hebt, ga dan nu naar het Radio 2 kanaal op VRT Max. En dan hoor jij wie er nu zaterdag op 1 staat. Tussen 1 en 8 bij DJ Kim de Brie en Karemijnen.

0: dit vind ik nu echt eens een van de beste muzikale ontdekkingen van de laatste tijd.
1: Somber.
0: Somber, ben ik super fan van. Net zoals van Xavier.
2: Ja, je wordt er wel niet blij van.
1: Oh. Wat een van Xavier wel, hè?
0: Dolle donkel Xavier mop. Nee, maar de sfeer zit goed, dat vind ik al heel fijn.
3: Billeklet.
2: Ja, Jommekes moppetrommel.
0: Yep. Ga je ook mopjes maken in de show straks?
2: Nooit.
0: Nee.
2: Nooit, dat kunnen we ons niet permitteren.
0: Waar ga je het dan
2: mee? Maar goh, de mensen willen de waarheid, die willen de feiten horen bij ons. Die willen weten hoe ze genaaid worden. En hoe ze dat vooral moeten voorkomen, dat is wel. Nee, alle gekheid op een stokje. We gaan het zo meteen hebben over de digipunten in Vlaanderen. Dat zijn de punten waar je, als je digitaal kwetsbaar bent, geholpen kan worden. Bijvoorbeeld, mijn moeder doet dat soms, die volgt dan zo'n It's Me-cursus.
0: Ah ja.
2: Of die leert met haar telefoon werken. Geen overbodige luxe. Maar de financiering van die punten die stopt. En er zijn er 100 organisaties uit het middenveld, zoals dat dan heet. Die zeggen, ja maar ja jongens, 4 op de 10 Vlamingen. 4 op de 10, hè, dat is 40% van de Vlamingen, is digitaal kwetsbaar. Dat vind ik toch heel veel. En zeker in de aanloop naar onze belastingspecial van volgende week, waarbij je toch heel vaak gevraagd wordt om het digitaal in te vullen, moeten we ons daar wel zorgen over maken. En dus gaan wij ons mee achter die oproepscharen van die 100 middenveldorganisaties om eens te kijken of er toch aan die financiering niet iets kan gebeuren. En het is woensdag, dat is altijd mijn favoriete dag, want dan bladeren wij door de winkelfolder. Ja, dat is leuk, hè?
0: Ja, dat vind ik leuk.
2: Ja, dat vind ik ook heel tof. Maar dus, we hebben toch die hele supermarktoorlog met geblurde prijzen bij de Aldi-folder, Lidl die dan 100 producten permanent in prijs verlaagt. Enfin, het is echt, ze strijden om jou. Als je dus niet graag gezien bent, weet dan dat de supermarkten wel van je houden.
0: Oh, okay.
2: En dat ze je proberen te lokken. En hoe ze dat doen, dat ga ik ook vertellen zo meteen.
0: All right, daar kijken we naar uit. Zeg, snel vraagje nog. Staat jouw valiesje al klaar?
2: Ja, zeker. Het is
0: gaat naar Brighton.
2: Brighton.
0: A weekend trip to Brighton.
2: Yes, with the girlfriends.
0: And by boat.
2: By train. Car and train.
0: All right.
2: Yes, it's going to be a jolly old weekend.
0: I wish you a very, very nice
2: Thank you. You as well.
0: Ja, dat is de VT.
2: Yo.
0: Direct zo van Engels naar West-Vlaams. Dat is echt niet.
2: Dat kunnen we wel. We kunnen dat. Maar we moeten stoppen met je zingen.

0: Bon Jovi en Living on a Prayer. Ik vond het zo leuk, de ochtendshow deze week.
1: Ik vond het ook heel gezellig met jou.
0: Goede week is Peter er terug. Morgen is Sharon er. En nu staat Xavier hier alweer in mijn hek te neigen.
2: Weert in nieuws onderzoekt in Palo.
3: Jesus Christ.
2: Auto's die in brand vliegen.
4: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
2: De impact is groot.
5: Ik ga je nooit meer met een BMW rond, hè?
2: Wat doet de fabrikant?
6: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
2: Veiligheid onder vuur. Pano, vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
0: VRT Nieuws, helemaal helder.
7: Radio 2.

0: Elke dag telt voor twee.
1: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
2: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
3: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
6: Tijdens de open deurdagen van Moleculen in Vechten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
7: Dus hoe meer gekoopt, hoe gratiser dat is.
6: Yep. Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
8: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
6: Zeker, oh. Als je echt wil shoppen. Moleculen. Of op moleculen.be.
9: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Flopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
10: Bij gedacht.
11: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
12: Maar een nieuw salon hoeft niet duur te zijn.
13: Ja, ja. Eerst zien en dan geloven.
14: Je gelooft je eigen ogen niet. Prijzenfestival bij Meubelen Gaverzicht. Festivalkortingen op meer dan 500 meubelen. Jij zit op een nieuw strak hoeksalon met lounge voor maar €999. Neem hem dit weekend mee naar Meubelen Gaverzicht.
15: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
16: Meubelen Gaverzicht.
17: Interieur Avenue Gaverzicht. Dichterbij dan je denkt, in Deerlijk en Moeskroen.
18: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
19: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
20: Ja, dat doe je zeker. En we gaan het zo meteen hebben over de digipunten. Die vind je niet alleen in jouw buurt, maar over heel Vlaanderen. Maar daar is wat mee aan de hand. Straks hoor je wat dat is.
21: Elke dag telt voor twee.
22: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. Ze waren meer dan 14 dagen onderweg en daardoor kunnen de testen geen betrouwbaar resultaat meer geven. Het Centrum voor Kankeropsporing zal voor die deelnemers nieuwe testen opsturen, maar dat zal wel €50.000 kosten. En dat is een heel vervelende situatie en beide partijen zullen erover praten, zegt Mathieu Goedefroy van Bpost.
23: We gaan eerst en vooral bekijken hoe groot de impact precies is, hè, want die brieven waarvan sprake, die komen momenteel nog volop aan. En dan gaan we in gesprek gaan met het Centrum voor Kankeronderzoek om te bekijken welke gesten we naar hen toe kunnen doen. Hè, want het spreekt voor zich dat dit wel ons na aan het hart ligt. Hè. Het is kanker, het is een heel belangrijk onderwerp. En dus gaan we zeker met hen in gesprek.
22: Een assise jury heeft een man van 42 uit Kinrooi in Limburg schuldig bevonden aan de moord op zijn ex-vriendin. Hij stak haar 2 jaar geleden dood nadat ze hun relatie stopte. De man was die dag 6 keer aan haar huis gepasseerd en had op voorhand opgezocht welke straffen er staan op moord met voorbedachte raden. Volgens de jury had hij dus dan ook de bedoeling om haar te doden, omdat hij dat opzocht. En vandaag kent hij zijn straf. Hij riskeert levenslang. Ook Proximus zal volgend seizoen het Belgisch voetbal weer uitzenden. Daarover heeft het een akkoord met de rechtenhouder DAZN. Begin deze maand had DAZN al een akkoord met Telenet. En via beide platformen zullen er nog enkele wedstrijden van dit seizoen te zien zijn. En vanaf volgend seizoen zijn alle wedstrijden van de Belgische competitie er te zien. En de Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een bezoek van 3 dagen. Het is voor het eerst in bijna 10 jaar dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump zal er de Chinese president Xi ontmoeten. Veerle de Vos, wat staat er nog op de agenda?
0: Wel, het zal gaan over handel. De Verenigde Staten willen dat China meer Amerikaanse producten koopt, van sojabonen over rundvlees tot vliegtuigen. En China wil dan weer dat er een definitieve regeling komt voor de hoge Amerikaanse handelstarieven. Maar ook de oorlog in het Midden-Oosten staat hoog op de agenda. Amerika wil dat China meer druk uitoefent op zijn bondgenoot Iran om een vredesakkoord te bereiken. China zal daar ongetwijfeld iets voor in de plaats willen. Toegevingen over Taiwan bijvoorbeeld, een eiland dat het absoluut terug wil inlijven.
1: Het is wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten met rukwinden. Temperaturen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien, rond 12 graden maximum. En het weekend wordt wel droger. Meer in de app van VRT Nieuws.
20: Ja, het is morgen ook al weekend eigenlijk.
1: Ah, ja. Eigenlijk bedoel ik daarmee zaterdag.
20: Zaterdag, zondag, ja. Maar dus eerst nog even regen. Ja. Heb je wel een verlengd weekend, Charlotte?
1: Ja, dat wel.
20: Oké, dat
1: komt goed.
20: Ja, dat is goed. Jij ook, Mona?
10: Ik ook, zeker wel.
20: Zij ze met een grote glimlach. Ja. Ze is er klaar voor. Ja. En veel mensen blijkbaar ook al, want die zijn gewoon niet eens meer vertrokken naar ergens.
10: Nee, het lijkt wel een echt vrijdag eigenlijk op de weg. Hè. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je nog 25 minuten. Dat is van Sint-Anna-Linkrover tot in Deurne. Richting Antwerpen 10 minuten vanaf Ranst en op de A12 vanaf Aartselaar. Op de binnenring rond Brussel 15 minuten bij tussen Stroombeek en Machelen. En richting Brussel enkel nog 10 minuten vanaf Everberg.
20: Oké, heb je Songfestival gekeken gisteren?
10: Nee. Ik moest vroeg opstaan vandaag.
20: Ja,
10: en dat duurt altijd lang, hè?
20: Ja, dat duurt altijd heel lang. Oh, jongens, toch.
10: Ja, ja, dat is toch zo.
20: Ik heb ook niet gekeken.
16: Hoogstraten aardbeien. Win-win.
24: Xavier Taverne.
20: Ja, dat ben ik. En dit is Win-win. En we gaan het over de digipunten hebben.

0: Want de supermarkten die willen jou. Die willen vooral je geld, maar die willen ook jou. En daar doen ze werkelijk alles voor in de folder. En gisteren dus dat Eurovisie Songfestival. Niet gekeken, maar kijk, ik moet meer niet kijken, want dan gaan we nog eens naar de finale. Niemand die dat had verwacht. Sila zelf ook niet. Maar kijk, ze mag zaterdag nog eens sneeuw eten. Het was met sneeuw op het podium, heb je
1: gezien? Klopt.
0: Ja, dat viel ook gewoon allemaal haar mond binnen. Denk ik.

0: Matthias Verfiers en Everybody Wants to Rule the World. En zo is het maar net. Win-win. Alles en iedereen digitaal, dat is nu echt wel de snelweg waar we op zitten. Maar niet iedereen rijdt even snel op die digitale snelweg. Sterker nog, 40% van de Vlamingen, 40%, hè, dat is bijna de helft, is digitaal kwetsbaar. En dat wil zeggen dat ze niet of moeilijk mee kunnen. En daar moet meer aandacht voor zijn, vinden toch zo'n 100 organisaties uit het middenveld. Ze hebben daarover een open brief geschreven, zoals we dat dan noemen. Ondertekend door onder meer de Vlaamse ombudsvrouw Mirjam Parijs en de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, waar Nathalie de Bast het woord voert. Twee vrouwen die we heel vaak welkom heten hier bij Win-Win. Ook Mediawijs heeft meegetekend. Alenka Leconte, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Xavier.
0: Van Mediawijs of in het lang het Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid. Digitale inclusie, dat is eigenlijk waar we hier over spreken, hè. Wat is dat in de beste wereld, digitale inclusie?
1: Wel, het betekent eigenlijk dat iedereen die dat wilt, dat die kan meedoen aan die digitale wereld. Hmm. En dan heb je een aantal dingen nodig. Je hebt natuurlijk toegang nodig tot het internet. Je hebt een internetverbinding nodig die je kan betalen en die goed genoeg is voor wat je wilt doen. Hmm. Je hebt een digitaal toestel nodig, een smartphone of een computer of een tablet, waarmee je kan doen wat je moet doen online. Je hebt natuurlijk een reeks vaardigheden nodig om dat te kunnen gebruiken. Je moet naar een website kunnen surfen, je moet informatie kunnen opzoeken, een mailtje kunnen sturen, maar even goed kunnen herkennen of het nu een valse of een echte mail is. Minstens even belangrijk.
0: Je hebt eigenlijk de hardware en de software nodig, om het zo te zeggen. Eerst en vooral heb je de toestellen nodig, een smartphone, een laptop, een internetverbinding. Is dat voor veel Vlamingen al een behoorlijke drempel dan?
1: Wel, vooral als we gaan kijken naar mensen die een beperkt inkomen hebben, zien we dat dat echt een drempel is. En dan zien we vooral in gezinnen met kinderen bijvoorbeeld, waar er eigenlijk meerdere toestellen nodig zijn, hè, want de kindjes moeten hun huiswerk kunnen maken. Ondertussen moeten de ouders misschien van thuis kunnen werken. En daar zien we dat er eigenlijk vaak maar één veroudertoestel in huis is en dat er vaak een slechte internetverbinding is. Dus we zien dat die toegang tot het internet, ook al hebben de meeste huishoudens ondertussen wel internet thuis, zien we dat vooral die kwaliteit van die toegang toch echt nog in veel gezinnen of in veel huishoudens echt wel een probleem is.
0: Ja, dat is al een probleem, maar het is niet omdat je al die toestellen hebt en het geld hebt om ze te betalen, dat je ook weet hoe je op een wijze manier je op dat internet moet begeven. En dan komen we inderdaad terecht bij die digipunten. Die worden gefinancierd vanuit Europa, maar ook vanuit onze overheden. Alleen stopt die financiering

0: hearing deze zomer. En de Vlaamse ombudsvrouw Mirjam Parijs maakte zich daar zorgen over toen ze onlangs hier te gast was bij Win-Win. Die digipunten, wat zijn dat ook alweer voor wie er nooit is geweest?
1: Ik denk dat er veel mensen nog nooit geweest zijn. Maar weet dat er hoogstwaarschijnlijk bij jou in de buurt een plek is waar je kan binnenwandelen en je digitale vragen kan stellen. Dat is eigenlijk een digipunt.
0: Digitale vragen aan de echte mensen, vooral
1: het uitleggen. Dus daar staat geen AI-bot op een toestel. Maar
0: het zijn echte mensen waar jij je vragen over de digitale wereld aan kan stellen.
1: Dus daar zijn mensen van vlees en bloed die jou kunnen helpen met vragen over hoe moet ik nu inloggen op een overheidswebsite? Die app It's Me, hoe gebruik je dat nu? Of ik heb een mailtje gekregen waarvan ik niet zo zeker ben of het wel echt is. Ik wil leren videobellen met mijn kleinkinderen, noem maar op. De vragen zijn super divers.
0: Voorschriften online opzoeken bijvoorbeeld, want we hebben het onlangs gehad over de vele digitale platformen die er zijn voor de gezondheidszorg. Veilig werken met It's Me. Het zijn allemaal dingen die je bij die digipunten kan leren of waar je met je vragen terecht kan. Alleen de financiering daarvan stopt.
1: Dat klopt. We hebben gezien, eigenlijk is COVID de grote aanstoker geweest van die digipunten. Toen is het heel zichtbaar geworden dat mensen geen toegang hadden tot het internet of de online diensten niet konden raadplegen, omdat de loketten dichtgingen. En toen is er een heel grote inhaalbeweging gebeurd met federale middelen, Europese middelen, Vlaamse middelen, lokale middelen.
0: Het mocht kosten wat het wilde. Ja.
1: Ondertussen hebben we meer dan 900 van die digipunten in Vlaanderen. Als je eentje
0: wilt. En 3 per gemeente eigenlijk.
1: Ze zijn niet even gelijk verdeeld overal, maar gemiddeld, klopt dat. Als je wilt zien waar er zo eentje is, dan kan je bellen trouwens naar de Vlaamse infolijn, de 1700-lijn. Zij helpen jou graag verder of je kan het online terugvinden.
0: Maar de financiering daarvan stopt. Je zei het geld kwam van overal tijdens de coronacrisis en nu is het geld op?
1: Ja, klopt. We zitten in financieel heel andere tijden. De Europese middelen zijn opgedroogd of drogen deze zomer op.
0: Het zijn de lokale overheden, de steden en gemeenten die de digipunten uitbaten. Ze worden gefinancierd door andere overheden. Alleen draaien zij nu de kraan dicht. En daar gaat die open brief van jullie over natuurlijk.
1: Ja, klopt. Want helemaal.
0: Betekent dat dan dat de digipunten gewoon ermee ophouden in de zomer?
1: Dat is heel verschillend lokaal. Dus er zijn lokale besturen die het overnemen, die zelf intern op zoek gaan naar financiering om het over te nemen. Er zijn er ook die serieus terugschroven. Ik had onlangs een gesprek met een van onze steden in Vlaanderen. Ze hebben momenteel 9 digipunten. Als er geen bovenlokale financiering komt, zullen zij teruggaan naar 1 digipunt in de centrale bibliotheek bijvoorbeeld. En dan zijn er ook lokale besturen waar alles stopt.
0: Want jullie hebben een rondvraag gedaan naar de meerjarenplannen van de lokale besturen. Want bij een nieuwe legislatuur zijn ze verplicht om voor 6 jaar ver hun plannen uit de doeken te doen. Staat digitale conclusie in die meerjarenplan?
1: Wel, we zijn dus effectief naar alle 285 meerjarenplannen gaan kijken. Dus van alle Vlaamse lokale besturen. En daarin zien we dat de goesting om aan digitale inclusie te werken, om die digipunten uit te baten, die is enorm groot. Bijna 9 lokale besturen op 10 vermelden digitale inclusie in een meerjarenplan. Dat is enorm.
0: En welke financiering zetten ze daar tegenover?
1: Dat is de grote vraag. Als we dan naar de financiering gaan kijken, dan zien we dat we terugvallen op 4 op 10 lokale besturen die er ook effectief financiering voor voorzien.
0: Dat wil zeggen, 6 op de 10 rekent op andere middelen.
1: Klopt.
0: Die er tot nu toe nog waren, maar dus deze zomer ophouden. Wat vragen jullie concreet aan de overheden?
1: Wel, wij vragen concreet aan de overheden en aan andere stakeholders om echt aandacht te hebben voor het thema en de middelen ook op tafel te leggen. Om samen met die lokale besturen, met die verschillende stakeholders te gaan kijken hoe we hier een oplossing voor kunnen vinden in financieel zeer uitdagende tijden. Want we zijn ons allemaal wel bewust van de begrotingsgesprekken en de besparingen die er zijn.
0: Maar voorkomen is beter dan genezen, want straks krijg je zoveel mensen die opgelicht en gefischt zijn.
1: Absoluut.
0: Dat jou dat in compensaties veel meer gaat kosten dan het geld om te investeren in zo'n digipunt.
1: Ja, klopt. Er zijn buitenlandse studies eigenlijk die aantonen dat voor elke, het wordt in pond uitgedrukt, want het is een Britse studie. Maar voor elke pond die je hierin investeert, dat je eigenlijk een terugverdieneffect hebt van 9 pond in de maatschappij.
0: Wow.
1: Door mensen die vlotter aan het werk geraken, aan het werk blijven. De gezondheid die verbetert, omdat ze vlotter toegang hebben tot gezondheidszorg, enzovoort.
0: Als je dat bij de bank beloofd wordt, dan zal je wel investeren, denk
1: Absoluut.
0: Ik, in zo'n belegging. Zometeen praten we met Jimmy. Hij helpt jou misschien wel in zo'n digipunt. Dat is voor zometeen.
2: Radio 2. Win-win.
3: Oh boy.

0: Ze stond onlangs samen met Madonna op Coachella. Ze hebben samen ook een nummer uitgebracht. Je zou haar een klein beetje de kleindochter van Madonna kunnen noemen. Of is dat oneerbiedig? Sabrina Carpenter en Manchild. Koen Kastelein zegt dat in Heist op den Bergen digipunten daar doet zonder subsidies. Alles wordt vanuit de Biep georganiseerd. Dat loopt zeer goed. Ik ben er zelf digi-helper en hij vindt het bijzonder fijn om dat te kunnen en te mogen doen. Een vraag die we ook krijgen en die ik misschien meteen kan doorspelen naar jou, Alenka Leconte van Mediawijs, is of er ook digipunten, Vlaamse digipunten, in Brussel zijn, in het Brussels gewest.
1: Ja, die zijn er zeker. Muntpunt, de centrale bibliotheek bijvoorbeeld in centrum Brussel, is een van de ondertekenaars van de open brief ook. En zij hebben een zeer goed draaiend, populair digipunt in de BIP. Dus als je digitale vragen hebt, kan je zeker daar naartoe.
0: Oké, want daar gaat het over. De digipunten die dreigen hun financiering te verliezen vanaf deze zomer, kregen geld van heel wat overheden, ook vanuit Europa. Maar die geldkraan gaat dicht en heel wat lokale besturen willen wel, maar vinden vaak zelfs de middelen niet om die digipunten op de been te houden. Die digipunten, dat zijn plekken waar je alleen maar met al je vragen terecht kan. Hè? Dat is het toch? Enfin, moeten digitale vragen zijn dan?
1: Ja. Klopt helemaal. Je kan er ook natuurlijk een computer en internet gebruiken, gratis. Dat is ook wel belangrijk om te vermelden. Maar inderdaad, daar staan vrijwilligers en of professionals klaar om jou te helpen met je digitale vraag, om jouw bepaalde digitale vaardigheden of platformen aan te leren. En het zijn heel, heel lieve mensen.
0: Jimmy van Gestel, ben jij lief? Goedemorgen.
2: Ik ben hopelijk zeker lief. Ik hoor dat toch vrij vaak. Lief en geduldig, zeggen ze toch altijd. Aha. Als ik iemand help.
0: Vooral dat laatste, denk ik, Jimmy. Want jij bent, je bemant zo'n digipunt. Je bent een digihelper. Je doet dat in de Krook in Gent. De nog altijd vrij nieuwe bibliotheek daar. Je coördineert ook de 22 vrijwilligers die daar regelmatig helpen. Is geduld de belangrijkste eigenschap?
2: Geduld is zeker de belangrijkste eigenschap en ook zowel het sociaal zijn. Hè. Je moet wel de mensen wat gerust kunnen stellen, het natuurlijk goed kunnen uitleggen. Maar geduld is toch wel prioriteit als ik naar nieuwe vrijwilligers zoek.
0: Goed, mij dan niet bellen, want dat staat met stip op een van de dingen die ik niet heb, geduld. Maar gelukkig zijn er heel veel mensen die dat wel hebben. Jimmy, hoeveel mensen helpen jullie in de Krook elk jaar?
2: Goh, dat varieert een beetje, maar gemiddeld zitten we per dag aan 50 à 60 mensen. En dat gaat van senioren tot jonge mensen, dus het is heel gevarieerd.
0: Per dag?
2: Per dag. Wow. Ja, van maandag tot zaterdag, doorlopend van 10 tot 5.
0: En je kan dus gewoon binnen wandelen met je vragen. Je hoeft geen afspraak te maken, of hoe moet ik dat zien?
2: Dus mensen komen eigenlijk gewoon binnen. We doen bewust geen afspraken, omdat dat toch wel de toegankelijkheid een beetje verslechtert. Mm. Dus mensen kunnen gewoon binnenwandelen. Soms moeten ze wel eens even wachten, natuurlijk. Maar we willen het zo toegankelijk mogelijk houden. En dan is dat toch wel de beste keuze die je maakt om geen afspraken te maken.
0: Omdat ja,
2: dat
0: je ook wil al zo weinig mogelijk drempels inbouwen, natuurlijk. Om mensen daar nog te krijgen. Wat zijn zo de meest voorkomende vragen, Jimmy?
2: Stipt op 1 is natuurlijk een iets meer van een MyGov aanmaken, omdat alles is daar natuurlijk achter, hè, van digitale overheid. Denk aan belastingen, gezondheid, inloggen bij je elektriciteitsleverancier of verkeersboetes. Hè. Dus dat is echt al wel moeilijk, omdat je die app moet downloaden en je moet al toch goed overweg kunnen met een smartphone. Maar het is letterlijk elke dag wel iets anders. Ja. Maar It's Me en MyGov is toch stipt op 1.
0: Ja, want die It's Me en MyGov, dat zijn twee apps waarmee je jezelf kan identificeren online. Dat jij die unieke persoon bent, gekoppeld aan je rijksregisternummer. Dat geeft toegang tot weer heel wat andere platformen. Maar we krijgen nergens zoveel vragen over, ook in onze app, als over It's Me en MyGov. Carla bijvoorbeeld uit Merelbeke vraagt, waarom kan ik mijn It's Me niet gebruiken op mijn iPhone en iPad? Ja, dat kunnen we moeilijk op de radio uitleggen, want dat vraagt wel wat stappen en wat handelingen, denk ik, hè, Jimmy?
2: Je moet al bijvoorbeeld je ID-pincode kennen. Je moet al die applicatie in een App Store downloaden. Je moet het kunnen linken op een andere PC. Je moet dat nog overweg kunnen met je gsm. Je mag niet vergeten dat sommige mensen hun gsm zelf niet aankrijgen of weten hoe ga ik naar een App Store om iets te downloaden. Dat lijkt voor de meeste misschien iets heel basis, maar ja, dat is zeker niet het geval. Dus daarom komen er heel veel mensen naar digipunten.
0: Ja, ik kan misschien Carla uit Merelbeke de tip geven. Ik heb het even opgezocht voor haar. Dat er een digidokter is in Merelbeke. En je kan die vinden in het lokaal dienstencentrum. Dus daar zou ik eens langs gaan, Carla, mocht ik van jou zijn. Hopelijk kan dat ook mobiel. Jimmy, stel nu dat dat digipunt verdwijnt. De financiering gaat weg. En ik neem aan dat een stad als Gent misschien nog wel een potje geld vindt om dat te doen. Maar stel dat dat niet zo is. Hoe groot is dat als ramp, zou jij inschatten?
2: Ja, ik heb het al verteld, dat zijn 50 tot 60 mensen per dag die eigenlijk ineens niet ergens terecht kunnen komen. Je mag niet vergeten dat Belgen toch altijd nog zoiets als een schaamte hebben om een vraag te stellen. Dus de stap om dat aan vrienden of familie te stellen is veel groter dan een digipunt binnen te stappen, in mijn mening toch. Er zijn tegenwoordig in de wereld veel rampen bezig, maar dit is er toch ook zeker één. Want het is zeer belangrijk dat iedereen digitaal de weg blijft vinden. Dus ja, ik zie het me somber in als er echt als het zo blijft verder lopen misschien.
0: En het is dat, misschien wel een soort stille ramp, want hier gaan slachtoffers vallen die niet altijd zichtbaar zijn, die opgelicht worden, misschien omdat ze digitaal niet onderlegd zijn, schaamte voelen en dat dus ook niet zullen gaan melden. Jimmy, bedankt voor het mooie werk dat je daar doet bij het Digibank.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: In de Krook in Gent. Heel veel groeten aan de vrijwilligers. En mag ik jou nog porties geduld toewensen om al die mensen verder te helpen. Alain Caloconte van Mediawijs. Heel veel digipunten, heel veel mensen die geholpen worden. 50, 60 per dag. We hoorden eigenlijk ook hier van Jimmy, dit is een soort stille ramp als die financiering verdwijnt, hè, straks.
1: Ja, dat klopt helemaal. Want heel vaak gaat het over mensen die die mondeling niet zo heel sterk zijn. Dat is raar om te zeggen, maar het is echt dankzij COVID dat die mensen die vaak onzichtbaar zijn, dat die heel zichtbaar geworden zijn. Omdat je niet meer langskomt bij je vakbond om een werkloosheidsuitkering aan te vragen enzovoort. Dus al die mensen die anders onder de radar blijven, werden opeens heel zichtbaar. Ja. Dus heel veel digipunten die opgezet zijn. En als die nu terug een stille dood gaan sterven, ik hoop absoluut dat we geen nieuwe COVID-crisis of een handhaviruscrisis tegemoet gaan. Laat het ons hopen. Maar ik vrees dat al die mensen dan terug onder de radar gaan verdwijnen. En dat zijn mensen die opeens hun kinderen niet meer kunnen opvolgen op school omdat ze niet op smart school geraken, die een studietoelage niet kunnen aanvragen, die geen werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen, die hun medische voorschriften niet kunnen raadplegen, die geen afspraak kunnen maken bij de dokter. Soms klinkt het heel vaag, dat die digitale uitsluiting, maar het gaat over heel, heel, heel concrete gevolgen.
0: Ja, als je het zo concreet maakt, dan is het ook meteen heel zichtbaar, hè? Hopelijk wordt de open brief gelezen, gehoord en wordt er ook actie aangekoppeld. Alain Caloconte van Mediawijs, dankjewel.
1: Dankjewel, Xavier.

0: Bazaar, een nacht in Amsterdam. Een tip van Nelen nog uit Leuven. In LIGO, de Centrum voor Basiseducatie, geven we laagdrempelige cursussen aan laaggeletterde mensen over heel Vlaanderen. Ook daar ben je welkom. En als je zelf niet bij zo'n digipunt zou geraken, dan is er ook een bedrijf dat heet Beego. B-E-E-G-O. B-E-E-G-O. En die komen bij je aan huis. Dat is wel een betalende dienst, maar die zijn te vertrouwen en die kan je dus laten komen. Bijvoorbeeld als je ook problemen zou hebben met je smart TV, met je slimme televisie, of omdat je een printer bijvoorbeeld niet krijgt aangesloten.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
4: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
5: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
6: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
4: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor twee. Maar hoe zit het in jouw buurt?
5: Laat het ons weten. Schrijf je in via het Radio 2-kanaal op 14 Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
7: Dorso.
8: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
7: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen experten.
8: Echt?
7: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
8: Dorso, ergonomisch slapen.
9: Strovan, het beste voor jouw tuin en je dieren. Strovan stroopellets als bodembedekker tegen mos en onkruid. In jouw tuin super efficiënt als ecologische onkruidbestrijding. En Strovan ook als strooisel voor je dieren. Zeer vochtabsorberend en geen ammoniakgeuren meer. Kijk op strovan.eu en geniet meer van de zomer.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hekjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
12: Amai, dat wordt vlammen.
11: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
13: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
14: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
13: Dat is goed vastgezet, hè?
14: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
13: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
14: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
13: Ja.
15: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
16: Go Yellow!
17: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
18: Ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
17: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Goedemorgen VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. Vanaf morgen mogen boeren en particulieren geen water meer oppompen uit onbevaarbare waterlopen en openbare grachten in 15 gebieden in Oost-Vlaanderen. Dat komt omdat de waterstanden in verschillende waterlopen nog altijd te laag staan. De winter zorgde wel voor meer water, maar de waterlopen staan tijdens de lente toch nog altijd te droog. In onze provincie was het al verboden om water op te pompen in ecologische en zeer kwetsbare waterlopen. Nu komen er extra plaatsen waar het verboden is om het water op te pompen. Het gaat om gebieden verspreid over 21 gemeenten in Oost-Vlaanderen. Gent wil de nachtopvang voor de dak- en thuislozen bijsturen na een evaluatie van de KU Leuven. Die pleit voor aanpassingen in de huidige werking en een uitbreiding van andere tijdelijke opties voor acute daklozen, zoals hotelopvang. Op korte termijn wil Gent alvast het aanmeldsysteem aanpassen en het sanctiebeleid herbekijken. Op lange termijn wil de stad meer inzetten op duurzame oplossingen, zegt schepen Astrid de Bruiker.
1: Daarvoor is extra inzet voorzien op enerzijds preventie, echt het aanklampend werken om te vermijden dat mensen uit huis gezet worden, en anderzijds heel wat extra inzet, ook extra middelen voor begeleiding wanneer mensen ook jammer genoeg in zo'n situatie van dakloosheid zitten. Housing first oplossingen, duurzame woonoplossingen met begeleiding.
0: Bij een brand in een huis in Aalst gisterenavond is een kindje lichtgewond geraakt. De brand ontstond op de eerste verdieping van de woning en breidde snel uit naar de tweede verdieping. De woning is zwaar beschadigd. De bewoners worden tijdelijk ergens anders opgevangen. De Gentse onderzoeker Loren de Blok is verkozen tot de ondernemende onderzoeker van het jaar. Dat is een wedstrijd van Gentrepreneur voor studenten en onderzoekers, georganiseerd door het Gentse Hoger Onderwijs en de Stad. Met zijn onderzoek heeft de Blok een ondersteunend geneesmiddel tegen borstkanker ontwikkeld dat niet radioactief is, zegt Loren de Blok.
2: Het geneesmiddel helpt ons bepalen of de borstkanker zich aan het uitzaaien is naar de okselklieren van de patiënt. Dat geeft heel belangrijke informatie, want de gezondheidsstatus van die okselklieren, zijn de kankervrij of niet, dat bepaalt dan mee wat de nabehandeling moet zijn van de patiënten. Hebben die chemo nodig, radiotherapie? Maar omgekeerd ook, als die volledig kankervrij zijn, kan er misschien voor een mildere behandeling gekozen worden.
0: Ook student Nant Hageman viel in de prijzen. Hij zoekt leegstaande panden in Gent waar jonge kunstenaars tentoonstellingen kunnen organiseren. Vandaag opnieuw kans op regen en buien bij temperaturen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen? Uiteraard de hele dag te zien en te lezen in de app van VRT Nieuws.
3: Monne, je gaat naar een festival komend weekend en dan gaat het regenen. Wat betekent dat vestimentair eigenlijk?
4: Ah, wel, ik heb er echt al over zitten nadenken. Ja, je kan niet veel anders doen dan een regenjas.
3: Nee,
4: en een, zo'n jeans, maar als het dan nat wordt, dan is dat ook zo zwaar.
3: Het dus duurt zo lang voor het droog is.
4: Ja,
3: ook,
4: voilà. Ik denk dat zo een sportbroekje wordt, zo leggingachtig, maar van onder wat breder. Toffe schoenen, maar ja, die mogen dan ook wel wat vuil worden. Dus, allee, ik moet er nog eens deftig echt over nadenken. Als het warm weer is, is het wel altijd wat makkelijker. Hè?
3: Ja, dan zijn festivals ook prettiger. Gelukkig heb je veel tijd om te kijken hoe je vestimentair het weekend ingaat. Want op de weg is het heel rustig.
4: Inderdaad. Ik heb eigenlijk maar één zinnetje nog te brengen. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 20 minuten. En dat is tussen Sint-Anna-Linkrover en Borgerhout.
3: Dan wens ik jou een heerlijk weekend op
4: Dankjewel.
3: Dat festival.
4: Jij ook.
5: Dorso. Ergonomisch slapen. Xavier Taverne.

0: Toploader en Dancing in the Moonlight.
1: Win-win.
0: Nou, wat moet of wat kan je doen als je geen lening te pakken krijgt bij de bank? Daar ging het vorige week over in Win-win. Naar aanleiding van Nikki, een van de kandidaten uit het nieuwe seizoen van Blind Gekocht op Play. Zij kon niet verder in het programma omdat de bank haar lening voor 100% had afgekeurd. Enfin, ze wilde een bedrag lenen van 100%. En dat werd dus afgekeurd. En dus vroegen wij ons af wat je dan wel kan doen. Kan het Vlaams Woningfonds een oplossing zijn? Ann Wouters, maar niet die van de basketbal, wel die van het Vlaams Woningfonds. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je bent directeur leningen bij het Vlaams Woningfonds. Jullie lenen dus ook geld uit aan mensen die een woning willen kopen. Heel wat Vlamingen doen dat ook, of enfin, heel wat. Toch zo'n 7000 vorig jaar. Wie komt er bij jullie aankloppen?
2: Alle profielen komen bij ons aankloppen. Maar voor verleden jaar bijvoorbeeld, 24% van onze leningen gingen naar singles. En een kwart van onze leningen gingen naar eenoudergezinnen.
0: Ah, dus
2: maar
0: de helft,
2: iedereen is welkom.
0: Ja, de helft van de mensen die bij jullie lenen zijn mensen waarvan het gezin uit één volwassene bestaat. Mag ik het dan zo zeggen?
2: Ja, correct. Ja.
0: Nu, aan elke lening zijn bepaalde voorwaarden verbonden natuurlijk. Bij gewone banken gaat het vaak om een eigen inbreng, 10 tot zelfs 20%. Een vast loon, dat ook best aan de hoge kant is. Wat zijn de concrete voorwaarden voor een lening bij het Vlaams Woningfonds?
2: Ja, het Vlaams Woningfonds heeft andere bijkomende voorwaarden. Wij kijken naar het jaarlijks inkomen op basis van het recentste aanslagbiljet. Dus dat jaarlijks inkomen mag niet boven een bepaald bedrag vallen. En dat bedrag is afhankelijk van je gezinssamenstelling en van waar je wilt wonen in Vlaanderen. Misschien zal ik een voorbeeld geven van zo'n maximum.
0: Ja.
2: In Leuven is zo'n maximum voor een single, het maximum jaarlijks inkomen voor een single in Leuven is 50.428 euro.
0: Okay.
2: Maar voor een single, dus voor een single ergens anders, bijvoorbeeld in Sint-Truiden, is dat iets lager, 48.137 euro. Dus dat is het voor singles, afhankelijk van je gezinssamenstelling. Dus als je een koppel met kinderen, dan gaat het maximum hoger zijn.
0: Oké, dat is eigenlijk een beetje omgekeerd aan wat de banken doen. De banken hebben liefst dat je zoveel mogelijk verdient, zodat de lening makkelijk terugbetaald kan worden. Bij het Vlaams Woningfonds is er echt een plafond aan wat je mag verdienen om bij jullie te kunnen lenen. En mag dat aan 100% ook aan?
2: Ja, dat kan zeker en vast aan 100%. Dat is absoluut mogelijk. De aktekosten, dus wat je aan de notaris moet betalen, dat moet je wel zelf als spaargelden inbrengen. Dus, maar 100% lenen is zeker mogelijk.
0: En daar moet niemand borg voor staan, want dat vragen klassieke banken wel.
2: Nee. Wij werken niet met borgen.
0: Oké, maar als je dus maximaal een bepaald bedrag mag verdienen, je moet ook kijken naar de terugbetaalcapaciteit van mensen. Iemand uit Leuven mag maximaal 50.000 en een klets verdienen. Kan die dan een huis kopen, want Leuven is niet goedkoop, kan die dan een huis kopen in Leuven van 350.000 tot 400.000 euro met zo'n loon?
2: Dat is een van de andere voorwaarden van het Vlaams Woningfonds. Dus wij sturen altijd een schatter ter plaatse naar de woning of het appartement dat je wil kopen. We kijken dan of dat het appartement of de woning veilig en gezond is. We gaan ook kijken of dat de woonkwaliteit ervan in orde is. Maar we gaan ook kijken naar de waarde van dat appartement of de woning. Ook daar zijn maxima aan verbonden, bijvoorbeeld voor Leuven, voor een single is dat 347.700. Dus opnieuw gekoppeld aan waar het appartement of de woning gelegen is en je gezinssamenstelling. Voor een gezin met twee kinderen is die maximumwaarde hoger dan voor een single bijvoorbeeld in Sint-Truiden.
0: Oké, dus hoe groter het gezin, hoe meer de woning mag kosten.
2: Ja, klopt.
0: Maar je moet natuurlijk kijken naar de terugbetaalcapaciteit, hè? Want hoe groter het gezin, daarmee stijgt het loon ook niet altijd natuurlijk. Want dat loon dat blijft hetzelfde of je nu geen dan wel vier kinderen hebt. Je kan niet oneindig veel lenen. Hè? Wat is een beetje de ratio die jullie hanteren? Is dat 1/3 van je loon mag maximaal gebruikt worden voor de betaling van de lening?
2: Normaal gezien, wij zijn daarin socialer. Maar het is wel zo, bijvoorbeeld voor alle leningen van vorig jaar, dat inderdaad die ratio aan ongeveer 31% zit.
0: Oké, 31% van?
2: Van het inkomen en bijvoorbeeld 1/3 van het groeipakket nemen we wel mee.
0: Oké, dat wordt ook meegenomen in de berekening. Heeft het Vlaams Woningfonds oneindig veel geld om uit te lenen? Of mogen jullie maximaal een aantal leningen per jaar afsluiten?
2: Nee, wij krijgen van de Vlaamse regering een heel mooi budget. Uh-huh. Dit jaar is dat 1.700.000.000. Dus dat is groot. Dat is heel veel. We hebben heel veel beschikbaar om heel veel gezinnen aan een lening te helpen.
0: Is het Vlaams Woningfonds een plan B? Bijvoorbeeld voor Nikki uit blind gekocht. Sorry, ik wilde zij al meteen in een relatie duwen. Nee, blind gekocht. Zij kreeg geen lening bij een gewone bank. Zou dat bij jullie wel gelukt zijn? Ik weet dat dat natuurlijk een voorbeeld is waar je wat meer details over zou moeten weten. Maar is het een goed plan B voor mensen?
2: Ik denk dat we zeker een goed plan B zijn, maar ook een plan A. Dus ik zou iedereen die een woning of een appartement wil kopen, ik zou die echt aanraden om naar onze website te surfen. Je kan daarop testen of je in aanmerking komt voor een lening bij het Vlaams Woningfonds.
0: En moeten jullie veel aanvragen weigeren eigenlijk?
2: Wij weigeren aanvragen en dat is dan omwille van de waarde van de woning of het appartement dat boven dat maximum ligt. Of omdat iemand toch niet genoeg spaargelden heeft, want 100% lenen kan, maar een minimum aan eigen inbreng om de notaris te betalen, dat is meestal wel nodig. En daarom worden wel gezinnen of singles afgewezen omdat ze geen spaargelden hebben.
0: Dus laat het Vlaams Woningfonds niet alleen een plan B, maar ook een plan A zijn als je wil de financiering rondkrijgen. Zijn jullie tarieven, de interestvoeten, zijn die concurrentieeler dan die bij de gewone banken of gaan jullie gewoon mee in de markt?
2: Ze zijn concurrentieeler. Onze minimumrentevoet op dit moment is 2,71. Dat is, die rentevoet is ook gekoppeld aan dat jaarlijks inkomen waar we het helemaal in het begin over hadden. Dus hoe lager je jaarlijks inkomen, hoe lager je rentevoet.
0: Oké, dus het loont echt wel om bij het Vlaams Woningfonds eens te gaan aankloppen. Als je op zoek bent naar een eerste woning en je krijgt de financiering niet rond, of je weet nog niet of je ze rondkrijgt, ga daar zeker ook eens aankloppen. Dankjewel, directeur leningen bij dat Vlaams Woningfonds, Ann Wouters.

0: het goede doel in België is er leven op Pluto. Het is woensdag en dan bladeren we door de winkelfolders. En dat is interessanter dan ooit, want supermarkten doen er echt alles aan om jou als klant binnen te halen. Letterlijk jou door de deur van hun winkel krijgen. Maar eerst is er bezoek. Hey, dag Josabelle, hoe gaat het?
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hey, jou kennen we van een winkelnieuws even geleden. En je hebt een prachtige paarse taart mee.
1: Ja, ik heb een special delivery vanuit de klant. Want je hebt nog eentje te goed.
0: Ja, want dit is Oebe-taart, hè?
1: Dat is de Oebe-taart, ja.
0: En Oebe, wat was dat ook alweer? Want dat stond een paar weken geleden in promo bij de lijzen.
1: Ja, Oebe is eigenlijk een paarse knol uit de Filipijnen.
0: Een paarse knol uit de Filipijnen, ja.
1: Dus je kan die vergelijken, een familie van een paarse aardappel.
0: Oké, en dat mocht ik proeven, hè?
1: Ja.
0: Dus ik kom jouw richting uit?
1: Ja.
0: Oh, het ziet er wel. Het is echt het is een kunstwerk. Je hebt ze gemaakt, hè?
1: Ik heb ze gemaakt, ja.
0: Oh nee, nu moet ik dat lekker vinden, hè? Nou, wat smaakt het?
1: Geef een blik tegen me.
0: Waar kan ik mij aan verwachten?
1: Een beetje noot- en vanilleachtig.
0: Oh! Mm. Oh, dit is lekker. Wat is dat? Cream cheese?
1: Ja, ik heb die icing is van cream cheese, slagroom en dan zit daar ook de verse Oebe jam in.
0: Oh.
1: Verwerkt.
0: Josabelle, je bent een nieuwe favoriete persoon op de wereld.
1: Oh.
0: Dit is echt heel lekker.
1: Ja,
0: goed,
1: ik ben nu overtuigd dan.
0: Ik ben echt overtuigd, maar fantastisch ook dat je onze kant bent opgekomen om die te... Oh, ik vind het echt lekker.
1: Ja. Dankjewel.
0: Ik ga er geen reclame voor maken, maar toch, het is echt lekker. Ik moet nog even zeggen waar de promos voor deze week zijn. Want Lidl verlaagde nog 100 producten permanent in prijzen. In de folder van Aldi kan je de promoprijzen van hun verse producten pas zien de dag voor ze in de winkel liggen. Vroeger was dat tot 2 weken voor de kortingperiode begon. Je voelt het aan alles, supermarkten willen jou. Professor Retail Marketing Gino van Ossel vertelt waarom winkels zo diep in de promos duiken.
2: De consument is extreem prijsgevoelig en alle supermarkten spelen daarop in. En bijvoorbeeld de Leize heeft pakt uit met zijn kleine leeuwtjes, heeft een nieuw klantentrouwprogramma waar je extra korting kan krijgen. Ja, en dan kan een discounter zoals Lidl niet achterblijven. Vandaar dat zij 100 producten in prijs verlagen. En wees er maar zeker van, de concurrentie die kijkt mee.
0: Ja, de concurrentie kijkt mee, daarom dat Aldi, denken wij dan toch, want Aldi wil het zelf niet met zoveel woorden zeggen, hun prijzen dus blurren tot de dag voor de promo ingaat. Maar kan dat blijven duren, al die prijsverlagingen, Gino?
2: Het gekke is dat iedereen weet dat door die stijgende energieprijzen ook de lonen in de supermarkt zullen stijgen, dat voedingsproducten weer duurder gaan worden en dat die prijsdalingen van vandaag over een aantal weken of maanden eigenlijk weer teniet zullen worden gedaan door nieuwe stijgingen.
0: Ah, oké, ja, dan krijg je dat verhaal hier weer. Een nieuw bier van AB InBev in de winkelrekken, Flying Fish, pilsbier met de smaak van citroen. Maar onlangs hoorden we nog dat in ons land maar weinig pilsbier te drinken valt. Ja, is dit dan een manier om het toch in het oog te doen springen, Sophie van Ravelgem, biersommelier?
3: Flying Fish is eigenlijk geen nieuw bier. Het werd reeds in 2014 gelanceerd in Zuid-Afrika. Het werd daar enorm populair. En daarom gelooft AB InBev in het succes ervan en begon het ook in andere landen te lanceren. En dit jaar in België. Er is zeker een vraag bij bijvoorbeeld 20ers, 30ers naar zulke soort bieren, zoetig, fruitig. Niet per se bij de echte bierliefhebber, maar vele mensen zijn daar toch naar op zoek.
0: Ja, waar ook veel mensen naar op zoek zijn is skier-yoghurt. Je vindt hem bij Albert Heijn in promo, je betaalt 99 cent voor 125 gram. En dat is toch opvallend, want skier is gewoon in heel wat winkels hopeloos uitverkocht. Maar een tip van experts, eet gewoon platte kaas als je graag veel eiwitten wil binnenkrijgen. En dat is ook nog eens goedkoper. En in de folder van Lidl valt de airfryer op. Niet per se omdat die 10 euro gedaald is in prijs van 90 naar 80 euro. Maar wel omdat die er enigszins anders uitziet. Ze hebben die namelijk in de hoogte gebouwd. Ze noemen hem ook de Tower Airfryer. Geen twee bakjes naast elkaar, maar wel op elkaar dus. Ja, Kim Gernaert van Lidl, van waar het idee?
4: Die airfryer hebben wij in het leven geroepen echt omwille van plaatsbesparing. In die zin dat het tot 30% smaller is dan een gewone airfryer. Dat is echt een innovatieve manier om te gaan koken. Je kan bijvoorbeeld bovenaan kip, onderaan patatjes. Het is niet alleen plaatsbesparing, maar ook het leuke gegeven dat je gewoon je bereidingen tegelijkertijd kunt klaar hebben.
0: Ja, er staat hier een heerlijke bereiding bij ons gewoon in de studio. Het is Oebe-taart, een paarse taart. Josabelle heeft die helemaal van Gent tot hier gebracht. Ik ga nog een stukje proeven, jongens. Win-win. Xavier Taverne.

0: Elke dag telt voor twee.
1: Maar een nieuw salon hoeft niet duur te zijn.
2: Ja, ja. Eerst zien en dan geloven.
3: Je gelooft je eigen ogen niet. Prijzenfestival bij Meubelen Gaverzicht. Festivalkortingen op meer dan 500 meubelen. Jij zit op een nieuw strak hoeksalon met lounge voor maar €999. Neem hem dit weekend mee naar Meubelen Gaverzicht.
4: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
3: Interieur Avenue Gaverzicht. Dichterbij dan je denkt, in Deerlijk en Moeskroen.
5: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
6: Hallo, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
7: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
8: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
9: Europoint, Europoint.
10: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
11: Bij getuigd.
12: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
13: Tijdens de open deurdagen van Moleculen in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
14: Dus hoe meer gekoopt, hoe gratiser dat is.
13: Yep. Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
15: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
13: Zeker, oh. Als je echt wilt shoppen. Of op moleculen.be.
16: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
17: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
18: Niet zo leuk als 's avonds een chippeke eten in de zetel met een dekentje over je benen. Maar is dat wel zo gezond? Daarover hebben wij het vandaag.

0: is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. Ze waren meer dan 14 dagen onderweg en daardoor kunnen de testen geen betrouwbaar resultaat meer geven. Het Centrum voor Kankeropsporing zal voor die deelnemers nieuwe testen sturen, maar dat zal zo'n €50.000 kosten. Het is een vervelende situatie en beide partijen zullen erover praten, zegt Mathieu Goedefroy van Bpost.
1: We gaan eerst en vooral bekijken hoe groot de impact precies is. Want die brieven waarvan sprake, die komen momenteel nog volop aan. En dan gaan we in gesprek gaan met het Centrum voor Kankeronderzoek om te bekijken welke gesten we naar hen toe kunnen doen. Want het spreekt voor zich dat dit wel ons na aan het hart ligt. Het is kanker, het is een heel belangrijk onderwerp. En dus gaan we zeker met hen in gesprek.
0: Gemeentebesturen mogen geen extra verwerkingskosten aanrekenen bovenop snelheidsboetes. Dat schrijft het Nieuwsblad en staat in een brief van minister van Binnenlandse Landsbestuur Krevits aan alle Vlaamse steden en gemeenten. Zo'n toeslag is niet wettelijk, want anders dan voor federale snelheidsboetes moeten gemeenten de verwerkingskosten zelf betalen. Maar heel wat gemeenten rekenden die toch aan de overtreders. Ze kunnen de kosten nu terugeisen via de rechtbank. Na een klacht moest de gemeente Oudsbergen in Limburg zo al €71.000 terugbetalen. Verschillende organisaties en meer dan 100 experts vragen aan de overheid om te blijven investeren in digitale inclusie. Tijdens de coronacrisis werden honderden digipunten opgericht. Dat zijn plaatsen waar mensen met digitale vragen terecht kunnen. Maar de tijdelijke financiering daarvan stopt deze zomer. 40% van de Vlamingen is digitaal kwetsbaar. En als die hulp nu wegvalt, heeft dat concrete gevolgen. Dat vertelde Alenka Leconte van Mediawijs in Win-Win op Radio 2.
2: Ik vrees dat al die mensen dan terug onder de radar gaan verdwijnen. En dat zijn mensen die opeens hun kinderen niet meer kunnen opvolgen op school, omdat ze niet op smart school geraken, die een studietoelage niet kunnen aanvragen, die geen werkloosheidszorg uitkering kunnen aanvragen, die hun medische voorschriften niet kunnen raadplegen, die geen afspraak kunnen maken bij de dokter. Soms klinkt het heel vaag, dat die digitale uitsluiting, maar het gaat over heel, heel, heel concrete gevolgen.
0: Oekraïne heeft opnieuw met drones aangevallen op Russische olieinfrastructuur. De haven van Volna werd getroffen in de zuidelijke regio van Krasnodar aan de Zwarte Zee. Er zou een oliedepot in brand staan. Die regio is de voorbije weken al vaker het doelwit geweest van Oekraïnse aanvallen. Het valt net de Russische olieinfrastructuur aan, omdat die belangrijke inkomsten oplevert waarmee Rusland de oorlog tegen Oekraïne kan betalen. Het is wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten met rukwinden, temperaturen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien, 12 graden maximum. En het weekend wordt wel wat droger. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
4: Goedemorgen. Op de E40 richting Veurne vertraag je tussen Gistel en Middelkerken en richting Antwerpen op de E19 tussen Zemst en Mechelen. En dat komt door een defect voertuig.
5: Is het dat al?
4: Dat is het al.
5: Maar jongens, ik was nog aan het denken aan het nieuws van die stoelgangstalen die daar bij Bpost liggen. Zitten ze ook behoorlijk in de shit daar, hè?
6: Radio 2. Sorry. Anne en Daan.
7: Van Rijmen en Daan Mazet.
5: Het is een woensdag die heel veel als een vrijdag aanvoelt. En het is ook nog eens de 13e, dus het is een beetje vrijdag de 13e.
4: Nu breng je mij in de war.
5: Goed zo. Zeer welkom tot 12 uur. Anne en Daan.

0: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Toen was de tekst op en hebben ze maar na na na na na gezongen. Gala en Freed from Desire. Alex, zeg al vrijdag een beetje op deze woensdag.
1: Fijn, hè?
0: Dat is heel fijn, ja.
1: Ik zou zo willen werken, maar al met behoud van loon.
0: Hallo, baas. Ik vrees dat het niet gaat worden. Maar het verhaal van deze korte werkweek is toch wel de haarkleur van jouw kapsel geworden.
1: Ah ja.
0: Ja. Ja. Samenvatten voor de mensen die het gemist hebben de afgelopen dagen. Dus vorige week vraagt Anne aan alle collega's hier, zeg, zou ik met blond staan? Foto's erbij van vroeger dit en dat. Iedereen zegt, ja, doen, doen, doen. Kappersuitspraak is uitgesteld naar deze week, gisteren opnieuw. Zou ik verblond gaan? Ja, weet het niet. Ja, ja, goed, ja, ik ga het doen. Ja. Anne zit naast mij, fris gekapt. Ik heb beelden gezien waarbij de kapper ze is er daadwerkelijk geweest.
1: Ja.
0: Aan de haarkleur is nougatbollen te zien.
1: Maar dat is nu waar, Daan. Maar je moet kijken. Kijk, ik heb dat nu met Shell gedaan. Dat is een heel... Ik ga even mijn
0: hoofd... Ah ja.
1: Achteraan...
0: Ja, achteraan is het een beetje blond.
1: Maar van voor ook, kijk nu.
0: Maar het is... Met alle respect voor de kapster, het is goed geknipt, maar de haarkleur, ik had echt een blondine verwacht.
1: Nee, nee, nee, dat hebben jullie ervan gemaakt. Ik heb gezegd, zou ik wat blonder gaan, wat lichter gaan. Jullie denken ineens dat ik hier à la Marilyn Monroe door de deur kom lopen. Dat is niet het geval. De roots, die zijn donker en dan zijn er stukjes een coupe soleil ingezet.
0: De roots?
1: De roots.
0: Wat is de roots?
1: Ja, dat zijn de haarwortels, daar waar dat uw haar ontspringt, dat uw haar uit uw hoofd komt.
0: Ja.
1: Daar waar dat het grijs was. Dat is donkerder gekleurd en dan zijn er zo stukjes blond ingestoken. Maar dus volgende keer, dus ik ga om de 5 weken... gaat dat weer wat lichter worden. Ah. Ik ben zo donker van mezelf dat ik niet ineens plots platina blond kan zijn. Hè. Dat gaat niet, hè.
0: Maar dus tegen het einde van de zomer...
1: Ja, ben ik blond.
0: Ben je blond, oké.
1: Ja, goed. Gewoon even allemaal geduld hebben. Ja.
0: We kijken er naar uit.

0: Ik wil naar de kust en terug naar jou. Geef het nog een goede maand, dikke maand.
1: En we zijn weer vertrokken.
0: Anderhalve maand en dan zitten we weer 2 maanden aan de zee. We zien elkaar daar. David van Dijk en licht aan de overkant. Lieve vrienden, vandaag bij Anne en Daan iets wat iedereen herkent. Denk ik toch. Je ploft 's avonds in de zetel, voetjes na een lange werkdag eindelijk omhoog en dan zo, bij mij is dat altijd 9:30, dan begint het. Een hongerke of een goestingske. En dat gevoel dat onderdruk je, gemiddeld een 10-tal minuten bij mij. Want eerst denk je, nee, we gaan dat niet doen. En na 10 minuten denk ik, we gaan dat wel doen. En dan sta ik op en dan ga ik naar de keuken en dan kom ik altijd terug met iets lekkers. Dat kan chips zijn, dat kunnen M&M'tjes zijn, chocolade, nootjes, koekjes. Eigenlijk alles wat ik vind op dat moment. En je weet, dat is niet goed. Je moet daar afblijven. Maar ja, het is dan groter dan je verstand, dat goestingske. En dan ben je aan het avondsnacken.
1: Ja.
0: Is het bekend van jou ook?
2: Ja, soms als ik alleen in de zetel zit en de kinderen zijn boven, dan haal ik mijn verstopte zak chips boven. Ja. Dus dat is de ene die ik verstop. En dan heb ik zo een sozeke over mij. En als ik iemand van de trap hoor komen, stik ik er dan rap onder, terug onder dat tekentje.
0: Ja.
2: Want ik wil dat niet delen.
0: Ja, dat het weet.
2: Ja.
0: Weet je wat ook een goeie is? Zo restjes in de koelkast.
2: Oh, koude spaghetti of zo.
0: Bijvoorbeeld. Oh. Die dan zo goed getrokken heeft, zo de saus in de spaghetti. Of je hebt nog zo 1 puntje pizza liggen van de dag ervoor.
2: Ja, goed.
0: Even opwarmen en dan, lekker.
2: Maar waar komt dat vandaan?
0: Ja, ik denk dat dat ergens in ons brein ook een soort van emotionele beloning is. Je hebt een hele dag gewerkt en je vindt van jezelf, ik verdien dat. We liggen nu even in de zetel, ik verdien een snackje. Allee, zo is het ook bij mij, ik vind nogal snel dat ik iets verdien.
2: En je wilt er eigenlijk vanaf geraken?
0: Ja, want volgens mij is het helemaal niet goed.
2: Ja, nee, oké. Okay. Ja, als iemand de tip vindt om van dat avondsnacken af te raken, gooi het in de groep. Onze groep is de Radio 2-app. We bellen straks ook met onze huisdiëtist Lisa de Brabander. Want ik wil eigenlijk wel eens weten, is dat nu echt zo'n probleem?
0: Ja, ik wil ook vooral weten of Lisa zelf avondsnackt.
2: Dat denk ik niet.
0: Als onze huisdiëtisten het doet, dan voel ik mij al een pak beter.
2: Denk het niet.
0: Dan voel ik mij slechter straks.

0: Robbie Williams en Love Supreme. We hebben het over avondsnacken. Waarom doen we dat toch zo graag? Maggie zegt, ja, s'avonds in de zetel, gezellig. En dan ook lekker met zo'n chipje erbij. En dan ook meteen het hele pak chips opeten. Dat is ook bekend, denk ik, voor veel mensen. Tips om er vanaf te raken. Ze stromen binnen in de app van Radio 2. Er zijn nog meer welkom, hoor.
1: Belangrijkste moest nog komen, Ruben. Het orgasme.
2: Inderdaad, ah, ja. Sorry. Ik slaap op gedeelte meestal over, maar ja.
3: Dus, ja. Dat heb ik ook al horen verteld.
4: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers.
2: Deze week zijn we er uiteraard opnieuw met een primeur. We trekken de taalgrens over. We gaan naar Wallonië, naar Durbuy, naar Adventure Valley. Mijn Weekwatcher is Lim van Rooyen en er is live muziek van Willy Sommers.
4: Radio 2 Weekwatchers.
2: Het is weer top, top, top vandaag. Dankjewel, mensen.
4: Live vanuit Adventure Valley, Durbuy.
5: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
4: Radio 2.

0: Maggie Riley en Mike Oldfield en Moonlight Shadow. En als de moonlight over je schijnt, dan heb je misschien wel zin in een avondsnackje. Zo rond 9:30 s'avonds. Het is een ding, je bereidt je er ook al op voor als je in de winkel staat. Hè?
1: Is dat?
0: Ja, je loopt door die rayon, waar dat dan de chips en de koekjes en dan weet ik veel wat. En dan denk je toch, ah, zo'n chipje voor straks.
1: Ik denk een chipje voor een lotto, denk ik.
0: Op vrijdagavond, een filmpje erbij, misschien iets streamen en een chipje.
1: Ja?
0: Of zo'n potje salamietjes. Man. Ja, maar goed, blijkbaar is het allemaal niet zo gezond om 's avonds nog zoveel zoetigheid naar binnen te spelen. We hebben het er straks over met de diëtiste Lisa. Ja. Hoe raken we er nu vanaf? Huistuin, keukenmiddeltjes om er vanaf te raken.
1: Ja, goed hoor. Sylvie in de Radio 2-app die zegt van ja, om minder behoefte te hebben aan dat snacken is een tip je tanden poetsen. En ik kan dat beamen, want doe dat ook. Dan heb je een frisse mond en dan heb je geen zin meer om daar nog iets in te steken. Dus ik snap Sylvie. Ik doe dat soms. Ja, ik doe dat.
0: Dus dan, vroeger je tanden gaan poetsen. Samen.
1: Ja. Dan Marie-Claire zegt van ja, een appeltje is lekker, een banaan, een yoghurtje, aardbei. Dat verdien je ook na een werkdag. Dus ja, dat is niet zo smeu.
0: Dat is niet hetzelfde, nee.
1: Jelle zegt een goede tip voor het avondsnacken. Doe je chips in een potje in plaats van de hele zak mee te nemen. Ja, maar ja, ik ga dan 10 keer met dat potje terug.
0: Ah nee, dat doen wij thuis wel. Al is het maar om het gekraak van de zak niet te hebben.
1: Ah ja, dus misofonie. Oeh.
0: Goeie tip, Jelle.
1: Ja, en Nicole die zegt... Oei, een slot op de snoep en de ijskast. En bij een goestingske een groot glas water drinken. Ik doe soms wel zo een glas, een tas warme melk. Met honing. Dus dat is ook zoiets, ja, dat haalt die smaak van dat zoetigheid weg.
0: Ja.
1: Helpt hoor.
0: Ik doe dat met koude melk. Zo, bijvoorbeeld chocolade en dan een tas ijskoude melk. Maar jongens, raap mij op.
1: Ja, als je dat nog doet 10 jaar, dan wel, ja. Effectief.
0: Nee, dan kan je mij niet meer oprapen. Wegens...
1: Rollen we buiten.
0: Dag Nathalie, goedemorgen.
2: Goedemorgen Anne en Daan.
0: Hi, wat is jouw tip?
2: Wel, ik heb sinds februari ben ik overgeschakeld op snoeptomaatjes en vezelthee.
0: Oh,
1: vezelthee.
0: Wat is vezelthee?
1: Ja, wat doet dat?
2: Dat, ja, je darmflora ja, stimuleert dat wel. Maar je hebt dan eigenlijk ook een gevuld gevoel. En dan heb je ook geen trek meer in zoete dingen.
1: Ah, ja, ja. En waarom ben je, dat zo, waarom ben je veranderd van avondsnack?
2: Wel, ik ben zo het jojo-effect, zoals wij als vrouwen wel heel goed kennen, was zo'n beetje van, ja, wat kunnen we eraan doen? En ik ben in een traject gestapt, Balanced Nutrition noemt dat. En daar tellen wij eigenlijk onze koolhydraten en s'avonds eigenlijk zo min mogelijk. En daarom, de snoep en de chips, dat laten we proberen achterwege te laten.
1: Ja, ja, ja. En voelt je beter?
2: Ja, eigenlijk wel. Want dan heb je ook geen opgepoefd gevoel meer voor te gaan slapen. Dus... Je nachtrust doet het ook wel goed.
1: Een opgepoefd gevoel.
0: Oké, Nathalie, dankjewel voor de tip. Snoeptomaatjes, ik ga het onthouden. Misschien voor vanavond eens proberen.
1: Hij gaat dat zo hard niet doen.

0: Samen met Teddy en You'll Never Let Me Down.
1: Op de snelweg op dit moment enkel maar lichte vertragingen. Door werken heb je vertragingen op de E40 van Jabeke naar Veurne tussen Gistel en Middelkerken. En op de E19 naar Antwerpen tussen Zemst en Mechelen-Zuid.
0: Zeg, het lang weekend lijkt al begonnen, zo rustig op de weg.
1: Ja.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Oefen je beste leeuwenklauw move al maar zo van... Want Klo-Klo komt eraan zo meteen. Ja, eerst Johan Verminnen. Okay.

0: Luc, François, Clo-Clo en Alexandrie, Alexandra. En als je grote fan bent van de muziek van Claude François, dan moet je de Franse film Podium zeker eens bekijken. Okay. Heb je ooit gezien?
1: Nee.
0: Nee, met een Belgische acteur, Benoît Poelvoorde. Echt,
1: dat was wel een top acteur.
0: Ja, hele goede film. Ooit met de Les Frans gaan kijken in de cinema. Jaren geleden. Ja. En zo de muziek van... Hoe heet hem? Claude François. Mijn geheugen, man. Fladder.
1: Oh.
0: Waar hebben we het ook alweer over?
1: Ja, over late night snacken. Dat
0: Juist.
1: Je heel graag doet. En dat we daar ook al van alles over gelezen hebben en zo. En we vroegen van, ja, doen jullie dat ook? Laurens die zegt, ja, eigenlijk als je naar de winkel gaat, moet je een boodschappenlijstje maken en enkel maar de dingen kopen in de winkel die op je lijstje staan.
0: Ja, dan ben ik zo slap als een vod, hè.
1: Ja, ik ook. Dat kan ik niet.
0: Ik passeer dan ergens zoiets lekker en dan gaat dat de kar in. Hè.
1: Ja, dan kan je nog een tip geven van Inge. Ze zegt, koop alles in mini. Dus kleine ijsjes, mini snoepen. En je kent wel de grote Twix, de kleine Twix. Hè? Snap je? En dan heb je de smaak wel, maar dan eet je geen grote hoeveelheden. Dat gaat ook niet voor jou, hè?
0: Nee, ik denk dan net, nu mag ik er 3 eten. Want het zijn er kleintjes. Ja, ik ben hopeloos, echt waar. Dag Sonja, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hi. Jij ontleedt de snacks, lees ik.
2: Ja, als ik in de winkel loop, dan kijk ik uit wat dat het bestaat. En dan kijk ik naar afzonderlijk die delen. En dat vraag ik me af. Zou ik dat apart opeten? Dus de suiker, het vet, de bewaarmiddelen, fructose, dextose, allemaal. Zou ik dat in mijn mond steken? Dan zeg ik nee. Dus waarom zou ik dan het product kopen? Meestal doe ik dat altijd en dat lukt. Dan koop ik het nooit. Dus heb ik ook niet rap iets in huis om te snacken.
1: Ah, ja. Dus je gaat, eigenlijk als je alleen maar plantaardige dingen eet, zo bijvoorbeeld een stuk fruit of een kerstomaat, dan heeft dat maar 1 ingrediënt.
0: Ah ja, dan kan je het niet ontleden. Ja, goede tip. Sorry, ik moest denken aan mensen die niet graag mosselen eten. Die ontleden ook die mosselen en dan die de binnenkant en dan zeggen die ook, dat eet ik niet op.
1: Nee. Moet wel tijd uittrekken om naar de winkel te gaan dan om al die ingrediënten te lezen en een brilletje mee.
0: Ja, oké, goed. Zometeen diëtiste Lisa aan de lijn.
3: Naar Parijs, Rome of Lissabon. Superleuk. Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister deze week naar Radio 2 Middag. En ontdek hoe jouw buurt slimmer, groener, veiliger en socialer wordt. Dankzij Europa.
4: Een duurzaam melkveebedrijf in Zandhoven. Het MoveLab in Hasselt. Een veilingssysteem voor vis in Nieuwpoort. En Jobteam Gent helpt kwetsbare mensen op weg naar werk en naar de samenleving.
3: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt.
5: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
6: stap met meer korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn.
8: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
7: In Wallonië eens proberen.
8: Of naar een pretpark gaan misschien.
7: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
5: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
9: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel 4.000 euro directe korting.
10: Het is Toyota.
9: Info en voorwaarden op toyota.be.
11: Jij hebt de power met de Eneco-app.
12: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
13: Hoe weet jij dat, papa?
12: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
13: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
12: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
13: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
12: Nee, Marieke wel.
11: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
14: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
15: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
16: Radio 2.

0: Zumba, Wamba en Dub Thumping. Niks zo leuk als een goed programma op de televisie. Dekentje over je benen, comfy kledij en dan een snackje binnen handbereik. Heel gezellig, maar dat is niet zo'n goede gewoonte. Waar komt dat vandaan, dat avondsnacken? En we vragen dat aan onze huisdiëtiste Lisa de Brabander. Goedemorgen, Lisa.
1: Ja, hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Waarom hebben wij 's avonds altijd zin om te gaan snacken?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat heeft een beetje te maken ook met de combinatie van de biologie, evolutie en onze gewoontevorming daarin. Ik denk dat we al vooral moeten gaan kijken naar als we babytje waren, hadden we al eigenlijk een voorkeur of van nature een voorkeur voor zoet. En bitter en zure smaken bijvoorbeeld, die worden al wat sneller gewantrouwd. Omdat ja, als iets bitter of zuur smaakt, wijst dat vaak op onrijp of bedorven of giftig voedsel. En zoet, ja, dat geeft een vertrouwd gevoel. Dat is al van in ons babytijd, dat dat zo ervaren wordt. En dat prikkelt ook sneller ons beloningssysteem. Dus ja, in onze hersenen dan, onze dopamine wordt ook iets sneller geactiveerd met zoet. Dus dat is zo dat typische gevoel van oh, ik wil nog eentje. Dus dat is wel met die zoete smaak aanwezig.
0: Ja, maar liefst is dat dan wel ongezond. Het is daarom van dat zoet dat je uitlegt eigenlijk. Ah ja, oké.
1: Ja.
0: Nu, we lazen ook in de kranten dat als je stopt met dat 's avonds snacken, dat je eigenlijk wel wat kilo's kan verliezen. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Dat klopt niet. Dus je moet altijd een beetje verder durven kijken dan natuurlijk de titel dat beweert dat je in een maand tijd 3 kilo kunt gaan afvallen van te stoppen met avondsnacken. Ik denk dat we vooral moeten gaan kijken wat is de totale inname op een dag. Waarom wordt er s'avonds laat nog iets gegeten? Er zijn zoveel factoren die een rol spelen. Ook de slaap speelt daar een rol. Dat zo'n titel ja, zeer simplistisch eigenlijk wordt aangetoond van ah, als je dit doet, verlies je 3 kilo. Ja, dat klopt niet. Zo werkt het ook niet bij ons, bij de mens, om het zo te zeggen, omdat het onderzoek dat ook gebeurd is, of de studie waarnaar dat artikel ook gerefereerd wordt, is een studie dat toegepast is op ratten en niet op mensen. Dus eigenlijk is het ook al een vrij zwakke studie. Ik weet niet, de website van Gezondheid en Wetenschap, dat is een website dat ondersteund wordt door de Vlaamse overheid, die hebben ook het artikel gefactcheckt en daarin wordt ook aangetoond dat het ja, foutieve info is.
0: Dus
1: dat is wel, ja.
0: Maar om nu elke avond een Magnum binnen te steken en een zak chips binnen te rollen, dat kan toch niet gezond zijn dan?
1: Klinkt niet gezond. Nee, zeker niet. Dat klopt. Het is niet de bedoeling dat we nu moeten denken oh, een late avondsnack is wel oké of is gezond. Ik denk, nu dat je het voorbeeld geeft van een Magnum, de reden dat iemand s'avonds grijpt naar iets zoet of iets vettig, dat kan een vorm zijn van beloning, ontstressen. De kinderen liggen misschien in bed of je hebt een zware dag gehad. Je ploft een nieuwe zetel en je wilt iets zoets. Maar dan is het heel belangrijk om te gaan kijken van oké, dat is hier nu een routine dat hier, of een gewoonte dat er al jaren in zit of misschien al langer. Om dat te gaan ombuigen. Dus het is, ik zou zeker als diëtiste aanraden van durf die routine te doorbreken, maar durf ook te kijken naar de oorzaak. Waarom plof ik hier in mijn zetel en eet ik een Magnum en doe ik dat regelmatig?
2: Ja, als ik nu voor mezelf kijk, Lisa, ik heb soms echt wel weer honger om 9:30 's avonds. Eet ik dan te vroeg? Allee, avondeten.
1: Dat is iets anders. Dan kun je inderdaad gaan kijken, is mijn totale inname op de dag voldoende? Zit mijn ontbijt goed? Zit mijn middageten goed? Maar inderdaad, zit mijn avondeten ook wel? Is dat rijkelijk gevuld? Zitten mijn eiwitten daarin? Zitten mijn vezels daarin? Of mis ik daarin iets? Want ik kan me voorstellen, als je bijvoorbeeld enkel groentjes en vlees hebt gegeten en je hebt je koolhydraatbron gemist, dat je s'avonds nog zo een drang krijgt naar iets van zoete eten, omdat je wel een belangrijke bron gemist hebt. Dus dat kan je zeker ook gaan bekijken. Maar ook je totale inname is een belangrijke. Mensen die overdag zeer weinig eten door stress of door een drukke dag te hebben en dan s'avonds doet het lichaam een inhaalmanoeuvre, dat kan ook. Waar dat er dan op zich niets mis mee is, want uw calorieinname is uw calorieinname, maar als dat dan weer effect heeft op uw slaap, is het een ander verhaal. En dan zou ik ook als diëtist aanraden van probeer echt te kijken om toch die structuur in uw dag te krijgen van voldoende inname doorheen een dag. Ja.
0: Dus Daan, stop met 's middags hier van die rijstwafels te eten. Je moet fatsoenlijk eten.
2: Goed,
0: zal erop letten.
2: Dan gaan we zo meteen frietjes eten met.
0: Nee, ik heb het niet verstaan.
2: Ik lach er maar mee. Nee. Zeer goed. Ja, en sowieso s'avonds liever een stukje fruit eten dan waarschijnlijk. Lisa, dat is sowieso al beter.
1: Ja, maar ik denk ook als je spreekt over honger, zou ik zeker aanraden om inderdaad iets van vezels te eten, zoals een stukje fruit, maar dat kan ook iets eiwitrijk zijn. Een yoghurtje, bijvoorbeeld worteltjes, dat je vezelbron combineert met iets van eiwitten, dus hummus bijvoorbeeld. Dat kan je zeker gaan doen. Maar als het echt gaat over, ik heb geen honger, ik heb hier een drang naar zoet, durf de oorzaak aan te pakken en durf te kijken van waar komt dit. Ja. En dan kan je altijd ook allee, hulp zoeken als je daar professionele ondersteuning bij nodig hebt.
2: Gelukkig ken ik een hele goede diëtiste. Ik ga eens heel goed naar mezelf kijken vanavond. Ah, goed. Ja. Lisa, dankjewel en een fijn lang weekend straks. Hè.
1: Ja, dankjewel.
3: Dag, Lisa. Bye.

0: feels like the first day of my life zonder een avondsnackje. We weten nu hoe we het moeten aanpakken. Milo kreeg je nog, het is bijna 11 uur nieuws zometeen.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis.
5: Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
7: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
6: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
7: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
8: En Marie, die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
6: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
9: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
10: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: We hebben het de hele week al over het begrijpen van je medische toestand. Wat zijn nu belangrijke medische termen die je heel moeilijk vindt? Zometeen een verklaring.

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Een bus met Belgische scholieren is gisteravond in Zuid-Frankrijk aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren zijn daarbij licht gewond geraakt, vooral door glasscherven. 7 anderen waren in shock. De vrachtwagen botste tegen de zijkant van de bus, waarna hij doorreed. En de chauffeur wordt nog altijd gezocht. De bus was op de rugweg van een schoolreis. Er zaten 37 Belgische tieners, 3 begeleiders en 2 chauffeurs bij. Ze werden opgevangen en uiteindelijk konden ze afgelopen nacht doorreizen met de vervangbus. Van waar de leerlingen precies afkomstig zijn, is nog niet bekend. Verschillende organisaties en meer dan 100 experts vragen aan de overheid om te blijven investeren in digitale inclusie. Tijdens de coronacrisis werden honderden digipunten opgericht waar mensen met digitale vragen terecht kunnen. Maar de tijdelijke financiering daarvan stopt nu deze zomer. 40% van de Vlamingen is nog altijd digitaal kwetsbaar. Als die hulp nu wegvalt, heeft dat concrete gevolgen. Dat vertelde Alenka Leconte van Mediawijs in Win-Win op Radio 2.
1: Ik vrees dat al die mensen dan terug onder de radar gaan verdwijnen. En dat zijn mensen die opeens hun kinderen niet meer kunnen opvolgen op school omdat ze niet op smart school geraken, die een studietoelage niet kunnen aanvragen, die geen werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen, die hun medische voorschriften niet kunnen raadplegen, die geen afspraak kunnen maken bij de dokter. Soms klinkt het heel vaag, dat die digitale uitsluiting, maar het gaat over heel concrete gevolgen.
0: Bij opgravingen in Ieper is een massagraf uit de Eerste Wereldoorlog gevonden, met daarin heel wat persoonlijke spullen van soldaten en ook een klaroen. Een bijzondere vondst, want dat is net het instrument waarmee in Ieper elke avond de Last Post geblazen wordt onder de Menepoort, vertelt archeoloog Bert Heijvaart.
2: Dat gaat om een vrij goed bewaarde Britse bugel die we onderaan in een loopgraaf hebben teruggevonden. Dus eigenlijk een instrument dat werd meegenomen in de loopgraaf om signalen te geven. En ik denk niet dat het veel specialer kan worden dan om zoiets terug te vinden.
0: En de wijnconsumptie is vorig jaar over de hele wereld opnieuw gedaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw. Het wijndrinken daalde met 2,7% tot zo'n 208 miljoen hectoliter. Dat is volgens de organisatie het laagste cijfer sinds 1957. In de 10 grootste wijnproducerende landen steeg alleen in Portugal het verbruik. Het is wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan daar onweer bij zijn met rukwinden. Temperaturen tot 14 graden. De volgende dagen blijven wisselvallig met buien en dan halen we het maximum 12 graden. Het weekend wordt wel droger. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Hoogstraten aardbeien.
4: Door werken heb je 10 minuten extra op de E40 van Jabbeke naar Veurne tussen Gistel en Middelkerke. Op de Antwerpse ring richting Gent ook tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland een kwartier erbij tussen Linkeroever en Borgerhout. En op andere plaatsen beperkte vertragingen.

0: Ik hoop dat dit een van de 20 kandidaten wordt voor Radio 2 Zomerrit. Het is nog een beetje vroeg, maar goed.
1: Op weg naar mezelf.
0: Goed nummer. Jeremy Vrielink en Op weg naar mezelf. Wij zijn ook een beetje op weg naar onszelf. Vooral naar een begrijpbare communicatie met de dokter. Deze week helpen we je dokter en je zorgverlener wat beter te begrijpen, want mogelijk is het herkenbaar. Je gaat naar een zorgverlener en die geeft dan zijn of haar uitleg en dan kom je thuis en dan zeg je, ja, wat heeft die nu eigenlijk gezegd? En waarom moet ik die medicijnen nu ook alweer nemen? Of, hoe kan ik dit voorkomen in de toekomst? Ik heb het niet helemaal begrepen. Wel, je bent niet alleen. Heel veel mensen begrijpen te weinig van hun eigen gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek van de federale overheid.
2: Ja, er zijn ook cijfers van. Meer dan 1 op de 3 Belgen heeft een lage gezondheidsvaardigheid. En eigenlijk ligt dat cijfer nog hoger, blijkbaar. Ja. Begin maar eens te beslissen als je je eigen gezondheidssituatie niet helemaal begrijpt. Hè. En daar proberen we deze week in te helpen. De leidraad is eigenlijk jezelf 3 vragen stellen na zo'n doktersbezoek. Of nog beter, nog voordat je de praktijk verlaat. Wat is de situatie? Hoe pakken we dat samen aan? En waarom moet ik dat weten? Hè? Ja. Waarom is dat belangrijk voor mij?
0: Ja, en als je een antwoord op die 3 vragen hebt, dan kan je weer verder. We hebben het er al een aantal dagen over. Ik heb bijvoorbeeld onthouden gisteren dat dokters ook niet altijd doorhebben dat jij het als patiënt niet 100% begrijpt.
2: Nee.
0: Want ja, als jij geen vragen stelt, dan denkt de dokter, oké, ze begrijpen het.
2: Ja.
0: Dus

0: dat was gisteren ook de oproep van huisarts Evelien, die zei echt durf te vragen.
1: Ja, zijn geen domme vragen.
0: Nee. Zeg ook, ik begrijp dit niet. Leg het alsjeblieft even uit. En er zijn ook heel veel woorden, medische termen die gebruikt worden, die dan misschien in jouw oren als Chinees klinken. En dan over naar verpleegkundige Christine, hoofdverpleegkundige bij het UZ Leuven. Dag Christine, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Anne en Daan.
0: Hoi.
1: Hey, moet je vaak extra uitleg geven aan de patiënten?
2: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk geven wij als verpleegkundige heel veel uitleg, omdat ze inderdaad de artsen niet begrijpen en geen vragen durven stellen. Dus ik vond jullie introductie heel mooi.
1: Ja, want heel vaak is het toch ook zo, als ze de dokter niet begrijpen, dan klampen ze wel een verpleger aan, hè?
2: Ja, klopt. Ze zeggen tegen ons ook vaak heel veel meer dan als tegen de arts zeggen. Bij de arts gaat alles goed, is alles oké. En dan daarna doen ze hun klachten, hun problemen tegen de verpleegkundige die dat dan terug aan de arts moet zeggen. Klopt.
1: Ach, ja, goed. Nu, Christine, we hebben dus de voorbije dagen gevraagd. Stuur eens even door de woorden die je moeilijk vindt bij de dokter. We hebben die hier even opgelijst. Als jij een korte verklaring kan geven. Bijvoorbeeld iemand krijgt te horen, je hebt ijzertekort. Wat is dat dan?
2: IJzertekort. IJzer is eigenlijk een stof in ons bloed die we nodig hebben om zuurstof te vervoeren en ons energie te geven. Het geeft ons ook een betere afweer. Als je te weinig ijzer hebt, dan ga je klachten krijgen als vermoeidheid. Je gaat bleek zien en je gaat korter van adem zijn.
0: Oké. Wat ook vaak binnenkwam, mensen met een te lage saturatie. Wat is saturatie?
2: De saturatie is eigenlijk de waarde in je bloed die zegt hoeveel zuurstof er aanwezig is in je bloed. Je meet dat door een klemmetje op je vinger te zetten met een heel eenvoudig toestelletje.
1: Hypertensie.
2: Hypertensie is een hoge bloeddruk. Voor ons zeggen we van een hoge bloeddruk is alles wat boven de 14 als bovendruk gaat. Dus we proberen mensen te stimuleren om onder de 14 te blijven en anders toch wel te proberen de huisarts te raadplegen.
0: Oké. Nog zo'n woord. Ik kan het zelf niet verklaren hoor. Capillaire. Wat is capillaire?
2: Ja, capillaire zijn eigenlijk de allerkleinste bloedvaatjes van het lichaam. Zij zorgen voor het vervoer van zuurstof tot in de kleinste celletjes. En een heel tof weetje, heb ik gisteren ook zelf maar ontdekt. We hebben er een kleine 40 miljoen in ons lichaam.
1: Wauw. Goed, ik heb er nog eentje. Anemie. Niet anemie, maar anemie.
2: Ja, anemie is bloedarmoede. En dat wil eigenlijk zeggen dat er te weinig rode bloedcelletjes in het lichaam zijn, waardoor je ook weer minder zuurstof kan vervoeren. Je wordt dan ook weer moe, je gaat bleek zien en gaat zwak zijn.
0: Oké. Een afkorting die vaak wordt gebruikt, blijkbaar. VKF. Wat is dat?
2: Ja, VKF staat voor voorkamersfibrillatie. Ach. Dat is eigenlijk een aandoening van het hart, waardoor je hart vaak te snel en onregelmatig gaat kloppen. En dat komt dus eigenlijk een elektrische stoornis van je hart, met als risico dat je klompertjes gaat aanmaken en afschiet richting de hersenen bijvoorbeeld.
1: Oei.
2: Het kan een voorbode van een beroerte zijn.
1: Nou zeg, artrose, dat hoor je vaak. Ja, ik heb artrose.
0: Ja, wat is dat?
2: Artrose is een ziekte van het kraakbeen. Het kraakbeen zit tussen onze gewrichten. Het kraakbeen gaat afnemen en je gaat eigenlijk meer last krijgen, meer spierpijn krijgen, meer stijf worden. En dat komt vooral meer voor bij vrouwen, jammer genoeg, als je ouder bent, als je overgewicht hebt.
0: Ja. Zeg, en een stent, wat is dat?
2: Een stent is een klein buisje dat in een bloedvat wordt geplaatst met de bedoeling het bloedvat open te houden en te zorgen voor een goede doorbloeding.
1: Oké, dan misschien nog eentje. Oedeem.
2: Oedeem is een opstapeling van vocht in het lichaam. Dat kan, het meest herkenbare oedeem is eigenlijk in de benen. Dat kan je merken aan mensen die heel gezwollen voeten hebben. En als je daarop duwt, dan blijft er zo'n putje staan. Dat is oedeem.
1: Ik heb dat 's morgens onder mijn ogen.
2: Maar dat is geen oedeem, dat zijn wallen.
1: Ah, dank u, Christine.
0: Ja, helder. Je wou een heldere uitleg, en die heb je dan bij deze gekregen.
1: Heel tof.
0: Nee, maar echt handig. Dat zijn zo van die woorden. Ja, ik zeg het, die zijn heel vaak binnengekomen in de app. Fijn dat we daar een heldere uitleg hebben over gekregen. Christine, hoofdverpleegkundige van UZ Leuven. Dank je wel, hè.
2: Dag gedaan.
0: Salut.
2: En een dag.
1: Bye.

0: Jongens, toch nog nooit zo hard meegezongen. Lisa Delbo en Liefde is een kaartspel.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Het is te zien dat je er niet veel van kent, hè, Luc.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
5: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
1: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek. Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
2: Ik heb godverdekken een half jaar dat spiraaltje gepakt en de piemel van mijn echtgenoot was helemaal kapot gescheurd.
1: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
6: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
7: Halleluja, brothers en sisters.
6: Halleluja, brother Bobby.
7: Morgen is het weer zover.
8: Hemelvaartsdag.
6: Halleluja.
7: En wat is het nog tot morgen?
8: Hemelse korting.
6: Welke hemelse korting, brother Bobby?
7: Nee tegen BTW, brother vader.
6: Halleluja, brother Bobby.
1: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haren omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
11: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
12: Amai, dat wordt vlammen.
11: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
13: Radio 2.
14: Elke dag telt voor 2.

0: track van de B-52's.
1: Dag Sabine.
2: Hallo.
1: Het is woensdag en al bijna weekend, zeg.
2: Ja, kijk eens aan.
1: Het is er wel in met een regenjas.
2: Zeker. De buien zijn al over het land aan het tuimelen. Zeker in het westen van het land zijn er al een paar intensere buien, met zelfs wat hagel. Mm-hmm. En dat gaat de rest van de dag niet veranderen eigenlijk. Dus geregeld zien we buien over het land tuimelen, soms hevig. Met hagel, kans op hagel, wat korrelhagel, kans op een donderslag ook. Ja. Tussendoor al is een opklaring, dat ook wel. Maar dat wisselvallig, we geraken het nog zo gauw niet kwijt. En de temperaturen zijn ook alles behalve zacht te noemen. Normaal deze tijd van het jaar mogen we toch 17, 18 graden verwachten, maar we blijven daar ferm onder. Dus 13, misschien 14 graden, maar meer gaan we niet krijgen vanmiddag. En 8 graden voor de Ardennen. Dus voor de oostkantons misschien, als dat een felle bui is, dat daar ook dat een winters karakter heeft.
1: Massig.
2: Ja, als het even een felle bui is, dan kan dat. Veel wind ook, matige wind aan zee, vrij krachtig. En dan tijdens die buien vooral veel wind, met rukwinden tot 60 km per uur. Misschien lokaal nog iets meer, tot 70 km per uur. Vanavond en vannacht blijft dat wisselvallige erin zitten, met buien, met nog altijd kans op onweer, kans op korrelhagel. Na middernacht wat minder, maar ze zijn niet helemaal verdwenen, maar minder buien in het westen en het zuidwesten. Dus vooral als je richting Franse grens gaat en de kuststreek, droger, maar nog niet helemaal droog. En dus dat betekent ook, met een temperatuur die in de Ardennen zakt naar 1 graad of 2 graden, dat een beetje winters kan zijn, die neerslag. Hier in Brussel zal dat een 6 of 7 graden zijn en een 9 graden voor de kuststreek. En vooral in het begin van de nacht eerst nog die rukwinden tot 60 km per uur. Later op de nacht worden die toch wel wat minder fel. En ook morgen nog altijd die koude bovenluchten. Dus dat wil zeggen dat de schouw goed trekt en dat er zeer goed buien alweer kunnen groeien. Buien, onweer, wat hagel erbij. Dus een beetje hetzelfde als vandaag. Na de middag wat droger voor het westen, het noordwesten. Met misschien ook wat meer opklaringen. Maar het blijft toch wel frisjes over. Zelfs nog iets frisser dan vandaag. 11 of 12 graden, meer niet. En ook dan vooral in het begin van de dag nog die rukwinden tot 60 km per uur. Donderdagnacht dan minder buien. Vrijdag starten we zelfs met redelijk veel zon. Niet overal. Aan de kust zullen er al een paar buien zijn. En in het oosten van het land lage wolken en lokaal wat mist. En in de loop van de dag opnieuw het wisselvallige. Dus alweer die buienmolen die op gang komt. 13 graden, meer zit er niet in. En dan het weekend ziet er dan toch wat droger uit. Zaterdag al droger. Ook wel nog altijd af en toe een beetje regen of wat buien. Dat is er nog, maar minder dan vandaag, morgen en vrijdag. Zondag gaat die luchtdruk tijdelijk wat stijgen. Dus de kans op een bui wordt dan kleiner. Dus voor het weekend ziet het er wel beter uit dan donderdag en vrijdag. En ook wat zachter tegen zondag, tot 16 graden. Ook maandag halen we die 16 graden, maar dan is er al een volgende storing met regen of buien van west naar oost. Loop van de namiddag zou het dan wat mooier kunnen worden. En wie weet zijn we dan vertrokken voor een zachtere periode vanaf dinsdag. Maar ja, dat zullen we dan nog wel zien. Maar dus dinsdag kan het misschien wel al richting 18 graden gaan, dus de normale temperatuur, ja. Met nog een lokale bui.
3: Okay. Mm-hmm.
1: Goed. Het lijkt alsof er wat aprilse grillen zijn blijven hangen in de maand.
2: Ja, inderdaad. Dus daar lijkt het zeer sterk op.
1: Die hebben de nota niet gehad. Maar goed. Dankjewel, Sabine.

0: Muziek uit de jaren 80 is toch niet kapot te krijgen, hè? Zo goed. I Just Died in Your Arms Tonight van Cut & Crew. Doorwerken een kwartier extra op de E40 van Jabbeke naar Veurne tussen Gistel en Middelkerke. En ook naar Antwerpen een kwartier erbij op de enige 10 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent evenveel vertraging tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. En richting Nederland 25 minuten tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout.
1: Je luistert naar Radio 2.

0: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
1: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
2: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
3: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
1: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor twee. Maar hoe zit het in jouw buurt?
2: Laat het ons weten, schrijf je in via het Radio 2-kanaal op 14 Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
6: Het is Toyota.
5: Info en voorwaarden op toyota.be.
7: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
9: Open op Hemelvaart.
10: Dovi Keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.

0: voel jij het aan?
1: Ik voel het.
0: Oh, dan is het goed. The Power of Love van Huey Lewis en The News. Straks begint voor veel mensen een verlengd weekend. Veel mensen die er ook op uittrekken. Het is de periode dat de kinderen niet naar school moeten. 4 dagen met elkaar. Leuk, leuk, leuk. Ga jij ook leuke dingen doen, Anne?
1: Ik ben taximoeder. Het is kermis bij ons en ook streekbieren van de scouts. De dochters willen naar een shoppingcenter, naar de cinema. Ik ben al blut en het is nog niet eens de helft van de maand.
0: Technisch gezien trek je er dan ook op uit.
1: Ja, eigenlijk
0: als taxidienst.
1: Wel leuk zeg. Ja. Jij?
0: Nee, ik heb nog geen plannen eigenlijk. Misschien een daguitstapje. Maar ja, als je het weerbericht van Sabine daarnet hoorde, dan zal het toch iets overdekt moeten zijn. Ik denk dat we ergens in een cinemazaal gaan belanden.
1: Ja, voilà. Net zoals de rest van Vlaanderen. Of, ik heb nog iets anders, want ik weet wat Willy Sommers gaat doen zaterdag. Ja, hij gaat samen met actrice Lien van Rooyen en Ruben van Gucht naar Dardenne.
0: Hola.
1: Ja, want nu zaterdag gaat Radio 2 Weekwatchers ook een daguitstap maken naar Durbuy Adventure Valley. En ik moet u zeggen, dat is daar de max.
0: Ja, hoe zou je het omschrijven? Een soort van openlucht pretpark waar je allerlei heldhaftige...
1: Ja, je hebt een hoogtouwenparcours, je hebt zo'n springtoren, dat is heel tof.
0: Heel tof.
1: Je kunt ook zo van die banden glijden, je kunt daar aan een, hoe heet dat, niet een leash, maar zo...
0: Dead Ride.
1: Ja, Dead Ride. Heel fijn.
0: Leuk.
1: En er is iets nieuws.
0: Ja, er gaat nu iets nieuws open. Het Wildwood, dat is een nieuwe zone met een toren van 25 meter hoog, opgebouwd uit hout en staal. En van daaruit vertrekken allerlei paden, hangbruggen, uitkijkpunten. Eigenlijk een soort van netwerk en paden tussen de bomen.
1: Ja.
0: Ik heb foto's gezien, het ziet er spectaculair uit. Echt iets voor ons.
1: Ja, ik weet het. Ik vind het een heel fijn park. Dus als je nog geen plannen hebt, je kan naar daar, maak er gewoon een familieuitstap naar. Degenen die naar de Weekwatchers willen, die kunnen dan naar Willy Sommers, Ruben van Gucht en Lien van Rooij gaan. En dan de rest, die kan aan het hoogtouwparcours gaan hangen. En er zijn nog een aantal last-minute tickets te koop via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
0: Ja, om erbij te zijn bij de Weekwatchers met Ruben van Gucht, dat is een hele grote mens.
1: Ja.
0: Dat is zelf al een boom van een vent. Dat is een klimparcours op zichzelf eigenlijk,
1: ja.
0: Ruben van Gucht.
1: Ja.
0: Dus die past daar perfect in Durbuy. Altijd een goede bestemming. Klein, fijn, gezellig centrumpje. Heel veel lekkere restaurantjes.
1: Ja.
0: Allee, bon, ik zou niet twijfelen. Als er iemand gaat, neem ons mee alsjeblieft.
1: Nou, zo ver is dat ook nog niet rijden. Hè.
0: Maar nee, achter de hoek.

0: Annabel, ik kan niet zonder jou. Ik heb even opgezocht wat een goede late night snack is, want we het daar straks over hadden. En Beyoncé, die doet dat ook, late night snacken, maar die gaat dan voor popcorn. Dat is laag in calorieën.
1: Nu zie ik Beyoncé voor mij in pyjama, ja, in de zetel liggen, terwijl ze aan het sappen is en dan popcorn naar binnen aan het steken.
0: Ook maar een mens, hè?
1: Ja, wel een schoon lijf, hè?

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
2: Beyoncé en Texas Hold'em. Het is bijna 12 uur. Wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan? Dat late night snacken geen kwaad kan. Zolang je niet de hele zak chips leeg eet of een liter roomijs. Maar kijk vooral waarom je snackt. Heb je echt honger? Dan heb je te weinig gegeten doorheen de dag. Of is het toch een goestingskin? Neem dan een stukje fruit of een yoghurtje. Hoe zwaarder en vettiger, hoe slechter je ook zal slapen.
3: Ja, dat we met Christine, hoofdverpleegkundige bij het UZ Leuven, belde. Zij legde ons een aantal medische termen uit die je vaak bij de dokter hoort, maar eigenlijk niet goed weet wat dat betekent. Meteen ook een oproep om duidelijkheid te vragen aan je arts, ook als je dat niet durft.
2: En we weten dus ook dat de Weekwatchers dit weekend een uitstapje maken. Daguitstapje naar Durbuy. Willy Sommers en Ruben van Gucht ontvangen je daar met open armen. Er zijn nog een aantal tickets als je erbij wil zijn op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Veel plezier met alle verhalen uit je buurt zometeen na het nieuws van 12 uur. En een fijn lang weekend. Tot maandag.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
5: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
7: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
8: En hier uw linkeroor.
7: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
8: Wat blief?
7: Zie je het wel?
8: Oh, amai, dat is ampetant.
7: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
8: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
7: Wat?
8: Aan halve prijs.
7: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
8: Wat blief?
7: Bij Hans.
8: Ja, ja, het kan anders.
9: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
10: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
9: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
10: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
9: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
10: Ja, dat is duidelijk.
9: Ja.
11: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot.
12: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
13: Check, check, check. Check de promo.
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
14: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Dat ze je e-mail kunnen hacken en je bank-app tot daaraan toe, dat weten we al. Maar hackers hebben nu ook de controle genomen over de elektrische step van Gunther uit Beveren.
15: Elke dag.
16: Een heel goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 4 Limburgse kinderen raken licht gewond door een busongeval in Frankrijk. En in Nederland is een pas geopend asielcentrum bekogeld met vuurwerk. Een bus met Belgische jongeren is gisteravond in Zuid-Frankrijk aangereden door een vrachtwagen. 4 van de jongeren zijn daarbij licht gewond geraakt, vooral door glasscherven. De vrachtwagen botste tegen de zijkant van de bus, waarna hij doorreed. De chauffeur die wordt nog altijd gezocht. De bus was afkomstig van het Atheneum Martinus in Bilze in Limburg en was op de terugweg van een schoolreis naar Barcelona. Er zaten in totaal 37 tieners, 3 begeleiders en 2 buschauffeurs op. De hulpdiensten hebben de leerlingen zo snel mogelijk onderzocht, zegt de directeur van de school, Ruben van Russelt.
17: Daar bleek dat er 4 leerlingen met schammen en met de schrikker vanaf gekomen zijn. Dan heeft de reisorganisatie zeer snel gehandeld in die zin dat een aantal leerlingen met de tweede bus gewoon terug huiswaarts konden keren. En de overblijvende die hebben een aantal uren in een sporthal nabij warm en veilig kunnen wachten op een vervangbus. En leerlingen komen nu toch quasi gelijk aan rond deze middag in Bilze. Dus eind goed al goed.
16: De 2 verdachten voor het zware vandalisme in een kleuterschool in Tollenbeek in Vlaams-Brabant zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Afgelopen weekend werden in de school ruiten ingeslagen, wc's stuk geslagen en elektronisch materiaal vernield. 2 verdachten werden opgepakt van 19 en 23 jaar oud. En waarom ze de school kort en klein sloegen is nog altijd niet duidelijk. De onderzoeksrechter heeft hen in verdenking gesteld en hen strenge voorwaarden voor hun vrijheid opgelegd. Er blijken meer en meer pakjes verloren gegaan te zijn na de wekenlange staking bij Bpost. Vanmorgen bleek dat minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar werden, omdat ze te lang met de post onderweg waren. Maar er zijn ook mensen die lang moesten wachten op sim- of bankkaarten. En Testaankoop kreeg ook klachten over nummerplaten die niet geleverd werden. Dat zegt Laura Kluis.
15: Mensen die aan het wachten waren op nummerplaten, want die worden exclusief via de post verdeeld. En ook daar is het dan natuurlijk wat langer wachten vooraleer je mag rijden met de auto, want we willen uiteraard absoluut afraden van als beginner met een wagen vooraleer dat daar een nummerplaat op hangt. Dat is heel vervelend, maar dus doe geen domme dingen.
16: Bpost bekijkt de gevolgen van de staking geval per geval. En als je zelf problemen ondervond met pakjes, dan kan je altijd contact met hen opnemen. Verschillende organisaties en meer dan 100 experten vragen aan de overheid om te blijven investeren in initiatieven om iedereen digitaal mee te krijgen. Tijdens de coronacrisis werden honderden digipunten opgericht waar mensen met digitale vragen terecht kunnen, maar de tijdelijke financiering daarvan stopt deze zomer. En als die hulp wegvalt, heeft dat concrete gevolgen, vertelde Alenka Lecomte van Mediawijs in Win-Win op Radio 2.
18: Ik vrees dat al die mensen dan terug onder de radar gaan verdwijnen. En dat zijn mensen die opeens hun kinderen niet meer kunnen opvolgen op school omdat ze niet op smart school geraken, die een studietoelage niet kunnen aanvragen, die geen werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen, die hun medische voorschriften niet kunnen raadplegen, die geen afspraak kunnen maken bij de dokter. Soms klinkt het heel vaag, dat die digitale uitsluiting, maar het gaat over heel, heel, heel concrete gevolgen.
16: En in Nederland is bij een protestactie tegen de komst van een nieuw centrum voor asielzoekers brand gesticht. Dat gebeurde in Loosdrecht, dat ligt tussen Amsterdam en Utrecht. Gisteren zijn daar de eerste asielzoekers aangekomen en tegenstanders hebben met vuurwerk gegooid. Niemand raakte daarbij gewond en de brandweer heeft het vuur ook kunnen blussen. 3 mensen zijn in totaal opgepakt, waaronder 2 minderjarigen. De laatste tijd wordt er in Nederland steeds feller geprotesteerd tegen de komst van asielcentra. Jeroen Rijgaard geeft ons een overzicht.
19: Het ging er hevig aan toe gisteravond in Loosdrecht. Zo'n 300 à 400 mensen protesteren als de eerste asielzoekers in het nieuwe centrum aankomen. Daarbij wordt vuurwerk afgestoken en ontstaat een brand. En dezelfde taferelen in Apeldoorn. Protest en vuurwerk tegen de komst van een asielcentrum. En ook in Den Haag, veel volk om dezelfde reden op straat. PVV-politicus Geert Wilders had ervoor in het parlement opgeroepen om te betogen en tot verzet tegen asielcentra.
20: Ik hoop dat meer mensen gaan demonstreren, altijd geweldloos, dat gemeenten zich verzetten tot aan de rechter toe tegen die vreselijke wet van u. En ik vraag u tenslotte, trek die vreselijke spreidingswet in en luister een keer naar Nederland.
19: Door de spreidingswet moeten alle gemeenten in Nederland een bepaald aantal asielzoekers opnemen. En de protesten daartegen hebben soms effect, zo blijkt. Vorig jaar werd een geplande opvang in Coevorden in het noorden van Nederland geschrapt, omdat de politie de veiligheid van de minderjarige asielzoekers daar niet kon garanderen omwille van de boete van de betogers.
16: Blijft wisselvallig met regelmatig een stevige bui. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 14 graden. En er staat ook een vrij stevige wind. Morgen opnieuw buien en ook kans op een onweer. In het westen wordt het in de namiddag wel droger bij temperaturen tot 12 graden. Dit nieuws begon in Frankrijk. Een bus met Belgische scholieren uit Bilze is gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 4 jongeren raakten daarbij licht gewond. De vrachtwagen botste tegen de zijkant van de bus en reed door. De chauffeur wordt nog gezocht. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
21: Dankjewel, Sophie.
22: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
23: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
24: Weet wat er leeft in jouw buurt.
23: Wouter Landuit.
25: Vervoersmiddelen met een eigen wil. Lijkt wel een beetje het thema vanmiddag. Straks vertelt Gael hoe haar auto plots in brand vloog midden op de ring rond Gent. En zo meteen al een gehackte e-step in Beveren.
23: Weer.

0: stem, heerlijk toch? Kijk al uit naar de nieuwe single van Pink en What About Us. En we beginnen vandaag met een strafverhaal op de markt. Bij groente- en fruitverkoper Gunter van Hal uit Beveren meer bepaald, want die heeft iets voor met zijn elektrische step. Bart Segers van onze VRT Nieuwsredactie, goedemiddag.
1: Goedemiddag Wouter.
0: Jij staat bij Gunter en bij de step op dit moment.
1: Ja, op de markt in Mortsel staat Gunter vandaag. En we staan inderdaad naast die step waarover het gaat. Gunter, wat is daar nu mee aan de hand?
2: De step uit Rwanda is dat ik hem niet meer kan bedienen, omdat er een ander op ingelogd heeft op het Zigwee-account van mijn step.
1: Dus die step is gehackt?
2: Volgens de winkel moet je eerst die een ander afloggen voordat ik erop geraak met een Zigwee-account. Voor ik kan hem bedienen, kan er terug weer heen, hebben ze toch rij klaargemaakt. Maar het probleem zit er hem in. Er staat een alarm op, ik kan dat niet afzetten, dus heb ik die vervoer in het voertuig. Dan word ik crazy, want die blijft constant alarm geven.
1: Ja, blijkbaar loopt het mis als je hem toeklapt, hè? Doe eens.
2: Toeklapt, dat ik hem ophef, van ik hem verplaats. Hoe wordt het? Dat kan ik niet afzetten, dat is heel storend. Hè? Dus je kunt die ook niet vervoeren binnen in je voertuig, want dat wordt crazy, want dat blijft constant alarm geven.
1: Ja, en zeker na zo'n hele dag op de markt, als je dan onderweg naar huis, naar Beveren, de hele tijd dat moet horen.
2: Ja, nu heb ik een oplossing gevonden. Ik zet hem in mijn materiaalbakken van mijn camion. Dus dan hoor ik hem van buiten, maar dan zijn mensen bij en zeggen, wat doet er in je camion? Zij, dat is die step, maar dan moet je geen ergen hebben. Maar, dus normaal kan ik die afzetten met mijn Segway-account dat je hem vervoert. Maar in een gewoon voertuig kun je hem niet meer vervoeren, want hij wordt crazy, ik zal het zo zeggen.
1: Ja, maar er zit nu iemand onbekend in dat account van jou te prutsen. Wat is er nu nog aan die step veranderd? Want het is niet alleen die pieptoon hier, hè?
2: Dus ze hebben hem 5 per uur opgedreven. 5 per uur, dat is nog geen snelheid, dat is overdreven is. Maar officieel mag hij maar 25 lopen. Dus hij loopt harder dan 25.
1: Dus je bent in overtreding nu?
2: Normaal ben ik in overtreding. Maar dat kunnen ze eventueel wel aanpassen, hebben ze gezegd. Maar dat alarm kunnen ze niet verwijderen. En ook dat weesgevoel, je kunt die volgen. Als je step nog gestolen wordt ontkraamd, ik heb dat al eens voor gehad met die eerste step, dan heb ik binnen een uur terug. Want ik wist waar die step was.
1: Dus en nu kan iemand anders die mogelijk volgen. Dat is toch allemaal heel onaangenaam. Hè? Dat moet toch een vervelend gevoel geven dat iemand anders nu in dat account van die step bezig is.
2: Eigenlijk kunnen ze mij nu volgen continu.
1: Nog erger?
2: Ja, ze mogen mij volgen, maar het is ambetant. En ze kunnen eigenlijk, als ze een wees aanmaken, kunnen ze er volgens mij wel mij volgen.
1: Ja, maar jij probeert nu via de winkels en de fabrikant eventueel om die step terug helemaal van jou te maken, zal ik zeggen, hè, door dat account opnieuw te herstellen. Maar hacking, Gunter, dat is ook een misdrijf. Hè. Je zou ook naar de politie kunnen stappen.

0: Ja, ik heb er eigenlijk veel te weinig tijd voor naar de politie te stappen. Voor zoiets onbenullig is veel gezegd, maar het is niet onbenullig, want ik zou graag dat het toch reglementair is. Het is na de eerste oplaadbeurt dat je al voor hebt, het is een nieuwe step. Ze hebben ook gezegd, je kunt er een andere controller in steken, maar dat kost meer dan die nieuwe step. Of je kunt het alarm de draad afknippen, maar dat is de bedoeling van de nieuwe step.
1: Het sop is de kool niet waard om in jouw vakgebied te blijven, Gunther. Ja, het is echt wel straf, hè, Wouter. Ik had het nog nooit gehoord.
2: Ja.
1: Van een e-step die gehackt wordt. Het kan dus blijkbaar ook vanaf vandaag. Zijn er veel klanten die daarop reageren? Want je hoort af en toe wel die pieptoon ook.
0: Ja, voordat ik die opstart en ik pak die weg, ja, dan zijn de klanten, wat is dat? Is dat alarm? Alarm zeggen, ja, dan moet je geen erg hebben. Gebied is dat gedaan. Dus we zijn er al weer te lachen, maar nu ben er al weer te lachen. Maar ja, het is een onmisbaar ding voor mij, voor mijn tijd te winnen, zal ik zo zeggen.
1: Zeg er nog even onder ons, als je dan zo van de camion naar hier rijdt met die step terug naar het kraam, nu dat je een beetje sneller kan, heb je dat dan ook al eens uitgetest?
0: Ja, ja, natuurlijk. Ik moet niet zeggen dat het niet waar is. Ik heb het ook al uitgetest. Maar ja, officieel mag het niet. Ik zou liever hebben dat het volledig terug in orde gezet wordt.
1: Oké, laat ons hopen, Wouter, dat het voor Gunther allemaal in orde komt.
2: Ja.
1: En dat deze Mart Kramer uit Beveren met zijn beetje op hol geslagen step, dat allemaal goed komt binnenkort.
2: Och, heer, gehackte steps, wat gaan we nog allemaal meemaken? Ik zou ook crazy worden. Ik vraag me af, zou dat vaker gebeuren? Zou nog iemand in Oost-Vlaanderen dat al meegemaakt hebben? Laat het even weten in de app van Radio 2 vanmiddag. Bart, dankjewel en wens Gunther veel courage.
1: Alsjeblieft, doe het zeker.

0: goed dat deze man hier nog niet gehackt is, hè. Zoals die step van Gunter daar in Beveren. Alex Warren en Fever Dream. Heb jij ook iets gehackt in huis? Een step bijvoorbeeld? Laat het maar weten in de app vanmiddag. En ben je trouwens al klaar voor het lange weekend? Toffe plannen gemaakt? Of kies je voor gewoon zekerheid? Jouw zetel om de buien te vermijden buiten, want het gaat nog een beetje regenen. Wel, in dat laatste geval heb ik leuk tijdverdrijven in gedachten voor jou. Die zetel die lijkt me ideaal om een podcast in te luisteren van Radio 2. De nieuwe van Als de Muren Konden Praten bijvoorbeeld. Anja Daams ging op bezoek bij Tanja Deksters, die in Olen woont met haar gezin. Michael of Michael, Xavier en Valentina en een hele beestenboel blijkbaar. Altijd in beweging, altijd leven. Dat is wel duidelijk met zo'n bende. Maar iets minder duidelijk is de taakverdeling in het huishouden.
1: Ja, mama doet alles. Ja, dat is de taakverdeling. Ik moet wel zeggen, in het begin als ik met Micha samen was, ik schrok daarvan dat hij het vlees aan het snijden was voor zijn zoon. Dat hem die in de douche aan het wassen was. Dat hem zo na het scheren zijn lavabo uitkuiste en alles die was. Ik had zoiets van, wow. Ondertussen is dat ook al lang niet meer.
0: Ja, een echte verdeling is het niet meer. Hoe het er bij Tanja echt aan toe gaat thuis en wie wat precies voor zijn rekening neemt of niet neemt, dat hoor je dus in de podcast Als de Muren Konden Praten op VRT Max.

0: eerst stiekem vreemd gaan en er dan een nummer over schrijven dat een knoert van een hit wordt over de hele wereld. Ja, zo val je door de mand natuurlijk. Die Outfield en Your Love. En wat zei Geert nu gisteren, onze weerman? We zitten midden in de ijsheiligenperiode. Laatste koude dagen traditioneel van het voorjaar. En heel veel spreekwoorden en volkswijsheid hebben we daarover opgebouwd in de voorbije eeuwen. Maar ja, het klimaat is aan het veranderen natuurlijk. Kloppen al die uitspraken dan nog wel? Moeten we niet eens op zoek naar nieuwe volkswijsheden over die ijsheiligen? Heb jij een goed idee? Stuur het maar door in de Radio 2-app.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
3: Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
7: Radio 2.

0: alles wat je zegt bij jezelf, Niels. Stijlicoon. Radio 2. En het regent nog eens van de week. Hoera, hoor ik langs alle kanten. Vooral van mensen met een tuin. En een dorre pelouse. Die wordt nu weer wat groener. Maar vergis je niet, onze bodem is nog altijd kurkdroog. Vanaf morgen geldt er zelfs een oppompverbod voor onbevaarbare waterlopen en openbare grachten in 15 gebieden in Oost-Vlaanderen. Het gaat echt wel over veel gemeenten hoor. Onder meer Assenede, Brakel, Buggenhout, Gaveren, evengoed Gerardsbergen ook, Kluisbergen, Lierde, Locristi, Lokeren, Medelbeke, Melle. Enfin, heel veel plekken. Je vindt de volledige lijst op VRT Nieuws onder regio Oost-Vlaanderen. Want ja, we moeten het onder ogen zien. We zijn een droge provincie. En daarom ook dat ze deze ochtend in de Dendervallei in een oude waterwinningsput helemaal dichtgemaakt hebben, gedempt hebben. En dat ze ook grachten dichtmaken daar, zodat het water beter de bodem kan indringen. Ik zeg ze, want achter die actie zit enerzijds Natuurpunt, dat was wel een beetje te verwachten, maar anderzijds ook Microsoft. Het Amerikaanse technologiebedrijf dat we kennen van op onze computer houdt zich ook bezig met onze grachten. Worden dat dan digitale grachten of zo?
1: Nee, geen digitale grachten. Ik snap de link wel met Microsoft, maar hier zijn het echte grachten en waterwindputten die wij in dit overstromingsgebied gaan herstellen. Want Natuurpunt vindt dat belangrijk dat die sponswerking van het landschap terug hersteld wordt. En door die grachten te dempen, door die waterputten weg te nemen, kan de natuur herstellen wat water oplevert voor de natuur, maar ook water voor de mens op lange termijn.
0: Ja, de baas van Natuurpunt is alvast tevreden. Wel opvallend dat zo'n Amerikaanse investering dan net hier terechtkomt, in Aalst.
1: Zij hebben zich geëngageerd om netto positief te zitten wat water betreft. Dat wil zeggen dat ze projecten gaan steunen om water, bijkomend water te laten infiltreren in de bodem, zodat op lange termijn nog altijd water beschikbaar is. En ze willen dat doen aan een hoeveelheid die maakt dat zij meer water teruggeven aan de omgeving dan dat ze zelf gebruiken. Hè. En dat is een samenwerking waar dat wij dan de partner zijn die dat voor hun kunnen realiseren. En het leuke is dat bedrijven die dus hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen, dat wij daar samen die projecten mee kunnen realiseren.
0: Ja, een soort goedmakertje dus voor moeder natuur, want die techbedrijven gebruiken gigantisch veel water. Maar dankzij projecten zoals in de Dendervallei doen ze hun eigen ecologische voetafdruk dus teniet. Je hoort er zo meteen ook meer over in het nieuws uit onze buurt.

0: Labelle en Dirk Maas uit Zeelen stuurt hier al meteen de eerste volledig nieuwe ijsheiligen volkswijsheid door. Want ja, het klimaat is aan het veranderen. Onze spreuken moeten dat misschien ook eens doen stilaan. Dirk schrijft, vroeger waren er ijsheiligen, nu enkele nog schijnheiligen. Dat is een schoontje, Dirk. Dankjewel.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Goedemiddag, het VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Geert Hoek. E-steps die je kan aansturen met een app, kan je best ook altijd met een fietslot of ketting vastleggen. Dat zegt ethisch hacker Inti de Keukenleire, naar aanleiding van het verhaal van een marktkramer uit Beveren, die van de winkel te horen kreeg dat zijn step gehackt is. Wellicht heeft iemand zijn persoonlijke account gehackt en kan hij daarom niet meer alles doen met zijn e-step, zoals het alarm uitzetten of de maximale snelheid aanpassen. Mogelijk heeft iemand de step willen stelen, denkt de Keukenleire. En hij geeft enkele tips.
1: Zet sowieso niet alleen je step vast met een digitaal slot. Koop ook een fysiek slot voor je step. Zorg voor een heel goed wachtwoord. En als het kan ook tweestapsverificatie op je online step-account. En dan ben je eigenlijk in principe goed beveiligd. En als je toch merkt dat iemand anders toegang heeft tot jouw stepgegevens, ja, neem dan gewoon eventjes contact op met de klantendienst.
0: Lokeren legt strengere regels op tijdens de Lokerse feestweek. Voortaan moeten terrassen, standen en nachtwinkels om 4 uur 's nachts sluiten tijdens de weeknachten. In het weekend is er geen beperking. De aanpassing van het politiereglement komt er na klachten van buurtbewoners, zegt burgemeester Philippe Anteunis.
2: Meer bepaald proberen we natuurlijk als stadsbestuur ook de mensen die niet feesten en die moeten gaan werken, om die toch ook een beetje van de nodige overlast te besparen. Dus wat de organisatie van de feesten zelf betreft, algemene consensus is dat er om 2:30 gestopt wordt met muziek. Maar daarna gaan de burgers natuurlijk nog op het openbaar domein en daar gaan we dus een sluitingsuur invoeren.
0: De aanpassing van het politiereglement moet maandag nog wel goedgekeurd worden op de gemeenteraad van Lokeren. In verschillende onbevaarbare en openbare grachten in Oost-Vlaanderen mogen landbouwers en particulieren tijdelijk geen water meer oppompen. Het water staat te laag. De regen die in de herfst en de winter viel, heeft wel voor meer water gezorgd, maar blijkbaar niet genoeg. Volgens groenteteler Dirk Boeren uit Sint Maartens-Latem kan het verbod vooral voor akkerbouwers een probleem zijn. Groentetelers zijn daar beter op voorzien, zegt hij.
3: Dus tijdens de winter en zo verzamelen we al mogelijke regenwater dat we kunnen opvangen, zodanig dat we een buffer hebben om zo periodes te kunnen opvangen. Gezien de problematiek, dat is al jaren aan de gang, dat wij zien dat het alsmaar delicater wordt om water uit de beker te halen. Dus captatieverbod komt alsmaar vaker voor. Ja. Dus proberen wij zelf toch zeker zelfvoorzienend te zijn in ons waterbehoefte.
0: Water oppompen mocht al niet in ecologische en zeer kwetsbare waterlopen. Nu komen daar extra waterlopen bij, verspreid over 21 Oost-Vlaamse gemeenten. Je ziet in de app van VRT Nieuws waar dat verbod geldt. En in de Denderstreek gaat Natuurpunt heel wat kleinere grachten dichtmaken om zo de kans op wateroverlast te verminderen. In veel van die grachten groeien planten die maken dat de bodem nog nauwelijks water kan opnemen. Door ze nu te dichten wil Natuurpunt het sponseffect terugkrijgen. Dat vertelt Lander Wantens van Natuurpunt.
4: De bedoeling is eigenlijk dat we die spons herstellen. En als je een spons uitduwt, komt daar heel veel water uit. En dan heb je hetzelfde met die natte natuur. En wij willen eigenlijk zorgen dat die bodem al dat water kan opvangen en rustig aan weer uitlaten, zodanig dat we dat herstellen. En dat is goed voor ook broedvogels. Daarom hebben we ooievaar, hebben we reiger. En daardoor zorgen we dat we het water houden in die plekken waar het hoort te zijn.
0: Het project is in samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Microsoft dat het geld voor de aanpassingen voorziet. Vanmiddag onstabiel met stevige buien, misschien wel hagel en donder, maar ook wat opklaringen tussendoor bij maximaal tot 13 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien en die verminderen pas in het weekend. En meer nieuws uit de Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel Geert. En hier al meteen ook een reactie in de app van Brigitte van Achten uit Eeklo. Die zegt, ja, mijn kleindochter, haar step is ook gehackt. Die moet ermee naar Waterloo, maar dat gaat nu blijkbaar niet meer. Zo is het blijkbaar toch niet zo'n alleenstaand probleem van Gunther uit Beveren. Swat, naar Antwerpen, 10 minuten extra vanmiddag op de E17 naar Kruijbeke.
6: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Wouter Landait.

0: is niet netjes, zeiden ze dan vroeger. Maar kijk, sinds er een liedje van gemaakt is, mag alles. Lily Allen en Fuck You. Louter toeval, Geert, dat jij daar nu net na komt. Heeft niks met jou te maken, hoor. Zeg, we waren bezig over de ijsheilige, Geert. Heb je de nieuwe volkswijsheid al gehoord daarnet van Dirk?
1: Vertel.
0: Vroeger waren er ijsheiligen, nu enkel nog schijnheiligen. Klopt als een bus, denk ik. Ja. Maar ik heb het ook eens aan ChatGPT gevraagd om nieuwe volkswijsheden te maken. Wat vind je hiervan? Beter een trage mei dan de ijsheiligen erbij, zegt Chat. Klopt het een beetje?
1: Ja, maar er is wel nog zo wat meer te zeggen over die volkswijsheden, hoor. Want eigenlijk zeggen ze, mei koel en nat vult schuur en vat.
0: Ah ja, maar is dat nog altijd zo, Geert? Want dat is een wijsheid van 300 jaar geleden.
1: Ja, maar nee, maar dat klopt nog altijd. Weet je, mei moet eigenlijk niet te veel gaan zomeren. Want als het begint te zomeren, ja, dan groeit alles veel te snel en droogt het op. En dan krijg je eigenlijk weinig oogst nadien. Dus het is eigenlijk best dat mei een beetje op zijn gemak op gang komt. Natuurlijk, het is nu wel aan de koude kant, maar die wijsheden zijn er wel nog. Hè. Het is een gekend verschijnsel dat je rond half mei nog die koudere periode hebt. En daar zitten we volop in op dit moment. Temperaturen vandaag ook weer niet veel hoger dan 13, 14 graden. Met moeite, hè, met hakken over de sloot. Want als er buien vallen en die zijn er, dan zitten we lager. Hè. Dan hebben we temperaturen die dikwijls onder de 10 graden zitten in die buien. En die buien zijn er en ze zijn fel. Er vallen er verspreid over de provincie de hele namiddag. Hier is één, daar is één. Daartussen dan ook weer felblauwe luchten met opklaringen. Maar die buien kunnen fel zijn. Met hagel erbij, met onweer erbij. Met heel veel regen op een korte periode. En een paar gemeentes verder gebeurt er niks. Dat is typisch aan die buien. En ook vanavond, vannacht, steeds buien. Minder dan. Koele nacht ook weer. Minima 3, 4 graden maar tegen de ochtend. En dan morgen buien. Vrijdag buien. Zaterdag buien. Zondag nog een regenzone erachteraan. Ook maandag nog een regenzone. Dus ja, er wordt wel wat nattigheid verwacht de komende dagen. En het blijft aan de koele kant. Het is pas vanaf zondag dat die temperaturen geleidelijk omhoog gaan. Maar Wouter, voor de wanhopers, het zou best wel eens kunnen tegen dat we elkaar binnen een week spreken, dat we dat al lang vergeten zijn, dat koude weer. Want er loert warmte op de weer.
0: Ah, oké. Okay.
1: Maar nog een weekje wachten. Nog een weekje
0: dat is
1: wachten.
0: Een mooi vooruitzicht. Of zoals ChatGPT altijd zegt, al vliegen de zwaluwen al vroeg, pancreas, de ijsheilige, brengt vaak nog kou genoeg.
1: Dat is een hele mooie.
0: Ik heb er nog, hoor. Die is gewoon niet te stoppen. Hè. Pas als Sofia de tranen droogt, heeft de boer een milde oogst beoogd. Dat vind ik wel een beetje een flauwe. En deze is wel helemaal raar. Houdt Servaas zijn adem in, dan begint het zomergezin. Daar snap ik helemaal niks meer van. Ik denk dat onze luisteraars dat beter kunnen, Geert. Wat denk jij?
1: Ja, ik zal er hier een punt achter zetten voor het helemaal ontspoort.
0: Nee, laat ze maar komen via de Radio 2. Heb de echt goede ijsheilige volkswijsheden. Geert, morgen niet, maar vrijdag wel. Is dat oké?
1: Okay? Dat is prima. Tot dan.
0: Ja.
2: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
3: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bobby.
3: Morgen is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
3: En wat is het nog tot morgen?
4: Hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bobby?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bobby.
5: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
7: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

Culture Club. Een Comic Chameleon. Rare middag vandaag, al zeg ik het zelf. Daarnet dat vreemde verhaal van de gehackte elektrische step van Gunther uit Beveren. Blijkt trouwens ook niet het enige geval te zijn. De kleindochter van Brigitte uit Eeklo heeft het ook voor. Met haar e-step. En straks nog een transportmiddel met kuren. De auto van Gaël uit Evergem, die plots in brand vloog midden op de R4. Maak dat mee. En ook zij is niet de enige, hoor je zo meteen.

0: Maxine en Babette. En hoe dan ook. Radio 2. Vanavond een nieuwe aflevering van Pano op VRT 1. En het is een aflevering die je zeker moet gezien hebben als je interesse hebt in auto's of als je gewoon rekent op een veilige auto. Ze heet Veiligheid onder vuur. En ze gaat over wagens die plots uit het niets in brand vliegen. Opvallend vaak BMW's met name die plots vuur vatten. En Gaël uit Kluizen bij Evergem die kan erover meespreken. Hey Gaël.
1: Goedemiddag.
0: Want jij hebt een BMW.
1: Ja, we hadden een BMW inderdaad.
0: Oei, hij is niet meer. Wat is er gebeurd?
1: Nee. 1 augustus 2025 was mijn vriend de R4 op aan het rijden. En de auto begon plots rook te vatten. Dus hij is aan de kant gaan staan en die motor is in vlammen ontstaan.
0: Oei.
1: En inderdaad.
0: Alles oké met je vriend, hoop ik?
1: Ja. Hij is dan direct uitgestapt. Het vreemde was wel, eens dat hij de deuren terug wou opendoen voor het brandblusapparaat te pakken, de deuren gingen niet meer open. Alles was in slot gegaan.
0: Oei.
1: Dus hij kon de wagen niet meer ingaan. Hij heeft dan direct de politie en de brandweer gebeld. Hij stond ook op de R4. Er was geen pechstrook op dat moment, dus midden van de R4. En dan heeft hij meegebeld, want ik was minst boodschappen gaan doen. Hij heeft dan direct gezegd van ja, niet panikeren, want ik was ook toen hoogzwanger.
0: Oeh ja, hij is schrok natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. Dan heeft hij mij eigenlijk proberen geruststellen. Heeft hij mij dan nieuws gezegd, ja, uiteindelijk ben ik toch een beetje in paniek geraakt. Want voor ons was dat wel de ideale gezinswagen. We keken daar ook naar uit. We hebben daar ons autostoel en zo in gepast. Ik ben ermee beginnen leren rijden, want ik had maar een klein autootje waar ik niet mee kon rijden. Ja. Dus dat was eigenlijk echt een geschikte auto voor ons. Maar dan opeens, ja, toen niet meer.
0: En jullie waren hem kwijt.
1: Ja, inderdaad.
0: En jullie niet alleen blijkbaar, hè? Er zijn blijkbaar nog heel veel mensen die hetzelfde meegemaakt hebben.
1: Nee, ja, inderdaad, want na ons zagen we ook op het nieuws, op allerlei sociale media, van ja, daar is er een BMW uitgebrand en daar is er een BMW uitgebrand. En dan dachten we, oei, we zijn niet alleen. En hoe komt dat opeens al die auto's en zo kort op elkaar, dat allemaal brandvatten en toevallig ook allemaal BMW. Allee, toch heel veel BMW. Ik heb misschien een keer een andere auto gezien van een ander merk, maar het was 9 op de 10 continu BMW.
0: Ja, en hoe komt het? Ben je dat tweede gekomen?
1: We hadden een terugroepingsbrief gehad. Ik denk nog een goede maand voor die brand, maar dat was een heel onduidelijke brief, niet erkend. Het was er iets loes aan. We zijn daar ook mee naar de verzekering gegaan, achteraf na die brand. En zij zeiden ook van, die brief, ja, daar klopt iets niet aan. Dus ja, we hadden daar niet direct iets mee gedaan. En na die brand hebben we uiteindelijk terug een terugroepingsbrief gehad, dat dat dringend moet binnengestoken worden, omwille dat de motor in brand kan vatten. Maar ik dacht, ja, nu is het te laat en nu zeggen jullie dat het dringend is. Maar daarvoor was niets van in vermeld, ja.
0: Maak dat dus mee, Gaël.
1: Ja, inderdaad.
0: Wat een verhaal.
1: En ja, we hebben echt van alles gedaan. We hebben de verzekering gecontacteerd. We hebben dan BMW gecontacteerd, maar ja, niets van terug te zien. Hij was ook al een goede 10 jaar oud, dus ja, ze dekken dat niet meer. Allee, het was een heel gedoe geweest. En uiteindelijk, ja, we waren in het begin ook, ja, we moesten een nieuwe wagen vinden, want er is een kindje bijgekomen, ons dochtertje. En met mijn auto ging dat niet.
0: Proficiat.
1: En eerst keek, ja, dankjewel. En ja, eerst keken we naar BMW, maar we hebben gezegd van, ja, niet. We hebben er momenteel geen vertrouwen niet meer in, dus we zijn overgeschakeld naar een andere wagen.
0: Met welke auto rijd je nu?
1: Mijn Peugeot.
0: Die vat geen vuur, ja, vooralsnog.
1: Nee. En ook wel direct een terugroepingsbrief had bij aankoop. En dan dachten we, gaan die direct onder handen nemen.
0: Ah ja, maar, ja, je hebt eruit geleerd, ja, uit wat er gebeurd,
1: ja,
0: is.
1: Ja, het geleerd, ja.
0: Okay.
1: Die was ook meer herkenbaarder dan de BMW, ik zal het zo zeggen.
0: Ja. Wat is er allemaal fout gelopen bij BMW? Je ziet het vanavond in Pano op VRT1. Gaël, dankjewel voor jouw verhaal en blij dat alles oké is met jullie.
1: Ja, dankjewel.
0: De groetjes in Evergem, dag.

0: Kylie Minogue. Dirk uit Zeele heeft net nog een tweede ijsheilige spreuk doorgestuurd in de Radio 2-app. Indien het nog vriest in mei, zit de weerman met een ei. Dat kan perfect kloppen, Dirk. Edwin van de Verre uit Waarschoot. Valt er in mei geen regen, dan zit de zomer zeker tegen. Eigen makelij, schrijft hij erbij. Goed gedaan. En Rudy Sufrio uit Nienhoven, die houdt het simpel. Als het regent in mei, is april voorbij. Daar kan ik niet meer overheen, Rudy, maar Anja waarschijnlijk wel straks in Radio 2 Hit Mix. Morgen hoor je David, tot vrijdag.
1: Tijdens de open deurdagen van Moleculen in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
2: Dus hoe meer gekoopt, hoe gratiser dat is.
3: Yep.
1: Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
2: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
1: Zeker, als je echt wilt shoppen. Moleculen. Of op moleculen.be.
4: Maar een nieuw salon hoeft niet duur te zijn.
3: Ja, ja. Eerst zien en dan geloven.
5: Je gelooft je eigen ogen niet. Prijzenfestival bij Meubelen Gaverzicht. Festivalkortingen op meer dan 500 meubelen. Jij zit op een nieuw strak hoeksalon met loungechair voor maar €999. Neem hem dit weekend mee naar Meubelen Gaverzicht.
4: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
5: Gaverzicht. Interieur Avenue Gaverzicht. Dichterbij dan je denkt. In Deerlijk en Moeskroen.
6: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
7: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
8: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
9: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
10: Europoint, Europoint.
11: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
12: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
13: Woensdag namiddag 13 mei. Een perfecte dag om de beste muziek op je af te vuren. Zometeen in Radio 2 Hitmix.

0: heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vier Limburgse kinderen raken licht gewond door een busongeval in Frankrijk. En de Europese Unie wil dat je met één treinticket door heel Europa kan reizen. Een bus met Belgische scholieren is gisteravond in het zuiden van Frankrijk aangereden door een vrachtwagen. Vier jongeren raakten licht gewond door glasscherven. De vrachtwagen botste tegen de zijkant van de bus, waarna hij doorreed. De chauffeur wordt nog altijd gezocht. Op de bus zaten 37 leerlingen van het Atheneum Martinus in Bilze in Limburg. Zij waren op de terugweg van een schoolreis naar Barcelona. De hulpdiensten hebben alle leerlingen onderzocht, zegt de directeur van de school, Ruben van Russelt.
1: Ik heb begrepen, zowel van de reisleiding en begeleidende leerkrachten als van de reisorganisatie zelf, dat iedereen het zeer goed stelt. Er is ook niemand doorgewezen naar een opvolging door een doktersbezoek of een eventuele opname of zo. Dus ze zijn er echt letterlijk allemaal met de schrik van afgekomen. Het zal voor iedereen even bijkomen en uitrusten zijn, denk ik.
0: De grote wekenlange staking bij Bpost blijkt steeds meer gevolgen te hebben. Vanmorgen bleek al dat minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar werden. Maar er zijn ook mensen die lang moesten wachten op sim- of bankkaarten en ook op nummerplaten. Bpost is zich bewust van die problemen, zegt woordvoerder Mathieu Goedefroy.
2: Met 10 miljoen brieven is het moeilijk om bij iedereen de nodige tegemoetkoming te doen. Maar daar waar we echt schrijnende gevallen vaststellen, zoals bijvoorbeeld dat geval van die darmkankerstalen, daar proberen we toch wel een commerciële geste te gaan doen. En we gaan dat ook doen bij vergelijkbare gevallen die zouden opduiken.
0: In Ole in de Antwerpse Kempen doorzoekt de brandweer het kanaal naar mogelijk gedumpte blauwe vaten. Die vaten zijn gestolen bij metaalbedrijf Umicor dat vlakbij ligt. Afgelopen vrijdag zijn er al verschillende vaten uit het water gehaald, maar mogelijk liggen er nog meer op de bodem van het kanaal. In de vaten zat het metaal kobalt, zegt Geert de Vieuw van het metaalbedrijf.
3: Dat is een grondstof die wij gebruiken om op basis daarvan batterijmaterialen en ook materialen voor gereedschapstoepassingen te maken. Op dit moment is er geen relevant risico naar mens en milieu indien er eventueel kobalt in die vorm in het water zou terechtgekomen zijn. Maar dat blijft speculatie. Op dit moment weten we dat zelfs niet of dat de vaten al of niet nog kobalt bevatten.
0: De burgemeester van Ole heeft voor alle veiligheid tijdelijk verboden om te vissen in het kanaal. Het is niet duidelijk wat de dieven met de vaten wilden doen. In Nederland is bij een protestactie tegen de komst van een asielcentrum brand gesticht. Dat gebeurde in Loosdrecht, dat ligt tussen Amsterdam en Utrecht. Gisteren zijn daar de eerste asielzoekers aangekomen en tegenstanders hebben met vuurwerk gegooid. Niemand raakte gewond en de brandweer kon het vuur ook blussen. Drie mensen zijn opgepakt, waaronder twee minderjarigen. De Europese Commissie wil het gemakkelijker maken om met één treinticket door heel Europa te reizen. Als je onderweg moet overstappen, moet je nu vaak via verschillende ticketsystemen verschillende treinritten reserveren. Maar Heidi van Rompuy, daar wil de Commissie dus verandering in brengen?
4: Ja, de Europese Commissie wil de grote spoorwegmaatschappijen en platformen verplichten om hun website ook open te stellen voor andere treinoperatoren. Nu moet je vaak verschillende websites afschuimen op zoek naar de meest goedkope of de interessantste optie, omdat het aanbod van kleinere of nieuwere treinoperatoren vaak enkel via hun eigen website te boeken is. Maar als het van de Commissie afhangt, zullen dus ook hun ritten binnenkort op de grote websites van bijvoorbeeld NMBS of SNCF te zien zijn. Zo kan je als reiziger meteen één ticket kopen waarin ook al je overstappen inbegrepen zitten. En dat zal er ook voor zorgen dat je beter beschermd bent als passagier als je onderweg een aansluiting mist of als een trein afgeschaft is. Dit is wel nog maar een voorstel van de Commissie. Het parlement en de lidstaten moeten zich er nu nog over buigen.
0: En er werd vorig jaar wereldwijd opnieuw minder wijn gedronken. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw. De consumptie daalde met 2,7% tot zo'n 208 miljoen hectoliter. Dat is volgens de organisatie het laagste cijfer sinds 1957. In de 10 grootste wijnproducerende landen werd er alleen in Portugal wat meer wijn gedronken. Het blijft wisselvallig hier met regelmatig een stevige bui. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 14 graden. Er staat ook een vrij stevige wind. Morgen opnieuw buien en ook kans op onweer. In het westen wordt het in de namiddag wel wat droger bij temperaturen tot 12 graden dan. En ook de rest van het weekend blijft het wisselvallig. Dit nieuws begon in Frankrijk. Een bus met Belgische scholieren uit Bilze is gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 4 jongeren raakten daarbij licht gewond. De vrachtwagen botste tegen de zijkant van de bus en reed gewoon door. De chauffeur wordt nog altijd gezocht. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
5: Het is druk op de weg, 200 kilometer file. Op de E403 van Kortrijk naar Brugge vertraagt het verkeer net voor de aansluiting met de E40 door een ongeval op de linkerrijstrook. Nog in Brugge, op de E40 richting Binnenland, vertraagt het verkeer door een ongeval op de oprit. Op de E40 van Jabeke naar Veurne, 10 minuten erbij door werken tussen Mannekesveren en Nieuwpoort. Naar Antwerpen, een kwartier extra op de E17 van voor Kruibeke, ook op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost, op de A12 vanaf Antwerpenhaven, op de E34 van Oelichem tot Ranst. Meer dan een half uur file is er op de E19 van op Sint-Job en op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Brussel 10 minuten vertragen op de E40 vanaf Ternat. Een half uur filegolven op de binnenring rond Brussel tussen Anderlecht en Tervuren. En op de buitenring 20 minuten tussen Wezenbeek en Jette.

opent deze muziekparty hier van Radio 2 met Kid Coco en zijn coconuts. Meteen al met een onthulling om u om te zeggen. Annie, I'm not your daddy. Zeer goeiemiddag.

die je liever niet wil horen, hè? Annie, I'm Not Your Daddy van Kid Creole en The Coconuts. Heb je gisteren gekeken naar de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival? Toch wel goed, hè, dat we door zijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb maar gekeken tot na België. Daarna ben ik gaan slapen. Dus ik weet eigenlijk niet wie de anderen zijn die we zaterdag nog zien gaan terugkomen. Wat ik wel weet, is dat Nederland er niet bij is. En Nederland heeft beslist om dit jaar niet deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. En dat is wel spijtig voor deze hier, want zij zou volgens de geruchten dit jaar voor Nederland gezongen hebben. Maar eerst moet de wereld wat rustiger worden. En dan zien we wel, liet ze weten, Davina Michelle.

0: Niks van, nog lang niet over. Het duurt hier nog tot 4 uur, met zometeen zelfs de Four Non-Blondes.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie, waar dat was van zo kan het niet meer verder.
5: Alles goed.
1: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert.
6: Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
5: Alles goed.
1: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
7: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
8: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Jij hebt de power met de Eneco-app. Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
10: Hoe weet jij dat, papa?
9: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
10: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
9: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
10: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
9: Nee, Marieke wel. Kom.
11: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
12: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Yeah. Carrefour.
13: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
14: Oh my god, mama, dank u!
15: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
16: Krevel.
17: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op 1 van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
16: Krevel. Leef beter.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Green for Life.
3: Green for Life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Elke dag telt voor twee.
5: Radio 2.

0: What's up? De vraag van Fornan Blans. Vorige zondag was ik voor mijn podcast Als de Muren Konden Praten in de Kempen op bezoek bij Tanja Deksters. Tanja die is daar een aantal jaar geleden ingetrokken bij haar man in Ole. En ze heeft ondertussen van zijn huis een warme thuis gemaakt voor het nieuw samengesteld gezin. Want Tanja die woont daar niet alleen met haar man Michael, ook zijn zoon Xavier woont er. Dochter Valentina en hun 4 katten en 4 honden. Dus altijd leven in de brouwerij. Nu, wat ik wel heel opvallend vond, dat is dat een groot stuk van Tanja's leven nog altijd ingepakt staat in een hangar in de tuin. Echt, we zijn daar naartoe gewandeld. Gigantisch wat daar allemaal staat. Alle showbiz-kleren van Tanja die liggen daar. Oude tijdschriften, foto's, zelfs de schooltas van vroeger. Wat echt waar, een paradijs om er rond te wandelen in dat leven van Tanja. En wat mij ook opviel, aan de muur hangt zelfs nog een stukje Belgische geschiedenis.
1: Hier heb je een stuk van het atomium, van het vroegere atomium. Die stonden toen te koop voor 1200 of 2000 euro. Hè. Naar gelang de grootte kon je dan een stuk kopen. Ja. Ik heb dat van mij is niet gekocht. Ik heb dat eigenlijk gepikt.
0: Gepikt?
1: Ja, ik ga het anders zeggen. Een goede vriend van mij deed de werken. En die deed de vernieuwingen. Hè. Dus de oude stukken afhalen, de nieuwe plaatsen. En die zei gewoon ja, tegen de maten. Zeg, als iemand een stukje wilt hebben, dan kom je vanavond maar met de camionet. Ja, en ik heb dat gedaan. Dus ja, mijn excuses. Ik heb het eigenlijk gekregen.
0: Ja, Tanja Deksters zou Tanja Deksters niet zijn als er weer geen speciaal verhaal aan was. Hè. Maar ja, met kinderen in huis, met al die dieren in huis, altijd beweging, altijd leven. Ik vroeg haar ook naar hoe het er praktisch aan toe gaat in het huishouden. Is er bijvoorbeeld een duidelijke taakverdeling?
1: Ja, mama doet alles. Ja, dat is de taakverdeling. Ik moet wel zeggen, in het begin als ik met Micha samen was, ik schrok daarvan dat hij... Dat hij het vlees aan het snijden was voor zijn zoon. Dat hem die in de douche aan het wassen was. Dat hem zo na het scheren zijn lavabo uitkuiste. En alles die was... Ik had zoiets van, wow. Ondertussen is dat ook allang niet meer.
0: Ja, het hele verhaal en een hele babbel. Een hele fijne babbel trouwens met Tanja Deksters. Kan je beluisteren op VRT Max in de podcast. Dus Als de Muren Konden Praten.

0: grotere waarheid is er niet, hè. Hoop doet altijd leven. Dat was Wiltura. Wat is dat buiten toch, zeg? 215 kilometer file ondertussen al. Op de buitenring rond Gent is door een ongeval net voor de Kortrijkse Steenweg de weg volledig versperd richting Merelbeke. Er staat daar een file. Vanuit Zelzaten kan je beter omrijden via de oostelijke ring rond Gent richting Destelbergen. Naar Antwerpen dan, 25 minuten extra op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven, een kwartier op de E34 vanaf Melcelen. Ook op de A12 vanaf Aartselaar door een ongeval in Wilrijk. 10 minuten op de E34 van voor Oelegem tot Ranst en drie kwartier file op de E19 vanaf Sint-Job. Bijna een half uur ook op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Stabroek op de R2 meer dan 1 uur file rijden van Beveren tot de Liefkeshoek-tunnel. De rechterrijstrook is dicht door een ongeval. Naar Brussel 10 minuten trager op de E40 tussen Aalst en Aflichem door een ongeval op de linkerrijstrook en vanuit Leuven vanaf het parkeerterrein in Everberg. Ook op de buitenring rond Brussel 25 minuten erbij tussen Wezenbeek en Jette en 25 minuten op de binnenring tussen Grootbijgaarde en Machelen.
1: Je luistert naar Radio 2 in

Van Dua Lipa. Yes, yes, yes. We did it, eh. Gisteravond België na 3 jaar eindelijk nog eens gekwalificeerd voor de finale van het Eurovisie Songfestival zaterdag. Radio 2 en Radio Bene leven deze week eigenlijk volledig in de sfeer van het Eurovisie Songfestival. Radio Bene zelfs nog meer dan Radio 2, want elke dag tussen 1 en 4 hoor je op Radio Bene de Radio Bene 70 jaar Songfestival. Peter Hermans, die tussen 1 en 4 alleen maar evergreens uit de geschiedenis van dat songfestival speelt. Chris Wouters komt vandaag aan de telefoon ook. Misha Mara, die deelgenomen heeft in de jaren 70. In 79 was dat. Ze komen allemaal vertellen over hun ervaring. En natuurlijk dus de beste nummers uit die songfestivalgeschiedenis hoor je ook via DAB Plus of via VRT Max. En deze hier, die zal vast en zeker ook voorbij komen. Herinner je je nog? Midden jaren 80. Die twee swingende meisjes uit Noorwegen. De Bobby Sox noemden ze zich. Ze wonnen toen met dit nummer.

0: Heerlijk toch. Dit jaar is het 40 jaar geleden dat Sandra Kim het Eurovisie Songfestival won. Wel, vorig jaar was het 40 jaar geleden dat zij dat Songfestival wonnen. Ze hadden zich dit jaar nog eens ingeschreven voor de voorrondes, maar ze hebben het Songfestival niet gehaald. De Bobby Sox. Maar misschien halen ze zaterdag wel de Radio 2 Songfestival 100. Als jij zeker wil dat ze daarin komen, dan kan je voor de Bobby Sox stemmen via het Radio 2 kanaal op VRT Max.
1: Radio 2 Hitmix.
2: Anja Daams.
1: VRT Radio 2. Naar Parijs, Rome of Lissabon. Superleuk. Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister deze week naar Radio 2 Middag. En ontdek hoe jouw buurt slimmer, groener, veiliger en socialer wordt. Dankzij Europa.
2: Een duurzaam melkveebedrijf in Zandhoven. Het Move Lab in Hasselt. Een veilingssysteem voor vis in Nieuwpoort. En Jobteam Gent helpt kwetsbare mensen op weg naar werk en naar de samenleving.
1: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
8: stap met meer korting op de trein.
9: 40%, het zal wel zijn.
10: Plus naar de zee, al eens gaan zwemmen.
11: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
10: Plus naar Hassel, eens gaan shoppen.
12: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
7: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
1: Radio 2.
2: Radio 2.

0: zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Blauwe dagen, zoveel mogelijk proberen te vermijden. Hè. Maar ja, ze hebben geen tijd om stil te staan, denk ik, met hun concertreeks in het vooruitzicht over een paar dagen. Suzanne en Freek. VRT Radio 2. En dit is George Michael.

0: Nooit te hoog vliegen, dat is slecht voor de voorleugels als je te dicht bij de zon vliegt. Fly Too High van Janice Ian. Karin, zo goed om te lezen. Ja, Karin die laat in de app van Radio 2 weten. Ik heb tickets besteld, ik moest even nadenken, maar het waren al tickets voor de Radio 2 musical. Hallo Radio 2, hè, met alleen maar muziek uit de jaren 70. Met ook twee gasten uit de jaren 70 in de hoofdrol. Peter van de Veire en Chris van Tongelen, namelijk die gaan samen de hoofdrol spelen in de Radio 2 musical. Oké, hij is pas voor volgend jaar, in maart. Maar tickets kan je nu al wel bestellen. Kan je bestellen via het Radio 2-kanaal op VRT Max of via halloradio2.be.
1: Radio 2 Hitmix.
2: Anja Daams.
1: VRT Radio 2.
0: En volgend jaar in maart zal Chris van Tongelen dan even geen tijd hebben voor deze twee kornuiten, denk ik. De andere van de Romeo's.

0: je nu toch goed gezind van die single van de Romeo's? Ik zag jou maar even.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
2: Jesus Christ.
1: Auto's die in brand vliegen.
3: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
1: De impact is groot.
4: Ga je nooit meer met een BMW rond, hè?
1: Wat doet de fabrikant?
5: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
1: Veiligheid onder vuur. Pano. Vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
6: VRT Nieuws. Helemaal helder.
7: Ketnet viert feest met Like Me.
8: Tijd om te leven.
7: Wij komen
9: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te Pannen.
7: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
8: Want ik ben Like Me.
7: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
8: Tot dan!
7: Van 14 tot en met 17 mei.
8: Want ik ben Like Me.
7: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
10: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
11: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
12: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Nars Barkley die houdt wel van wat zottigheid. En Camille die speelt verbaasd. Straks in Radio 2 Hitmix na het VRT-nieuws.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Bordeaux in Frankrijk zitten meer dan 1700 mensen vast aan boord van een cruiseschip waar vermoedelijk een virus de ronde doet dat een zware maag-darmontsteking kan veroorzaken. Eén passagier, een man van 90, is daardoor overleden en 50 andere passagiers zouden symptomen hebben. Zij worden op dit moment getest op het norovirus. De passagiers zijn vooral Britten en Ieren. Het schip is op 6 mei vanuit de Shetland-eilanden vertrokken naar Belfast, Liverpool en Brest en normaal moet het nog doorvaren naar Spanje. Het Belgische leger heeft vorig jaar bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen gerekruteerd. Het hoogste aantal in 5 jaar. Dat blijkt uit cijfers in De Morgen. De meeste zijn mannen, maar ook het aantal vrouwen stijgt tot meer dan 400. En de meeste nieuwe militairen komen uit Wallonië, vooral uit de provincie Namen. Er zijn vorig jaar ook 800 reservisten en meer dan 700 burgerpersoneelsleden aangetrokken. Ook dat zijn er meer dan de voorbije jaren. De Europese Commissie wil het gemakkelijker maken om met een 1-treinticket door heel Europa te reizen. Als je onderweg moet overstappen, moet je nu vaak via verschillende websites tickets kopen. Maar Heidi van Rompuy, dat wil de Commissie dus anders?
1: Wel, de Europese Commissie wil dat je online meteen 1 ticket kan kopen voor je hele reis, van bijvoorbeeld Brussel naar Kopenhagen of Madrid. En ze willen dat doen door alle grote spoorwegmaatschappijen te verplichten om ook treinen van andere en kleinere maatschappijen op hun website te laten zien. Zo krijg je 1 groot overzicht en kan je dus 1 algemeen ticket boeken. En dat moet het ook gemakkelijker maken om hulp te krijgen of om een terugbetaling te krijgen als je onderweg een aansluiting hebt gemist. Het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie moeten dat voorstel nu wel nog goedkeuren.
0: En iets minder dan 500.000 mensen hebben gisteravond de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival op televisie gevolgd. En dus gezien hoe ons land zich plaatste voor de finale van zaterdag. Dat is het laagste cijfer van de voorbije jaren. Vorig jaar waren er nog bijna 1 miljoen kijkers, dubbel zoveel dus. En normaal kijken er elk jaar zo'n 600.000 mensen. 400.000 mensen volgden het speciale duidingsprogramma over de kritiek op de Israëlische deelname aan het Songfestival. Het blijft wisselvallig met regelmatig een stevige bui. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 14 graden. En er staat ook vrij veel wind. Morgen opnieuw buien en kans op een onweer. In het westen wordt het in de namiddag wel wat droger bij temperaturen tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Het weer zal er zeker voor iets bij zitten, hè? Maar op de buitenring rond Gent is door een ongeval net voor de Kortrijkse Steenweg de weg volledig versperd richting Merelbeke. Er staat daar een file. Vanuit Zelzaten kan je omrijden via de oostelijke ring rond Gent richting Destelbergen. Op de E314 van Genk naar Lummen een 30 minuten file rijden tussen Genk Centrum en Houthalen. De linkerrijstrook is dicht door een ongeval. Er is ook een kwartier kijkfile vanaf Zonhoven. Naar Antwerpen ruim een 30 minuten extra op de E17 vanaf Haasdonk en op de E34 vanaf Beveren. Op de E19 vanaf Sint-Job, een kwartier ook op de A12 vanaf Hoevenen en vanuit Brussel op de A12 vanaf Aartselaar. En op de E313 ruim 3 kwartier file vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring richting Stabroek is op de R2 blijft het 1 uur file rijden van Beveren tot de Liefkeshoektunnel. Daar is de rechterrijstrook afgesloten door een ongeval. Richting Gent 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Brussel bijna 3 kwartier vertragen op de E40 tussen Erpenmeren en Afligem door een ongeval op de linkerrijstrook. Vanuit Leuven 10 minuten van voor Sterrebeek. En op de buitenring rond Brussel 25 minuten erbij tussen Wezenbeek en Jette. De rechterrijstrook is daar ook versperd door een ongeval. Op de binnenring 1 kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.

0: Crazy van Norse Barkley.
1: Radio 2.
2: De beste buurt.
0: Ja, ja, misschien zou 3 juni voor jou en voor jouw buurt wel eens een heel speciale dag kunnen worden. In elk geval heel speciaal kunnen beginnen. Met een geweldig ontbijt bijvoorbeeld. Want dat is wat jullie winnen als jullie uitgeroepen wordt tot de beste buurt van Vlaanderen. Want naar die buurt gaan wij op zoek. Hè. Wordt er bij jou in de buurt veel gelachen samen? Wordt er ook wel eens gehuild samen? Is er een buurt? Heb jij buren waarop je echt kan rekenen? Buren die er echt zijn voor jou en jij die er echt bent voor de buren? Dan kan je je inschrijven dus voor onze beste buurt. Dat kan via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En wie weet win je dan op 3 juni wel een geweldig buurtontbijt.
2: Radio 2. Beste buurt.
1: Elke dag telt voor 2.
0: En niet alleen een ontbijtje hoor, we zorgen ook voor muziek. Komt van deze hier, van Camille.

Camille zal er 3 juni ook bij zijn bij het beste buurtfeest. Zie de Donder die vertelde vanmorgen nog in Radio 2 Goedemorgen Morgen over zijn geweldige buurt in Wilselen. Zal hij zondag ook uitgebreid over vertellen samen met Maureen in Als de Muren Konden Praten. Want dan ben ik bij hen op bezoek.

0: Calling Elvis van Dire Straits. Nee, nee, nee, geen tijd om aan de telefoon te hangen. Ik luister liever naar de muziek. Ik heb er nog een paar goeikjes voor je klaar liggen. Pommelien Thijs, die komt er zo meteen nog aan, samen met haar vriendin Mo. En dan is er nog dat Respect van Aretha Franklin. Dat is allemaal voor zo meteen.
1: Zaterdag namiddag deel jij de punten uit.
2: May we have your 12 points, please?
3: Radio 2, Eurovisie Songfestival 100.
1: De lijst met jouw 100 grootste songfestivalfavorieten aller tijden. Wie krijgt jouw 12 points?
4: 12 points.
1: Stem nu via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Radio 2, Eurovisie Songfestival 100.
1: Zaterdag namiddag vanaf 1 uur op Radio 2.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
6: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
5: U heeft toch geen binge-probleem?
6: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
9: En hier uw linkeroor.
8: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
9: Wat blief?
8: Zie je het wel?
9: Oh, amai, dat is ampetant.
8: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
9: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
8: Wat?
9: Aan halve prijs.
8: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
9: Wat blief?
8: Bij Hans.
9: Ja, ja, het kan anders.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je...
9: Joehoe!
10: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
12: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen
13: Mama.
12: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hekjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Ziekenfondsen? Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
14: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
9: Ja, maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
14: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
15: En Marie, ja. Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
9: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
16: Wij allemaal, want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
7: Code Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
17: Dus ook voor klanten.
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Elke dag telt voor 2.

Alles wat ze vraagt is een beetje respect, Aretha Franklin. Nu zondag, zeg, wordt een moeilijke televisieavond. Er is natuurlijk de finale van De Mol. Spannend, spannend, spannend. Wie zou De Mol volgens jou zijn? Maar die avond kan je op VRT1 ook kijken naar een concert van Pommelien in de Afasdoom. Dat wordt dus vechten voor de afstandsbediening.

Zoveel goede films in de cinema tegenwoordig. Hè? Die van Michael Jackson, The Devil Wears Prada nu ook nog. Zou Zootopia eigenlijk nog lopen? In elk geval Shakira zingt nog altijd over haar zoo. En dan nu Clouseau.

0: Oh, zo lief. Altijd een beetje lief. Van Clouseau. Minder lief. 243 kilometer file op de E314 van Genk naar Lummen. Is het 1 uur file rijden tussen Genk-Oost en Houthalen. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeval. Er is ook een kwartier kijkfile vanaf Zolder. Op de buitenring rond Gent is door een ongeval net voor de Kortrijkse Steenweg de weg volledig versperd richting Merelbeke. Vanuit Zelzaten kan je omrijden via de oostelijke ring rond Gent richting Destelbergen. Op de Antwerpse ring richting Stabroek, dat is de R2, meer dan 1 uur vertragen van Beveren tot de Liefkeshoektunnel. Daar is de rechterrijstrook afgesloten door een ongeval. Richting Gent, 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen, een kwartier op de A12 vanaf Hoevenen en vanuit Brussel op de A12 vanaf Aartselaar. 3 kwartier extra op de E17 vanaf Haasdonk en ook op de E34 vanaf Beveren. Op de E19 ruim een half uur vanaf Sint-Job en ook op de E313 vanaf Herentals-West. Naar Brussel is op de E40 meer dan 3 kwartier vertraging vanaf Erpenmeren. In Afligem is de weg wel vrijgemaakt. Vanuit Brussel 10 minuten vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Jette en ook 10 minuten door een ongeval bij Waterloo. En ook zo op de binnenring is dat een kwartier in Brussel tussen Strombeek en Tervuren.
1: Je luistert naar Radio.

0: Altijd wel handig, hè, om een lichtje aan te laten voor degene die na jou thuis komt. Belinda Carlisle en Leave a Light On. Zo meteen een nummer dat voor eeuwig zal verbonden blijven met corona. Denk ik zo.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Het is te zien dat je niet veel van kent, hè, Luc.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
5: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc?
5: Mag ik ook meedoen?
1: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek. Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
2: Ik heb godverdekkers een half jaar dat spiraaltje gepakt en de piemel van mijn echtgenoot was helemaal kapot gescheurd.
1: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
9: Open op Hemelvaart.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
11: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
10: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
12: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
13: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
12: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
13: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
12: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
13: Ja, dat is duidelijk.
12: Ja.
14: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
15: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
16: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
15: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
17: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
15: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Master KG trok ons door corona, bij manier van spreken, of toch zeker de mensen van de zorg, met Jeruzalem. Ja, een tijdje geleden met dat Hansa-virus dacht ik, we hebben het weer vlaggen. Maar oef, gelukkig, het blijkt toch niet zo erg te zijn.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2 Hitmix.
3: Anja Daams.
1: Radio 2.
0: Is er een stoveke onder ons midden? Dat heb ik nodig, zo meteen. Om Nielson een beetje op te warmen, want die heeft het ijskoud. Maar eerst deze van Snow Patrol. Dit is Shut Your Eyes.

mag je toch niet doen, hè? Hem zo in de kou laten staan, deze Nielson. Ja, koud zou ik het niet echt doen de laatste dagen, maar vochtig vooral. Guur weer, herfstweer, bol. Maar we moeten het positief bekijken. Dat is natuurlijk goed voor de plantjes en voor de regenputten. Maar zo'n beetje zon zoals afgelopen weekend, dat is toch ook fijn, hè? Zon en fijne muziek op de radio. En nu we zo in songfestivalsferen leven, twijfel ik soms over nummers van hebben ze nu deelgenomen aan het songfestival, die groep al dan niet. Zoals bijvoorbeeld de volgende groep. Jawel, eind jaren 70 ging Matja Bazaar naar het Eurovisie Songfestival. Een vette was dat echt niet. Maar ze hadden het songfestival helemaal niet nodig, want 10 jaar later scoorden ze wel een wereldhit met dit nummer hier. Ticento.

moeten inzet houden uit het Eurovisie Songfestival. Dus maar gewoon een grote wereldhit van Matja Bazar, deze Ticento. En een maandje geleden zijn zij ook hun wereldhits hier in België komen vieren. Want toen waren ze hier om 25 jaar carrière te vieren. Die gasten van Boyzone. Hier zijn ze nog eens iets voor drie hier op Radio 2 met Picture of You.

0: maken. Zeer fijn, hè? Maar het moeten wel goede herinneringen zijn. Niet zo'n herinneringen als waar Boyzone over zingt in deze Picture of You. Tot iets voor drie.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als ze muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max.
1: Radio 2.
3: Elke dag telt voor twee. Tijdens de open deurdagen van Moleculen in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
4: Dus hoe meer je koopt, hoe gratiser dat is.
3: Yep. Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
5: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
3: Zeker, oh. Als je echt wilt shoppen. Of op moleculen.be.
6: Maar een nieuw salon hoeft niet duur te zijn.
7: Ja, ja. Eerst zien en dan geloven.
8: Je gelooft je eigen ogen niet. Prijzenfestival bij Meubelen Gaverzicht. Festivalkortingen op meer dan 500 meubelen. Jij zit op een nieuw strakhoeksalon met lounge voor maar €999. Neem hem dit weekend mee naar Meubelen Gaverzicht.
9: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
10: Meubelgaverzicht.
8: Interieur Avenue Gaverzicht. Dichterbij dan je denkt. In Deerlijk en Moeskroen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ah, wat zie ik. Een vrije namiddag voor Bea. Dat betekent muziek in huis schrijft ze, maar ook strijken. Vind ik nu eens een perfecte combinatie, Bea. Ook zo meteen na drie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Arbeidsmigranten die uitgebuit worden door hun werkgever zullen meer bescherming krijgen. Op dit moment is het verblijfsrecht van arbeidsmigranten gelinkt aan hun werkvergunning in ons land, waardoor ze misbruik door hun werkgever niet altijd durven melden. De federale regering wil dat veranderen, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt.
1: Vandaar dat we ook hebben beslist dat die mensen, als ze hun job verliezen, vandaag is het zo dat ze dan nog 90 dagen in België mogen blijven, dat ze 180 dagen in België zullen mogen blijven, dus dubbel zo lang, om een nieuwe job te zoeken, om op die manier de slachtoffers van die ernstige sociale misbruiken, en dan gaat dat bijvoorbeeld over maandenlang geen loon uitbetaald krijgen, om die toch beter te gaan beschermen.
0: In Bordeaux in Frankrijk zitten meer dan 1700 mensen vast aan boord van een cruiseschip waar vermoedelijk een virus de ronde doet dat een zware maag-darmontsteking kan veroorzaken. Eén passagier, een man van 90, is daardoor overleden en 50 andere passagiers zouden symptomen hebben. Zij worden op dit moment getest op het norovirus. De passagiers zijn vooral Britten en Ieren. Iets minder dan 500.000 mensen hebben gisteravond de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival op televisie gevolgd. En dus gezien hoe ons land zich plaatste voor de finale van zaterdag. Dat is het laagste cijfer van de voorbije jaren. Vorig jaar waren er nog bijna 1 miljoen kijkers, dubbel zoveel dus. 400.000 mensen keken naar het speciale duidingsprogramma over de kritiek op de Israëlische deelname aan het Songfestival. En in Libanon zijn zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen, ondanks het staakt het vuren. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. Israël beschoot meerdere auto's op een snelweg ten zuiden van de hoofdstad Beirut. Of de slachtoffers burgers zijn of tot Hezbollah behoren is niet duidelijk. De Libanese militaire groep Hezbollah heeft vandaag ook al meerdere raketten afgevuurd tegen het Israëlische leger. Daarbij raakte niemand gewond. Het blijft wisselvallig met regelmatig een bui. Lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 14 graden. Er staat ook vrij veel wind. Morgen opnieuw buien en kans op een onweer. In het westen wordt het in de namiddag wel wat droger bij temperaturen tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Hou je klaar voor een stortvloed aan verkeersinformatie. 271 kilometer file. Op de E314 van Genk naar Lummen is er bijna 1 uur vertraging tussen Genk-Oost en Houthalen. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeval. Ook 20 minuten kijkfile vanaf Zoldercircuit. Op de buitenring rond Gent is door een ongeval net voor de Kortrijkse Steenweg de weg volledig versperd richting Merelbeke. Vanuit Zelzaten kan je omrijden via de oostelijke ring rond Gent richting Destelbergen. Op de Kennedylaan richting Zelzaten meer dan een half uur file tussen Gentzeehaven en Zelzaten-Oost. En ondertussen komt er nog een update binnen. Genk heb ik al verteld. Op de Antwerpse ring richting Stabroek, dat is de R2, blijft het meer dan 1 uur vertragen van Beveren tot de Liefkeshoektunnel. Daar is de rechterrijstrook afgesloten door een ongeval. Richting Gent 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Ook naar Antwerpen veel problemen. 10 minuten extra op de A12 vanaf Hoevenen. En vanuit Brussel op de A12 vanaf Aartselaar. 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. En 50 minuten op de E17 vanaf Haasdonk. Ruim een half uur op de E34 vanaf Beveren. En ook op de E313 van voor Massenhoven. Naar Brussel is er op de E40 20 minuten vertraging van voor Erpenmeren. Vanuit Leuven 10 minuten vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel een half uur file tussen Eigenbrakel en Waterloo na een ongeval. En een half uur erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Tervuren. En een kwartier tussen Groenendaal en Waterloo. Op de buitenring rond Gent, dat heb ik net verteld, op de Kortrijkse Steenweg. Die is vrijgemaakt nu richting Kortrijk. Dat is wel goed nieuws daar voor de mensen die in de file staan in Gent.
3: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
4: Radio 2. Radio 2. Hitmix.
5: Hey, hey. Anja Daams.

Echt jumpen ben ik niet aan het doen, maar wel aan het meewiegen. Dat is een aanstekelijke muziek natuurlijk. Hè. Met de Pointer Sisters meteen het laatste uur Radio 2 Hitmix van vandaag ingezet. Dit was hun jump. Och, en dit vind ik ook zo geweldig. Die Ella Langley en haar Choosing Texas.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

Ik vind daar zo wat een vettig accentje. Ik vind het geweldig van Ella Langley. Net een bericht van Marja in de app van Radio 2. Van hoe kan ik nu weer stemmen voor de Radio 2 Songfestival 100 nu zaterdag? Want vroeger, dat waren zo mooie liedjes, inderdaad, hè Marja. Ah, wel, ik ben maar gelijk zelf gaan kijken en ik heb meteen ook zelf gestemd. Zeer eenvoudig. Je gaat naar het Radio 2-kanaal op VRT Max. En vooraan kan je dan klikken op jouw stem uitbrengen voor dat Eurovisie Songfestival. Zal ik al even mijn top 3 verklappen? Op 1 heb ik natuurlijk Salvador Sobral gezet, die inzending van Portugal jaren geleden. Brainstorm met My Star blijft ook een van mijn favorieten. En dan was het moeilijk, want er waren er zoveel. Ik heb gekozen voor echt een oudje. Séverine van On a tous un banc, un arbre ou une rue. Zo was het zeker, hè. Vond ik als kind zo mooi. Zo een van die liedjes. Maar zeg jij, ik heb een volledig andere keuze. Wel, dan kan je dat laten weten via het Radio 2-kanaal van VRT Max. Ik doe heel graag een paar suggesties in Radio 2 Hitmix. Zoals deze Arcade van Duncan Lawrence. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Duncan Lawrence, 2019, Wonnie voor Nederland. Vind je dat hij een plekje verdient in de Radio 2 Songfestival 100? Laat het dan weten op het Radio 2-kanaal van VRT Max.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2 Hitmix.

0: belangrijkste moest nog komen, Ruben. Het orgasme.
1: Inderdaad, ah, ja. Sorry. Ik slaap op gedeelte meestal over, maar ja.
2: Dus, ja. Dat heb ik ook al horen vertellen.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
1: Deze week zijn we er uiteraard opnieuw met een primeur. We trekken de taalgrens over. We gaan naar Wallonië, naar Durbuy, naar Adventure Valley. Mijn Weekwatcher is Lynn van Rooyen en er is live muziek van Willy Sommers.
3: Radio 2 Weekwatchers.
1: Het is weer top, top, top vandaag. Dankjewel, mensen.
3: Live vanuit Adventure Valley, Durbuy.
4: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
5: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil.
6: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
5: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze business bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
8: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben. Kruidvat.

0: A Horse With No Name. Mijn dochter rijdt paard. Ik vind vooral op de manege dat die paarden zo'n rare namen hebben. Dat was America.
1: Radio 2, Hitmix. Radio 2.
2: Anja Daams.

Gwen Stefani. Och, ik hou mij vast voor de avondspits. Nu al 307 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Meer dan 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Zuid. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Richting Gent een 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Stabroek. 3 kwartier van Beveren tot de Liefkeshoek-tunnel. Daar is de weg wel weer vrijgemaakt. Ook naar Antwerpen problemen op de E34 vanaf Melsele 1 uur, op de E17 vanaf Haasdonk 1,5 uur, op de A12 vanaf Aartselaar 1,5 uur en op de E313 vanaf Herentals West 3 kwartier. 1 kwartier op de E34 vanaf Soersel, 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job en 10 minuten op de A12 vanaf Leugenberg. Naar Gent op de E17 in Lokeren door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E314 van Genk naar Lumme is er 3 kwartier vertraging tussen Genk-Oost en Houthalen. De weg is daar wel vrijgemaakt. En ook 15 minuten kijkfile vanaf Zolder-Circuit. Naar Brussel op de E40, 30 minuten vertragen vanaf Aalst. Vanuit Leuven, 10 minuten vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel, 3 kwartier file tussen Eigenbrakel en Waterloo. Ook 30 minuten erbij tussen Sint-Sevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring, 10 minuten tussen Beersel en Anderlecht. 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En 30 minuten tussen Oudergem en Waterloo. En op de R4, de Kennedylaan richting Zelzate, 30 minuten file tussen Sint-Kruiswinkel en Zelzate-Oost. Je luistert naar

0: vraagt. Het zit toch allemaal niet zo goed in die bovenkamer daar, hoor. Van Rockwell and Somebody's Watching Me. Radio 2. Vanmorgen Radio 2, Anne en Daan gehoord. De grote vraag van vanochtend was: kan je 3 kilogram vermageren door te stoppen met avondsnacken? Ik dacht van wel. Ik dacht dat je verdikte van 's avonds voor televisie te eten. Maar de diëtiste die er vanochtend was, Lisa, die zei dat je daar niet mag van uitgaan dat je zomaar gaat afvallen als je besluit om 's avonds voor televisie niet meer te eten. Het is niet gezond, zei ze wel. Het is ook niet goed voor de lijn. Het is vaak een routine ook. Jezelf nog even belonen als je in de zetel zit. En misschien een gewoonte die je moet doorbreken, stelde ze voor. En als je dan 's avonds toch een hongertje hebt, dan moet je misschien eens afvragen of je wel goed gegeten hebt gedurende de dag. Of je wel de juiste dingen gegeten hebt gedurende de dag. Zoals voldoende vezels, fruit, veel eten. Eiwitrijke voeding is ook altijd goed tegen de honger. Yoghurt is ook goed om te eten, vertelde ze vanochtend nog bij Anne en Daan. Dat zal allemaal wel zijn, hè? Maar zo'n lekker chipske of een koekske voor televisie. Het kan toch zo zalig zijn om de dag af te ronden.
1: Zit op loes te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop? Was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Ik wilde te zeggen helemaal tot aan de horizon gegaan, maar dat gaat natuurlijk niet, hè. Maar wel naar de horizon gekeken, samen met toerist Lem Sieg.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
4: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
5: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
6: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
4: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor twee. Maar hoe zit het in jouw buurt?
5: Laat het ons weten, schrijf je in via het Radio 2-kanaal op 14 Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
7: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
8: Ja!
9: Maar ja...
7: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
10: Oh ja!
11: Maar ja...
7: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
8: Oh ja! Maar ja...
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
12: Strovan, het beste voor jouw tuin en je dieren. Strovan stroopellets als bodembedekker tegen mos en onkruid. In jouw tuin super efficiënt als ecologische onkruidbestrijding. En Strovan ook als strooisel voor je dieren. Zeer vochtabsorberend en geen ammoniakgeuren meer. Kijk op strovan.eu en geniet meer van de zomer.
13: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
14: Halleluja, brothers en sisters.
13: Halleluja, brother Bobby.
14: Morgen is het weer zover.
15: Hemelvaartsdag.
13: Halleluja.
14: En wat is het nog tot morgen?
15: Hemelse korting.
13: Welke hemelse korting, brother Bobby?
14: Nee tegen BTW, brother vader.
13: Halleluja, brother Bobby.
16: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
17: Krevel.
18: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
17: Krevel, leef beter.
19: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Yeah! Carrefour.
20: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2.

Nummer toch hè, van Oasis, deze Wonderwall. Maar we moeten verder, want we verwachten heel fijn muzikaal bezoek hier bij Radio 2. Om 6 uur komt Sandra Kim langs bij Radio 2. Oh la la, ah ja, het is 40 jaar geleden dat ze het Songfestival wonnen. Maar nu, eerst nog een klein compliment van Bruno Mars. En dan is het aan David. Just the way you are. Heel graag, tot morgen.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
4: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo.
1: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Een kleedje, een short of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
6: Oh my god, mama, dank u!
7: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
9: BMW's die al rijdend in brand vliegen, spannend. En een historische ontmoeting in het Koning Boudewijn Stadion morgen, ook spannend. Straks in Radio 2 Spits.
10: Elke dag, telk voor twee, BNT Radio 2.
9: Maar Sophie mag beginnen. Goedemiddag.
11: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het Assisehof in Tongeren in Limburg heeft de man tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn ex-partner. Hij bracht de vrouw 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken in haar huis in Kinrooi. Philip Heijmans, de man, is gisterenavond laat al schuldig bevonden en nu kent hij dus ook zijn straf.
12: Ja, 20 jaar dus. Die man had het er moeilijk mee dat zijn vriendin de relatie had beëindigd en daarom heeft hij haar op gruwelijke wijze vermoord, zei de Assise-voorzitter. Enkele dagen voor de feiten had hij de omgeving van haar huis verkend met Google Street View. Op de dag van de moord was hij daar 6 keer gepasseerd en hij had vooraf op internet gezocht naar de straf voor moord. De vrouw wilde een nieuw leven beginnen, zei de Assise-voorzitter, maar ze raakte niet uit het vizier van een man die haar niet kon loslaten. Het Assisehof zag wel verzachtende omstandigheden, zijn blanco strafblad, zijn persoonlijkheid, het feit dat hij zich in de gevangenis goed gedragen heeft en het feit dat hij op een oprechte manier spijt heeft getoond. Vandaar dus niet de maximumstraf, levenslang, maar wel 20 jaar gevangenis.
11: Al bijna 10 jaar rijden er op onze wegen BMW dieselauto's rond die spontaan in brand kunnen vliegen. In 2018 startte BMW met een wereldwijde terugroepactie, maar die blijkt vandaag nog altijd niet afgerond. De onderzoeksredactie van Pano merkte dat ook. In ons land alleen al zijn intussen tientallen BMW dieselauto's uitgebrand. Volgens de Europese Unie zijn die auto's veilig, maar BMW-rijders die hun auto zagen uitbranden ervaren dat anders.
13: Ik merkte aan mijn gaspedaal dat er iets niet goed was. Maar de dochter langs mij zei, mama, dit is niet oké. Stoppen meteen. Dus ja, ik ben meteen gestopt. En op 3 minuten tijd, een 7 uur, bye bye BMW. Daar had de nachtmerries van. Dat je erin zit met je kinderen en dat je daar niet uit kunt.
11: De volledige pano kan je over een uur bekijken op VRT Max en om 20:15 op VRT 1. En mobiele werven, zoals de teams die bijvoorbeeld de bermen langs snelwegen maaien, die zullen vanaf nu aangekondigd worden in de meeste navigatie-apps. Denk maar aan Google Maps en aan Waze, dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Zo zullen de apps de botsabsorbeerders die de werven begeleiden enkele honderden meters vooraf via een melding aangeven. In 2025 waren er nog 444 ongevallen met gewonden en 5 ongevallen met een dodelijke afloop aan of in de buurt van werken. We willen mensen alert maken voor de gevaren, zegt Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
14: Je krijgt een melding zoals je die over andere gevaarlijke zaken krijgt in je app via een alert. Hoe die melding eruit ziet, dat hangt af van app tot app. Het is zo dat die botsabsorbeerders, dat we hun locatie al kennen, het verkeerscentrum bijvoorbeeld, volgt die op. Maar nieuw nu is dat we samen met de fabrikanten van die botsabsorbeerders ervoor hebben gezorgd dat dat signaal dus ook naar de navigatie-apps gaat van mensen in de wagen.
11: Het blijft wisselvallig vanavond met regelmatig een stevige bui. Morgen ook opnieuw buien en kans op een onweer. In het westen wordt het in de namiddag wel wat droger bij temperaturen tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.
15: Dorso. Ergonomisch slapen.
16: Radio 2. Radio 2 Spits. David van Ottegem.
9: Klinkt dit niet, dan botst het wel.
16: VRT Radio 2.
9: Ik ben in ieder geval klaar voor alweer een verse avondspits. Samen met jou tot 6 uur vanavond. Met ook heel goede muziek voor onderweg.

0: vers als een zomerbries. De zomer lijkt nog heel ver af. Heb je het ook koud, Mona, ging ik zeggen. Nee. Mirjam is het.
1: Ja, ik sta hier met een dikke trui.
0: Ja, ik zie het, hè. Oh. Ik heb toch... Ik probeer te doen alsof het lente is. Dat zie je. Ik heb gewoon een t-shirt aan. Er staan ook weer files wel vanavond.
1: Het zijn er wel wat, ja. 350 kilometer hebben we. Maar ja, dat is niet verwonderlijk natuurlijk met het verlengd weekend voor de boeg. En felle regenbuien die toch overtrekken. Lange files dus onderweg. Antwerpse ring richting Nederland. Meer dan 1 uur heeft te maken met een ongeval bij Antwerpen-Zuid. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ring richting Gent, dat is 3 kwartier extra. R2 de ring richting Stabroek, 1.5 uur vanaf Beveren. Naar Antwerpen vanuit het Waasland zeer moeizaam. Vanaf Melcelen ruim 1 uur vanaf Haastonk op de E17 ondertussen 2 uur geduld oefenen. Verder A12 vanaf Aartselaar 20 minuten. Vanaf Herentals West 3 kwartier. Vanaf Zoersel op de E34 20 minuten. Ook zoveel vanaf Sint-Job en een kwartiertje vanaf Antwerpenhaven. Dan naar Gent vertragen op de E17 tussen Sint-Niklaas en Lokeren. De weg is daar ondertussen vrijgemaakt. Begint daar een beetje te beteren. E314 naar Lummen 1 kwartier tussen Genk-Oost en Houthalen. Naar Heerlen ook 1 kwartier tussen Zolder en Houthalen. Dan naar Brussel op de E40, 20 minuten vanaf Aalst. Voor de buitenring rond Brussel 1 uur tussen Eigenbrakel en Waterloo. En nog eens 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring is dat 1 kwartier tussen Beersel en Anderlecht. Ruim 1.5 uur tussen Grootwijgaarde en Tervuren. En 20 minuten tussen Oudergem en Groenendaal. En verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen.
0: Heb jij ooit al eens een journaalanker shit horen zeggen in het journaal? Dat is vrij uitzonderlijk. Mm. Om niet te zeggen, ik heb het nog nooit gehoord. Nee. En ik kijk bijna altijd naar het journaal. Ja. Ik probeer dat toch te doen. Ja, dat verwacht je toch niet van een journaalanker. Maar vanmiddag floepte het er toch uit. Het was Riyad Bari. Ah ja,
1: natuurlijk.
0: Wat had je gedacht? Dat kan minister Van Erking zeggen. Nee, het was Riyad Bari. Heeft shit gezegd in het journaal. Toen die Luc Pauwels aan het interviewen was over die BMW's die in brand vliegen. Je moet eens luisteren.
2: Als je thuis zit en je hebt zo'n BMW dieselauto en je denkt nu van, ja shit, er is hier een gigantisch probleem. Wat moet je dan doen?
3: Je kan effectief iets doen.
0: Ja, we gaan er straks nog over hebben hoor. Maar zou Riyad nu ook problemen hebben? Nu hij shit gezegd heeft in het journaal, ik weet het niet. Hm? Ja,

0: Plus.
1: Betaal nooit meer dan €5,50 per rit. Dus, koop nu Train Plus voor maar €4 per maand op nmbs.be.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
3: Enfin, er zit genoeg shit in ons VRT-journaal vandaag. Laat dat de conclusie zijn van mijn klein onderzoek hier.
4: Radio 2 Spits.
5: Radio 2.
3: Hoeveel keer zou ik nu al zelf shit gezegd hebben?
6: Oh.
3: Dank.

0: Olivia Dean, het is heel gemakkelijk om met haar verliefd te worden.
1: So easy.
0: Morgen bekerfinale, maar ook een stadsderby. Voor het eerst aan twee Brusselse ploegen tegenover elkaar. We hebben het er straks over met Peter van den Bemt. Maar Tess wou Riyad vanmiddag ook al eens naar zijn voorkeur polsen in het tv-journaal. Want Riyad is van Brussel.
2: Ja, een Brussels duel als Brusselaar, Riyad. Is niet te missen voor jou, hè?
3: Ik ga onpartijdig blijven, Tess. Maar ik hoop dat Union wint.
2: Oké, staat genoteerd.
3: Dankjewel voor de sport. Ja.
0: Shit zeggen is gemakkelijker dan onpartijdig blijven voor Riyad, dat is ook weer duidelijk. Over die bekerfinale hebben we straks ook nog.

0: Ondertussen is Rak er ook al, maar dit was nog eens dansen van onze Sam Goris.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En volgende week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
2: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 en VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
6: En hier uw linkeroor.
5: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
6: Wat blief?
5: Zie je het wel?
6: Oh, amai, dat is ampetant.
5: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
6: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
5: Wat?
6: Aan halve prijs.
5: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
6: Wat blief?
5: Bij Hans.
6: Ja, ja, het kan anders.
7: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Het was Justin Bieber toen hij zelf nog een baby was. Nou ja, hij bracht dit nummer uit voor zijn 16e verjaardag. Dus dat is geen baby meer. Dat is geen baby meer, nee. Morgen om 3:00 bekerfinale in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion. Union tegenover Anderlecht. Peter van den Bemt, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe uniek is deze finale morgen?
1: Ja, zeer uniek, want het is nog nooit gebeurd in de geschiedenis dat Union en Anderlecht tegenover elkaar staan. Dus een Brusselse derby in het Koning Boudewijnstadion met de rivaliteit die toch is gegroeid sinds Union weer op het hoogste niveau is komen voetballen een jaar of 5 geleden. Nee, zeer bijzondere afspraak, denk ik maar.
0: Ja, een goede ouderwetse derby ook tussen twee Brusselse clubs. Maar wat is het verschil tussen die twee clubs? Is de ene voor iets meer gekend dan de andere?
1: Maar ja, Union is een echte traditieclub. Heel lang geleden was dat de strafste club van het land met heel veel titels. Maar dat is natuurlijk al bijna 100 jaar geleden, bij wijze van spreken. En het is toch een volksclub, zou je kunnen zeggen, met een zeer speciaal publiek. Een jong publiek ook. Brusselaars, wat internationaal publiek ook. Dus dat is enigszins anders dan bij Anderlecht, wat toch een nationale club is, met aanhang van, bij wijze van spreken, Arlon tot in Oostende. Met een internationale uitstraling ook, al is dat niet zoveel meer de laatste 10 jaar. Maar dus laten we zeggen dat qua grandeur en qua palmarès zeker Anderlecht de grotere club is van Brussel, maar dat zijn nu de voorbije 5 jaar voorbij is gestoken in, door de resultaten. Door.
0: Ja, en wie snakt er het meest naar de trofee?
1: Ja, Anderlecht, dat is duidelijk. Hè. Anderlecht heeft sinds de titel van 2017 niets meer gewonnen. Heeft de voorbije 5 jaar al 2 finales gespeeld en telkens verloren. Terwijl Anderlecht de voorbije decennia goed was voor 1 titel om de 2 jaar. En de beker als troostprijs dan beschouwde Europese succes heeft gehad in een verder verleden. Dus dat is voor Anderlecht straks bijna 10 jaar is gewoon een eeuwigheid. En er is al een paar keer gezegd, ook bij die vorige finales, of 2 jaar geleden, of 3 jaar geleden ondertussen, toen Anderlecht bijna kampioen werd, dat de club misschien wel zo'n momentum nodig heeft om over een soort dood punt te geraken, om dan weer aansluiting te vinden stilaan met het rijke verleden. Dus ja, van de 2 zeker Anderlecht.
0: En hoe staan ze ervoor nu?
1: Ja, ik zou zeggen, als je naar de onderlinge resultaten kijkt sinds Union teruggekeerd is, ja, dan moet Anderlecht er niet aan beginnen, want ze hebben 18 keer tegen elkaar gespeeld, 1 bekerwedstrijd. En Union heeft er daar 13 van gewonnen. Anderlecht ook daar met 2. Maar gelukkig werkt het zo niet in een bekerfinale. En Union heeft een betere ploeg op dit moment. Heeft onlangs ook nog weer de overwinning behaald op Anderlecht. Heeft groter vertrouwen dan Anderlecht dat toch weer aan een kwakkelseizoen bezig is. Maar goed, in 1 wedstrijd. En zoals Anderlecht dat ook gedaan heeft in de halve finale op Antwerpen, waar ze ook geen kans kregen eigenlijk om zich te plaatsen. Wel, weet je het maar nooit. Maar voor alle duidelijkheid, Union is wel de favoriet morgen.
0: Union topfavoriet. Mona van het Verkeer zal het graag horen. Ze gaat kijken. En onze backstage Bavo ook, maar dan voor Anderlecht. Dus jij denkt dat Mona het blijst zal terugkeren?
1: Vooraf denk ik dat, maar in een bekerfinale is werkelijk alles mogelijk.
0: Maar we kunt allemaal volgen, ook op televisie. Het is overal te zien, of hoe werkt dat nu weer, ook met Telenet? En
1: ja, maar daar ga ik natuurlijk als commentator van de radio geen reclame voor maken.
0: Nee, dat gaat niet.
1: Wat mij betreft kan je alleen maar naar de radio luisteren.
0: Okay,
1: inderdaad, het is te bekijken in de app van DAZN, gratis. Maar ook op 4, die hebben de rechten gekocht als Open Net dan. Of op de RTBF, als je graag Franstalig commentaar. Maar allemaal minder dan de radio, uiteraard.
0: Ja, dat is het. En de Jupiler Pro League, dat is dan. Hoe zit het daarmee dan? Vanaf volgend seizoen?
1: Vandaag heeft DAZN ook een deal gesloten met Proximus. Dat was eerder al gebeurd met Telenet. Dat is dus vanaf volgend seizoen. Dan is alles weer bij het oude, hè, zoals het de 5 jaren daarvoor was. Je kan kijken via de kanalen op Telenet, als Telenet-abonnee, als je een sportabonnement hebt, of via Proximus. En bij wijze van goodwill zal dat ook al het geval zijn voor de komende 3 speeldagen die overblijven. Zijn er al een aantal wedstrijden die je nu gratis ook kan bekijken via Telenet en Proximus.
0: Oké, dankzij die goodwill dus. Peter van den Bemt, dankjewel. En veel succes morgen op de radio dan. We gaan allemaal luisteren naar het wedstrijdverslag. Bekerfinale dus vanaf 3:00 ook op Sportza Radio. En dit is Guus Meeuwis en Van Gant. Gedij, gedij, gedij.

0: En die trein raast maar door. Natuurlijk maken we graag reclame voor de radio, maar ook voor de musical. Zeker wanneer die musical over radio gaat. Zoals die we met Studio 100 gaan maken. Hallo Radio 2 zal die heten. Over deze radiozender, jawel, in het voorjaar van 2027 te zien. Maar nu al tickets te kopen op halloradio2.be of het Radio 2 kanaal op VRT Max.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: Al vijf, goedemiddag, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Geert Hoek. Een man van 25 is aangehouden omdat hij afgelopen maanden duizenden kilo's vlees heeft gestolen van zijn werkgever en die heeft doorverkocht aan slagers in Gent. Zijn werkgever is een vleesverwerkend bedrijf uit de Vlaamse Ardennen dat de diefstallen heeft aangegeven. Erkan Tok is de advocaat van de verdachte en hij denkt dat er ook slagers zullen opgepakt worden die het gestolen vlees hebben gekocht.
4: Mijn cliënt heeft meegewerkt aan het onderzoek, hij heeft bekentenissen afgelegd. En je hebt ook naam en toenaam genoemd. Er zullen nog zeker bijkomende onderzoeksdaden moeten gesteld worden in dit dossier. Maar omdat het ook al een tijdje aan de gang was, telt het gerecht toch zwaar aan dit dossier. Omdat ze vermoeden dat het gaat om een soort systeem dat er wordt gestolen van de groothandelaar en vervolgens verkocht aan kleinhandelaars.
3: In Assenede is een man van 20 aangehouden omdat hij zich voordeed als bankmedewerker en zo een vrouw probeerde te bestelen. Hij belde de vrouw en vertelde dat er verdachte betalingen waren gebeurd met haar bankkaart. De vrouw liet de man naar huis komen om de kaart op te halen, maar belde direct daarna naar de politie. Die kon de man op het moment dat hij aan de deur stond op heterdaad betrappen. Een onderzoeksrechter bekijkt nu of hij lid was van een grotere bende die mensen op die manier probeerde op te lichten. In de Denderstreek neemt Natuurpunt nieuwe maatregelen om de kans op wateroverlast in de regio te verminderen. Natuurpunt wil dat de grond het water beter kan opnemen. Bedoeling is om dat te doen door onder meer oude grachten weer dicht te maken. Coördinator Landerwantens.
5: In veel gebieden zijn kleine grachtjes aangelegd om water te gaan ontwateren. Historisch is dat dan vooraan landbouw te doen. Of omdat ook historisch dat we gebieden willen droger maken. En door die te gaan toedoen ga je eigenlijk het water meer vasthouden. Minder snel gaan laten afvoeren. En diepere delen zijn opgevuld. Daar is aarde opgehoogd. Die gaan we uitgraven, waardoor eigenlijk weer waterpartijen ontstaan. Dat is ook goed voor amfibieën.
3: Het project is in samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Microsoft dat het geld voor de aanpassingen voorziet. Sportvolleybalcoach Chris van Snik verlaat Asterix AVO Beveren en trekt naar de Franse topclub Le Valois Parijs. Van Snik pakte dit jaar nog de landstitel met Asterix AVO. Hij was er 7 jaar hoofdcoach en behaalde er in totaal 6 landstitels en 4 Belgische bekers. Wie Van Snik opvolgt bij Asterix AVO is nog niet bekend. Het weer is bewolkt met hier en daar stevige buien, hagel en onweer, maar ook wat opklaringen tussendoor bij maxima tot 13 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien, die verminderen pas in het weekend. En meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Radio 2 Spits. David van Oetegem.
0: Met nu weer meer.

0: heerlijk, die nummers van Coldplay. Doet me wel altijd denken aan die kisscam. Die vrouw met haar baas.
1: Ja.
0: Dus onlangs een artikel verschenen dat wou uitvissen of ze nog altijd samen is.
1: Ja.
0: Blijkbaar niet.
1: Ah.
0: Nee, ze kreeg van alles de schuld. Ze is echt van alles en nog wat overladen geweest.
1: Ah.
0: Ja, zij was de schuldige natuurlijk. Ja, dat is een vrouw. Ja. Een vrouw heeft het altijd gedaan.
1: Ja.
0: Ja, en van, ja, ze heeft ook ontdekt dat hij toch helemaal iemand anders is. Dat is helemaal niet integer en zo. En hoe ze de situatie hebben verwerkt en zo. Dat was niet oké.
1: Nee.
0: Maar Mirjam, kom niet te dicht. Maar zeg eens, welke files?
2: Ja, we breken weer records vandaag. Hè. 420 kilometer, dat is nog drukker dan het verlengde 1 mei weekend. Daar hadden we 411 kilometer. Dus ja, het is echt weer super druk voor wie onderweg is. Moet heel veel geduld hebben. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland moet je meer dan 1 uur extra rekenen. Bij Antwerpen-Zuid zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Ring richting Gent, dat is 3 kwartier. R2 de ring richting Staanbroek, 20 minuten vanaf Beveren. Naar Antwerpen vanuit het Waasland, vanaf Beveren ruim 1 uur. Vanaf Sint-Niklaas op de E17 ondertussen 2 uur geduld oefenen. A12 vanaf Aartselaar een half uur. E313 van voor Herentals-West ook ruim 1 uur. Verder een kwartier vanaf Soersel op de E34 en vanaf Sint-Job op de E19. A12 vanaf Stabroek meer dan een half uur. En door omrijders op de N16 naar Mechelen op het stuk tussen de E17 en de E19 ook 1 uur extra rekenen. E314 naar Lummen een kwartier filegolven tussen Genk en Zolder. Naar Heerlen ook een kwartier tussen Lummen en Zolder. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Dan naar Brussel op de E40, 20 minuten vanaf Aflichem. Op de E19 in Rumst door een ongeval op de linkerrijstrook. En ook problemen op de A12 naar Brussel in Meissen. Daar is door een ongeval de weg grotendeels dicht. Voor de buitenring rond Brussel 1 uur tussen Eigenbrakel en Waterloo. Nog eens bijna 1 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarde. Binnenring 20 minuten tussen Beersel en Anderlecht en 3 kwartier tussen Dilbeek en Oudergem. Verder op heel veel andere plaatsen ook nog kleinere vertragingen.
0: Oké, en flexijobben is vooral populair bij 65-plussers. Ik spreek straks met zo'n happy flexijobber.
3: Zaterdag namiddag deel jij de punten uit.
4: May we have your 12 points, please?
5: Radio 2, Eurovisie Songfestival 100.
3: De lijst met jouw 100 grootste songfestivalfavorieten aller tijden. Wie krijgt jouw 12 points?
6: 12 points.
3: Stem nu via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
5: Radio 2, Eurovisie Songfestival 100.
3: Zaterdag namiddag vanaf 1 uur op Radio 2.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
8: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
9: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
10: Open op Hemelvaart.
11: Dovi Keuken.
9: Wij maken uw keuken in België.
12: Ketnet viert feest met Like Me.
13: Tijd om te leven.
12: Wij komen
14: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
12: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsaparade.
13: Want ik ben Like Me.
12: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
11: Tot dan!
12: Van 14 tot en met 17 mei.
13: Want ik ben Like Me.
12: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
15: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
16: Knaldi!
17: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
18: Check, check, check. Check de promo.
17: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
19: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
12: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
17: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
5: Ah, super. Allee.
17: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
5: Ah, dan is het gewoon.
17: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
5: Oh, dus zijn van eraf blijkbaar.
17: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
17: Hoogstraten aardbeien.
3: Elke dag telt voor twee.
10: Radio 2.

0: Got the feeling van 5, Radio 2 Spits met het nieuws van de dag. En 65-plussers zijn de hardwerkendste flexijobbers. Ja, sinds 2024 zijn spelregels van het flexijobben versoepeld en is het mogelijk om in meerdere sectoren aan de slag te gaan. Dat zorgt ervoor dat we meer gaan flexijobben. Maar het zijn de 65-plussers die het meeste bijklussen blijkbaar. En dan het liefst als rijinstructeur. Dat is blijkbaar een heel populaire. Erik Persoons, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent met pensioen. Hallo. En hebt ook besloten om nu bij te klussen als rijinstructeur. Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: In de jaren 90, begin 90, heb ik een examen afgelegd als rijschoolinstructeur en heb ik heel de opleiding gevolgd. Maar toen kwamen de kindjes en met mijn job als OCMW-secretaris was het geven van autorijles moeilijk nog te combineren. Maar nu ik met pensioen ben en omdat ik heel graag lesgeef aan de jongeren en iets wil leren dat ze graag willen leren, ben ik dus terug gaan flexijobben als autorijschoolinstructeur.
0: En hoe is dat nu op die leeftijd?
1: Ja, ik ben al wel bijna 66, maar ik voel me helemaal geen oud iemand.
0: Je klinkt ook niet zo, jong. Je klinkt ook niet zo, Erik.
1: Nee, want ik ben nu op fietstocht, dus ik vind het heel leuk om jongeren iets bij te leren en ook dynamisch bezig te zijn.
0: Ja, en moest je daarvoor dan jezelf bijscholen of is dat nog allemaal hetzelfde zoals in de jaren 90?
1: Wel, het is totaal niet meer hetzelfde als in de jaren 90, maar net zoals een leerkracht in het gewone onderwijs is je diploma nog altijd wel geldig. Maar ik heb wel bij de VHB zelf een aantal testen moeten afleggen om te kijken of ik wel degelijk het verkeersreglement nog kende en of dat ik pedagogisch wel voldoende nog onderlegd was om met jongeren autorijles te geven. Ja. En regelmatig komt dan iemand achterin in de auto zitten om te kijken of het wel allemaal goed gebeurt.
0: Ah ja, dat ook. Nu, heb je daar een verklaring voor dat specifiek rijinstructeur nu zo populair is bij 65-plussers? Ja, je hebt al een connectie van in de jaren 70, maar zijn er die het ook gewoon willen doen? Nu.
1: Wel, ik denk dat autorijles geven veel leuker is dan bijvoorbeeld een job in de horeca of een andere flexijob, omdat je zit telkens met je leerling alleen. Je leert iets wat die leerling wilt leren. Je leert dat ook aan die leerling op het ritme van die leerling. Een leerling die dus met alles heel snel weg is, met autorijden heel snel weg is, daar kan je al wat avontuurlijkere zaken mee doen. Een leerling die het moeilijk heeft, ja, daar ga je echt stapje per stapje verder mee gaan. En dan merk je op een bepaald moment dat die leerling de klik maakt en dat die toch dat die kan rijden. En dan is het heel leuk om dat aan die leerling ook te tonen van kijk, waar je stond je enkele weken geleden en waar sta je nu? En dat geeft een heel grote voldoening.
0: Ja. Dat geloof ik. En kan blijven naar de radio luisteren ook? Of mag dat niet tijdens de rijlessen naar Radio 2 luisteren?
1: Dat mag. Maar ik doe dat niet. Ah. Ik doe dat niet omdat ik wil eigenlijk het als een geconcentreerd iets met de leerling beschouwen.
0: Ja, excuses aanvaard, Erik. Maar dankjewel dat je bij ons even wou zijn. En nog veel succes met de flexijob.
1: Oké.
0: Dag.
1: Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dag.

0: Meteor en Fleming. En Sabine ziet nog een paar voordelen van rijinstructeur
1: ja, worden
0: op je 65ste. Wij zeiden, ja, het zou wel goed betaald zijn, dat hebben we nu niet gevraagd daarnet, maar
1: ja,
0: waarschijnlijk
1: wel.
0: Ja, ik denk
1: dat de verloning wel meevalt.
0: Zelf je uren kunnen bepalen ook, ja. Geen tuchtproblemen, want de jonge gasten zijn gemotiveerd, ja, die willen dat rijbewijs halen natuurlijk. En nog het grootste voordeel, Sabine, zeg maar.
1: Ja, je zit altijd droog, hè.
0: Voilà. En ja, dat wil je wel nu, deze dagen.
1: Ja, vandaag zijn er toch al behoorlijk wat buien gepasseerd, dan zaten er een paar stevige tussen, al dan niet met onder een bliksem of met wat hagel. Het is nog niet gedaan trouwens. Nu hier in Brussel, hier boven de toren, zijn er wat opklaringen.
0: Ja, het is wel mooi om te zien.
1: Ja, maar er komen nog wel een aantal buien aan. Dus ook later nog vanavond, vannacht nog meer buien, soms intens. Kans op onweer, wat korrelhagel. De temperaturen blijven laag. Volgende nacht zijn dat de temperaturen tussen 3 en 9 graden. Dardenne misschien hier en daar nog iets lager. Dus die neerslag kan daar ook wel een beetje winters zijn. Niet alleen de hagel, maar misschien een beetje smeltende sneeuw. Later op de nacht wordt het aantal buien wat minder, maar ze gaan niet helemaal verdwijnen hoor. Een beetje verspreid blijven ze toch nog wel vallen. En dan kunnen er ook tijdens die buien nog rukwinden zijn, vooral in het begin van de nacht tussen of rond of tot 50 tot 60 km per uur. En dan ook morgen is er dat wisselvallig. Dus alweer die buienmolen met kans op onweer, met kans op hagel. Na de middag wordt het stilaan droger over het westen en het noordwesten. Niet helemaal droog, maar toch droger. En dan kans op wat meer opklaringen. Die temperaturen geraken nog altijd niet veel verder dan 11, misschien lokaal een 12 graden. Dus blijft koel. Vrijdag tot 13 graden, een beetje dezelfde temperatuur als vandaag. Met begin van de dag nog redelijk wat zon, maar later opnieuw buien. En de kans op onweer is er dan vooral voor de Ardennen. Zaterdag hebben we opnieuw af en toe regen of buien. Wel minder dan vandaag en morgen, maar toch, het buien is er nog. Met maximaal rond zo'n 13 graden. En dan zondag, dan is de kans op een bui echt wel kleiner. Dus vaak droog, afwissend zonwolken. Zachter ook al, 15 of 16 graden. Ook maandag houden we nog die 15 of 16 graden. Met eerst wel regen en buien. Dat trekt vanaf het westen over het land. Later wordt het wel mooier. En dan dinsdag zou het nog mooier worden met misschien nog een lokale bui. En dan halen we 18 graden. En wat is wel de normale temperatuur voor de tijd van het jaar.
0: Oké, volgende week dan.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Radio 2. Elke dag. Telt voor

0: Elke dag telt voor twee.
1: Tijdens de open deurdagen van Molekule in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
2: Dus hoe meer je koopt, hoe gratiser dat is.
1: Yep. Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
3: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
1: Zeker, oh. Als je echt wilt shoppen. Of op molekule.be.
4: Maar een nieuw salon hoeft niet duur te zijn.
5: Ja, ja. Eerst zien en dan geloven.
6: Je gelooft je eigen ogen niet. Prijzenfestival bij Meubelen Gaverzicht. Festivalkortingen op meer dan 500 meubelen. Jij zit op een nieuw strak hoeksalon met loungechair voor maar €999. Neem hem dit weekend mee naar Meubelen Gaverzicht.
7: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
6: Interieur Avenue Gaverzicht. Dichterbij dan je denkt. In Deerlijk en Moeskroen.
8: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
9: Bij gedacht.
10: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
11: Dit jaar is het heel de zomerverlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
12: Ah, wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
13: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
14: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
15: Europoint, Europoint.
16: Koop bij Electro-Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
17: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
18: Het ziet er niet goed uit voor de communiefeesten ook qua weer. Ben je ook nog kortzachtig op zoek naar een binnenlocatie of een partytent? Laat het mij weten via de Radio 2-app.
19: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
18: We hebben het straks nog over. Eerst eens horen nu wat Sophie nog weet.
20: 5:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een man die zijn ex-partner doodstak in haar huis in Kinrooijemoed, 20 jaar naar de cel. En er rijden in ons land nog altijd BMW-dieselauto's rond die zomaar in brand kunnen vliegen. Het Assisehof in Tongeren in Limburg heeft de man tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn ex-partner. Hij bracht de vrouw 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken in haar huis in Kinrooi. Filip Heijmans, de man is gisteravond laat al schuldig bevonden en nu kent hij dus ook zijn straf.
21: Ja, 20 jaar dus. Die man had het er moeilijk mee dat zijn vriendin de relatie had beëindigd en daarom heeft hij haar op gruwelijke wijze vermoord, zei de Assise-voorzitter. Enkele dagen voor de feiten had hij de omgeving van haar huis verkend met Google Street View. Op de dag van de moord was hij daar 6 keer gepasseerd en hij had vooraf op internet gezocht naar de straf voor moord. De vrouw wilde een nieuw leven beginnen, zei de Assise-voorzitter, maar ze raakte niet uit het vizier van een man die haar niet kon loslaten. Het Assisehof zag wel verzachtende omstandigheden. Zijn blanco strafblad, zijn persoonlijkheid, het feit dat hij zich in de gevangenis goed gedragen heeft en het feit dat hij op een oprechte manier spijt heeft getoond. Vandaar dus niet de maximumstraf, levenslang, maar wel 20 jaar gevangenis.
20: Al bijna 10 jaar rijden er op onze wegen BMW-dieselauto's rond die spontaan in brand kunnen vliegen. In 2018 startte BMW met een wereldwijde terugroepactie, maar die blijkt vandaag nog altijd niet afgerond. De onderzoeksredactie van Bano merkte dat ook. In ons land alleen al zijn intussen tientallen BMW-dieselauto's uitgebrand. Volgens de Europese Unie zijn die auto's veilig, maar BMW-rijders die hun auto zagen uitbranden, die ervaren dat toch anders.
22: Ik merkte aan mijn gaspedaal dat er iets niet goed was. Maar de dochter langs mij zei, mama, dit is niet oké, stoppen meteen. Dus ja, ik ben meteen gestopt en op 3 minuten tijd, 7:00, bye bye BMW. Daar gaat de nachtmerries van. Dat je erin zit met je kinderen en dat je daar niet uit kunt.
20: De volledige pano kan je bekijken op VRT Max en om 9:15 op VRT 1. De verkoop van luxe auto's door de overheid gisteren heeft in totaal €850.000 opgebracht. Dat is een pak meer dan de €500.000 waarop de overheidsdienst Financiën had gehoopt. Er werden 25 in beslag genomen auto's en motoren verkocht via een online veiling. En daar waren ook auto's bij van de in opspraak gekomen thuisverpleegster Stefanie Sander. Een veroordeelde Belgische drugscrimineel is opgepakt in het Spaanse Marbella. De man van 33 uit Borsbeek werkte als planner in de haven van Antwerpen en daar hielp hij onder andere om cocaïne in en uit te voeren. 2 jaar geleden kreeg hij daar 5 jaar gevangenis voor, maar sindsdien was hij spoorloos. Onlangs bleek dat de man in een luxe hotel in Spanje woonde. Daar is hij vorige week opgepakt. Ons land vraagt zijn overlevering. Arbeidsmigranten die uitgebuit worden door hun werkgever zullen meer bescherming krijgen in ons land. Op dit moment is het verblijfsrecht van arbeidsmigranten gelinkt aan hun werkvergunning, waardoor ze misbruik door hun werkgever niet altijd durven melden. De federale regering wil dat veranderen, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosuit.
0: Vandaar dat we ook hebben beslist dat die mensen, als ze hun job verliezen, vandaag is het zo dat ze dan nog 90 dagen in België mogen blijven, dat ze 180 dagen in België zullen mogen blijven, dus dubbel zo lang, om een nieuwe job te zoeken, om op die manier de slachtoffers van die ernstige sociale misbruiken, en dan gaat dat bijvoorbeeld over maandenlang geen loon uitbetaald krijgen, om die toch beter te gaan beschermen.
20: De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Peking voor een 2-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer in bijna 10 jaar dat er een Amerikaanse president op bezoek is in China. Trump werd onthaald door de vicepresident, een erewacht en 300 Chinese jongeren. De volgende dagen staan er verschillende ontmoetingen op het programma met de Chinese president Xi. Ze gaan onder andere praten over de Amerikaanse invoertarieven, Taiwan en de oorlog in Iran. Met de president zijn ook een aantal bazen van grote Amerikaanse bedrijven meegereisd, zoals Elon Musk van Tesla en Tim Cook van Apple. En in het wielrennen heeft onze landgenoot Tim Merlier de openingsetappe gewonnen in de Ronde van Hongarije. Merlier was de snelste in een massasprint voor de Colombiaan Molano. Voor Merlier is het zijn 3e zege van dit seizoen. We krijgen vanavond nog een paar felle buien. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer. Dan halen we 12 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met regelmatig een bui. Dit nieuws begon in de rechtbank. De man die zijn ex-partner vermoordde met 14 messteken in Kinrooi in Limburg moet 20 jaar naar de cel. Hij krijgt dus niet de maximumstraf door enkele verzachtende omstandigheden. Meer over die uitspraak ook in de app van 14 Nieuws.
2: Radio 2 Spits.
9: David van Oetegem.
18: Met nu ook weer meer muziek.

0: Mirjam? Ja, toch?
1: Ja, ja.
0: Voor vele Vlamingen wel.
1: Ah, ja, ja, ja, ja.
0: En je ziet het ook op je scherm dat het weekend begint, toch?
1: Het zal wel zijn.
0: Record, zei je daarnet.
1: Ja, ja, ja, drukste avondspits van het jaar. Nog drukker dan het verlengd weekend van 1 mei. Ruim 450 kilometer. Mijn tellertje gaat hier tot 440 en dan valt het er blijkbaar af. Dus we zijn daar
0: ook. Ik hoor het enthousiasme in je stem. Ja, hoor.
1: Ja.
0: Doe je graag.
1: Ik sta liever hier dan toch dan dat ik onderweg ben. Wie erin zit, veel goede moed, zou ik zeggen. Want het zijn echt lange files vanavond. Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur bij Antwerpen-Zuid is de weg wel vrijgemaakt. Ring richting Gent meer dan een half uur. R2 de ring richting Stabroek ook een half uur vanaf Beveren. Dan naar Antwerpen vanaf Beveren op de E34 anderhalf uur. E17 vanaf Sint-Niklaas bijna 2 uur. A12 vanaf Aartselaar een half uur. E19 vanaf Mechelen-Zuid 20 minuten file golven. E313 vanaf de Senderlo anderhalf uur file golven. Dan de E34 vanaf Oelichem 20 minuten. Vanaf Kleine Bareel op de E19 10 minuutjes. A12 vanaf Stabroek 3 kwartier. In Ekeren een ongeval op de middenrijstrook. En door omrijders op de N16 naar Mechelen ook meer dan 1 uur erbij. Op het stuk tussen de E17 en de E19. Dan naar Brussel op de E40 20 minuten vanaf Aflichem. Op de E19 nog vertragen tussen Kontich en Rumst. Maar daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de A12 naar Brussel ook 1 kwartier vanaf Wolvertem. In Meissen hinderd door een aanrijding. En dan voor Brussel op de buitenring 1 uur tussen Eigenbrakel en Waterloo. Nog eens bijna 1 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Rotbijgaarde. Binnenring, dat is een dik half uur tussen Beersel en Zeddik en 3 kwartier tussen Strombeek en Groenendaal. E314.

0: weekend en nog veel andere dingen ook die we willen huren.
1: Ja, tafel, stoelen gaat goed. Last minute, heel veel verwarming komt er wel bij, ook wel. Ook af en toe wel een tentje, dat ze nu voor snel bellen, omdat ze toch verwacht hadden dat ze het buiten gingen doen. En dan ook met een vloer, een houten vloer eronder, ook dat ze geen natte voeten hebben. Nu met het weer deze week.
0: Voetjes moeten droog blijven, natuurlijk. Voor anderen maakt het dan weer helemaal niet uit, slecht weer of goed weer.
2: De vrouw wordt 50 jaar en dan moet een feest.
3: Binnen of buiten?
2: Voor een feest maakt niet uit wat weer dat is. Het is altijd feest, hè. 50 jaar is altijd feest.
0: Altijd feest, hè. Als je 50 jaar huwelijk moet vieren, dat zal wel zijn. Dag Charlotte uit Bredene.
4: Goedemiddag.
0: Jij bent ook alles aan het klaarzetten voor het lentefeest?
4: Ja, we zijn volop bezig en bijna aan het afronden klaar voor morgen.
0: En wat heb je moeten veranderen vanwege de slechte weersvoorspellingen?
4: Wel, onze locatie. We hadden in oorsprong gepland om ons feest te doen in de tuin met een glazen huisje. Bij vrienden die een barbecue shop hebben in Jabweken, Suno. Maar ja, het is veel te koud en ze geven ook regen en zo. Dus we willen het risico niet lopen. Dus we zijn eigenlijk dinsdagavond nog op zoek gegaan voor het feest van morgen naar een nieuwe locatie. En gelukkig konden wij bij familie terecht. Zij hebben een winkel van keuken, Simatic, in Knokken. En zij hebben daar een feestzaal bij, maar dat is heel veel verhuurd. Dus we hadden mega veel geluk dat het nog vrij was morgen. We zijn hier vandaag alles aan het klaarzetten.
0: Je moet maar chance hebben dat je familie hebt met een keukenwinkel. Hè? En dat je het daar kan doen.
4: Absoluut.
0: Nu bijna onmogelijk is om nog een feestzaal of zo te vinden. Of iets in binnenlokaal.
4: Ja, maar iedereen. Het is normaal. Ja, hier veel verhuurd ook. We hebben echt geluk vandaag niet. Alleen morgen niet.
0: Ja, oké, maar jouw dochter heeft dan wel een supermama, denk ik. Al snel omgooien om feest te redden en van vrienden.
4: Ja, inderdaad. En gelukkig waren wij ook vrij vandaag om ook nog heel die verhuis te kunnen doen. Ja. En konden we dat doen, want op een werkdag onmogelijk.
0: Ja, maar, ja. Het is een hele uitdaging, denk ik, voor vele ouders om dat lentefeest nog droog te krijgen tegen dit weekend. Maar jou is het gelukt.
4: Ja, bij ons is het gelukt.
0: Voilà, proficia, dankjewel hoor. En dit is Kleimans en Van Geel, nieuwe single Bordeaux.

0: Uit zijn nieuwe album Groeten uit Bordeaux. Bordeaux van Kleymans en Van Geel. En groeten ook alvast van onze Weekwatchers.
1: Het belangrijkste moest nog komen, Ruben. Het orgasme.
2: Inderdaad, ah, ja. Sorry. Ik sla dat gedeelte meestal over, maar ja.
1: Dus, ja. Dat heb ik ook al over verteld.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
2: Deze week zijn we er uiteraard opnieuw met een primeur. We trekken de taalgrens over. We gaan naar Wallonië, naar Durbuy, naar Adventure Valley. Mijn Weekwatcher is Lin van Rooyen en er is live muziek van Willy Sommers.
3: Radio 2 Weekwatchers.
2: Het is weer top, top, top vandaag. Dankjewel, mensen.
3: Live vanuit Adventure Valley, Durbuy.
4: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
3: Naar Parijs, Rome of Lissabon. Superleuk. Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister deze week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe jouw buurt slimmer, groener, veiliger en socialer wordt. Dankzij Europa.
4: Een duurzaam melkveebedrijf in Zandhoven. Het MoveLab in Hasselt. Een veilingssysteem voor vis in Nieuwpoort. En Jobteam Gent helpt kwetsbare mensen op weg naar werk en naar de samenleving.
3: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt.
5: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
6: stap met meer korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
8: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
7: Plus naar Hassel eens gaan shoppen.
9: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
5: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
10: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
11: Het is Toyota.
10: Info en voorwaarden op toyota.be.
12: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar €5.
13: Check de promo.
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
14: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze business bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Radio 2.

0: van het Eurovisie Songfestival ook. 4 jaar geleden voor Armenië. Rosalien is toen 20ste geworden of zoiets. Kies jouw favoriete Eurovisieliedjes ook via het Radio 2-kanaal op VRT Max voor onze Radio 2 Eurovisie Songfestival 100 komende zaterdag op de radio. Maar vanavond eerst weer een straffe pano-uitzending, ook op televisie. Na de dokters die zoveel mogelijk vijzen in je rug proberen te draaien, zijn er nu de BMW-dieselwagens die vanzelf in brand vliegen. Vincent Verhelst, goedemiddag.
1: Het is toch altijd wat, hè?
0: Oh, waar blijven jullie het halen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja.
0: Ja, maar toch, meegewerkt aan dit onderzoek ook, Vincent. Hoe kan zoiets?
1: Ja, ik heb deze reportage samengemaakt met Luc Pauwels, dus onze energiespecialist. Hoe kan zoiets? We vroegen het ons ook maandenlang af. Het is een probleem dat BMW al jaren kent, al meer dan 10 jaar kent. Het is een constructiefout, een motordeel van hun motor. Bij dieselmotoren moet ik er wel bij zeggen.
0: Alleen dieselmotoren.
1: Problematisch. Ja, het gaat kijkers toch ook enigszins gerust te stellen. BMW-rijders. Het zijn diesel-BMW's gebouwd tussen 2010 en 2022 die problematisch zouden kunnen zijn. En daar zitten terugroepacties op sinds acht jaar, omdat sinds 2018 dat ook officieel geweten is dat daar een probleem is. Mm. Alleen tot vandaag rijden er dus problematische wagens rond.
0: Ja, terugroepactie die ze wel doen of niet genoeg terugroepen?
1: Wel, voor dat ene probleem waar wij nu op focussen in onze panen, lopen meerdere terugroepacties. Hè. Dus eerst waren er dan 1,6 miljoen en dan werden het 3,2 miljoen en uiteindelijk meer dan 4 miljoen BMW's die teruggeroepen moeten worden. Wij hebben vastgesteld in ons onderzoek dat de communicatie tussen BMW en de klanten soms niet zo vlot verloopt. En dan gaat het over terugroepbrieven. Hè. We hebben er zo'n paar in handen gekregen die te laat worden verstuurd, soms helemaal niet verstuurd. Mensen hun BMW brandt uit. Dagen nadien krijgen ze een melding in de app dat ze moeten binnenkomen, want er loopt een terugroepactie. Zijn mensen die BMW's kopen bij officiële BMW-dealers, bij concessiedealers, met een open terugroepactie op. Die onderhouden worden bij concessiedealers met een open terugroepactie op. En die BMW-dealers merken dat dan blijkbaar niet. Dus er zit heel wat fout in de communicatie tussen het merk en de klanten.
0: Cindy heeft het meegemaakt. We hoorden ze daarnet ook al in het radionieuws. We zien ze ook vanavond in jullie reportage. Heel straffe getuigenis. En ze vertelt ook wat de impact daarvan is. Zij heeft het meegemaakt. Oei, excuseer. Dus waar zit Cindy hier?
2: Daar gaat de nachtmaar eens van. Dat je erin zit met je kinderen en dat je daar niet uit kunt. Het is gewoon voor het leven. Dat vergeet je nooit, hè. Krijg je nooit meer met de BMW rond, hè.
0: Ja, slechte reclame voor BMW. Wel, dit hebben zij al gereageerd.
1: Wel, zoals de communicatie met de klanten soms niet al te makkelijk verloopt, verliep de communicatie met BMW voor ons ook niet heel erg vlot. In die zin dat wij toch met open vizier naar hen getrokken zijn. Ze konden zelfs de hele pano bekijken als ze wilden. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. We hebben 20 hele gerichte vragen gestuurd per mail. Dan hebben we gewacht op een antwoord van BMW München, waar de hoofdzetel van BMW is. Uiteindelijk hebben we één lange schriftelijke reactie ontvangen van BMW België en hebben zij dus niet geantwoord op de 20 vragen die we hadden. Dus die vraag hebben, of dat statement hebben we verwerkt in onze pano, maar we hebben geen interview met hen kunnen doen.
0: Nee. Ja, en moet de overheid die auto's niet terugroepen, want alle auto's moeten toch veilig zijn en voor ze in het verkeer kunnen komen?
1: Ja, heel terechte opmerking. Daar besteden we ook een beetje tijd in onze pano. Wat is de bevoegdheid, wat is de verantwoordelijkheid van Europa, maar ook hier bij ons, federaal, gewestelijk. Mm. Wat wij hebben vastgesteld is dat ze toch wel heel vaak naar elkaar wijzen. Ja, dat niet echt duidelijk is welke bevoegdheid waar begint.
0: Zoals wel vaker zijn in andere dossiers. Ik vraag me ook af van, ik hoor het wel bij elektrische wagens vaak dat ze in brand vliegen. Kunnen ook auto's van andere merken dan eventueel vanzelf in brand vliegen? Is dat mogelijk?
1: Uiteraard wel. Ik vergelijk het graag met woningen. Elke woning kan in brand vliegen. Zo is dat ook met auto's. Alleen, waarom hebben wij nu gefocust op BMW? Omdat dat een probleem is dat mogelijk levensbedreigend is. Hè. Mogelijk raak je uit zo'n brandende auto niet meer uit. Mm. Maar ook omdat het een terugroepactie is die al 8 jaar loopt en dus nog altijd actief is, nog altijd niet een einde is. En dat is toch wel problematisch. Ja,
0: wat moeten luisteraars doen die nu in het geval zitten van een BMW diesel?
1: Ja, ik kan me heel goed inbeelden dat je nu toch een beetje bedenkingen begint te krijgen en aan de slag wil. Wel, heel makkelijk. Hè? Dus elke wagen heeft een chassisnummer. Zoals wij een Rijksregisternummer hebben, heeft elke wagen een chassisnummer. Dat kan je ingeven in de website van BMW, BMW terugroepactie. En dan zie je daar de actieve terugroepacties op jouw wagen verschijnen.
0: Ik denk dat ze wel wat werk zullen hebben bij BMW dan na het zien van de reportage. Vanavond dus Veiligheid onder vuur. Mooie titel alweer gekozen. Ook pano vanavond op VRT1 om 9:15. Dankjewel Vincent Verhelst.
1: Graag gedaan. Elke dag. Yeah.
3: twee. Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel

0: snel zal die nog wel niet eindigen. Alhoewel, als de wereld morgen eindigt, Udo, zou een goede zomerhit zijn, stuurt Johan uit Gent hier. Ja, misschien.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Daar zit al iemand met zijn hoofd in de zomer. Nu het nieuws uit je buurt.
3: Goedenavond, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Geert Hoek. In Assenede is een man van 20 aangehouden omdat hij zich voordeed als bankmedewerker en zo een vrouw probeerde te bestelen. Hij belde de vrouw en vertelde dat er verdachte betalingen waren gebeurd met haar bankkaart. De vrouw liet de man naar haar huis komen om de kaart op te halen, maar belde direct daarna naar de politie. Die kon de man op het moment dat hij aan de deur stond op heterdaad betrappen. Een onderzoeksrechter bekijkt nu of hij lid was van een grotere bende die mensen op die manier probeerde op te lichten. En nog een twintiger is aangehouden, een man van 25, omdat hij afgelopen maanden duizenden kilo's vlees heeft gestolen van zijn werkgever en die heeft doorverkocht aan slagers in Gent. Zijn werkgever is een vleesverwerkend bedrijf uit de Vlaamse Ardennen dat de diefstallen heeft aangegeven. Ercan Tok is de advocaat van de verdachte en hij denkt dat er ook slagers zullen opgepakt worden die het gestolen vlees hebben gekocht.
4: Mijn cliënt heeft meegewerkt aan het onderzoek, hij heeft bekentenissen afgelegd. En je hebt ook naam en toenaam genoemd. Er zullen nog zeker bijkomende onderzoeksdaden moeten gesteld worden in dit dossier. Maar omdat het ook al een tijdje aan de gang was, telt het gerecht toch zwaar aan dit dossier. Omdat ze vermoeden dat het gaat om een soort systeem dat er wordt gestolen van de groothandelaar en vervolgens verkocht aan kleinhandelaars.
3: In Wetteren is een monument onthuld voor de Tsjechische piloot Jindran Beran, die op 12 mei 1940 werd neergeschoten boven de regio. De Tsjech vloog voor het Franse leger, zegt Rocco Lepla, die een boek schreef over de piloot.
5: Het escadron van Jindran Beran, die Tsjechische piloot, is geland in Moerbeke-Waas. En die moesten onmiddellijk daarna weer opstijgen, want er was een groep Duitse vliegtuigen opgemerkt die langs het spoorweg van Antwerpen naar Schellebelle vloog. En die zijn er naartoe gevlogen, die zijn daar in gevechten verwikkeld geraakt. En Jindrich is in zijn nek geschoten geweest en die is dan neergestort.
3: Het monument staat in de wijk Jabeke, vlak bij de plek waar Beran neerstortte. En in het wielrennen heeft Tim Merlier de openingsetappe gewonnen in de Ronde van Hongarije. De renner uit Wortegem-Petegem was de snelste in een massasprint voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Voor Merlier is het zijn derde zege van het seizoen. Hij won ook al de Scheldeprijs en de Ronde van Limburg. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar stevige buien, wat hagel en donder, maar ook wat opklaringen tussendoor bij maxima tot 13 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien, die verminderen pas in het weekend. En meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.

0: Denis Denis van Blondie. De drukste avondspits van het jaar is aan de gang op dit moment. Er komen ook al reacties op dat nieuws, Mirjam.
1: Ja.
0: De brandstofprijzen zijn precies nog niet onbetaalbaar genoeg.
1: Inderdaad. Want,
0: iemand reacties.
1: Ja. Ja, zelfs de drukste avondspits van het afgelopen jaar. Dus we moeten al teruggaan tot april vorig jaar voor we nog een drukkere vinden. Dat betekent gewoon heel veel lange files.
0: Doe maar, begint er maar aan, Mirjam.
1: Ga maar een koffietje halen nu.
0: Ja, dank u.
1: Antwerpse ring richting Nederland, daar komt 1 uur bij. Naar Gent is dat een half uur. R2 ring richting Stabroek ook een dik half uur vanaf Beveren. Aan de Liefkeshoektunnel een defecte vrachtwagen op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen E34 vanaf Beveren 1,5 uur. E17 vanaf Sint-Niklaas bijna 2 uur. A12 vanaf Aartselaar 1,5 uur. Ook op de E19 vanaf Vilvoorde 1,5 uur filegolven. In Zemst hinder door een defecte bus. E313 vanaf Tessenderlo 1,5 uur extra rekenen. E34 vanaf Oelichem 20 minuten. A12 vanaf Stabroek 3 kwartier. En door omrijders op de N16 naar Mechelen op het stuk tussen de E17 en de E19 ook 1,5 uur erbij. Dan naar Brussel E40 20 minuten vanaf Ternat. E19 nog wat vertraagd tussen Kontich en Rumst, maar daar is de weg vrij. Verder vanaf Vilvoorde een dik kwartier. Ook op de A12 nog een kwartier vanaf Wolvertem. In Meissen is de weg vrijgemaakt. En dan de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Eigenbrakel en Waterloo. Meer dan 1 uur tussen Wezenbeek en Grootbijgaarde. Op de binnenring ook 1 uur tussen Beersel en Zellik. En 1 uur tussen Strombeek en Zaventem. Daar een ongeval links. E314 naar Lummen 20 minuten vierde tussen Genk en Zolder. Ook naar Heerlen daar een dik kwartier tussen Lummen en Houthalen. Ook door een ongeval. Naar Gent een dikke 20 minuten op de E17 tussen Lokeren en Beervelde. Door een ongeval links. Naar de kust op de E40 een half uur vierde tussen Aalst en Drongen. Verder ook nog traag in Oostkamp, daar staat een defect voertuig rechts. Naar Frankrijk op de E19 bij Bergen 1 uur file. Verder op heel veel andere plaatsen kleinere vertragingen. En dan in Grimbergen, daar is de Willemsbrug defect.
2: Dorso. Ergonomisch slapen. Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Dorso.
2: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
1: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen experten.
2: Echt?
1: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
3: Dorso, ergonomisch slapen.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
7: Wow, die werken echt super hard.
6: Ja, dat is de bouw, hè?
7: Maar gaan die daar zelf wonen?
6: Nee.
7: En gaan die daar ook niet werken?
6: Nee, nee.
7: Waarom doen die dan zo hard hun best?
6: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
7: Ook als het voor iemand anders is.
6: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
8: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
9: Radio 2.

0: Zwartkuil. En zo werd het ook een beetje zomer hier met Zanzibar. Probeer dat slechte weer even te vergeten. Het is tenslotte weekend. Je merkt het. Zijn dat ook wel automobilisten die naar de zee al onderweg zijn?
1: Ja, ja. Er zit verkeer richting kust.
0: Oh, dat gaat niet tof zijn daar, toch? Jawel. Het gaat heel tof zijn.
1: Aan de kust is
0: het altijd tof.
1: Eender welk weer.
0: En we laten ons niet doen, een regenvlaag. Dat kan deugd doen. Ah, verse lucht, zeer lucht. De lucht van het zeetje is altijd goed. We gaan het nieuws proberen te raden. 078 35 32 34. Wie wil proberen? Je neemt het op tegen Mirjam van het Verkeer. Nieuws van vandaag. Het is het best gelezen artikel op VRT Nieuws. Meer zeg ik niet. Nu niet opzoeken, hè?
1: Nee.
0: Niet opzoeken. Kom, bellen en proberen te raden. Twee reacties daarop. Meer dan 400 reacties ook al ondertussen. Goedenavond, met wie?
2: Hallo.
0: Ja.
2: Hallo, met
0: Lisette. Lisette, hallo.
2: Ja, goedenavond.
0: Wat ga jij doen met dit verlangde weekend?
2: Met een beetje amuseren hier thuis.
0: Maar dat is wel een heel goed idee, vind ik dat. Perfect. En meedoen met de radio.
2: En wandelingetje misschien doen.
0: Ah, natuurlijk. Ja, in beweging blijven, Lisette. Dat is prima. Van waar bel je?
2: Hallo.
0: Waar woon je?
2: Hallo.
0: Ja, waar woont Lisette?
2: Antwerpen-Kiel.
0: Antwerpen-Kiel. Oké. Hier komt de eerste reactie van Nicolas Valken.
2: Ja.
0: Nicolas zegt... Het is duidelijk dat iemand het cruise-toerisme wil vernietigen. Ze is een complotdenker.
2: Ah, ik denk dat dat gaat over dat andere schip. Dat schip dat naar Spanje moest gaan, denk ik. En daar zijn ook, er is ook iets uitgebroken van een epidemie, dacht ik.
0: Ja, en weet je ook wat? We zitten goed, hoor.
2: Oh.
0: Je bent zo goed bezig, Lisette.
2: Dat is goed nadenken, maar... Ja, ik heb dat wel gehoord.
0: Mirjam weet nog niks.
2: Ja.
0: Maar ik ga het goed.
2: Niet hetzelfde virus.
0: Nee, het is niet. Het gaat niet over het hantavirus. Nee. Er is iets anders uitgebroken op een cruiseschip, inderdaad. De titel is, ik ga het goed rekenen hoor, Lisette. Ja, toch wel.
2: Allee.
0: De titel is, meer dan 1700 mensen in quarantaine op cruiseschip in Bordeaux.
2: Ja,
0: in
2: Bordeaux. Heel zwaar, denk ik al.
0: Nadat een passagier overlijdt aan een maagdarminfectie.
2: Ah ja.
0: Ze denken dat het een mogelijke uitbraak is van het norovirus. Dat is diarree, hè. Dat is een zware diarree. Vandaar dat ik ook een tweede reactie had van Marian. Marian zegt, ze gaan waarschijnlijk die PCR-test dan ergens anders moeten steken dan in de neus.
2: Oh ja, amai.
0: Ja,
2: okay. Maar alleen, dat zijn ze niet allemaal bezig.
0: Ja, dus, er is diarree uitgebroken. Het is wel grappig hoe ze het schrijven hier. De diarree bereikte het hoogtepunt op maandag 11 mei. Toen het schip in Brest voor de haven lag. Ja.
2: Amai.
0: Nu, op VRT Nieuws schrijven ze dat het vermoedelijk met het norovirus te maken zou hebben. Maar het Nieuwsblad beweert dat de tests daarvoor hebben uitgewezen dat het niet om het norovirus gaat. En ze gaan nu proberen te kijken of misschien een voedselvergiftiging kan geweest zijn.
1: Ja.
0: Jammer overlijden passagier van 90 jaar, die jammer genoeg wel overleden is daaraan.
2: Ja.
0: Maagdarminfectie. Maar goed, maar een heel schip nu in quarantaine. Daarvoor, je kan ook afvragen van is dat dan wel
2: nodig? Wij nemen maar alleen de Flandriën.
0: Maar ook daar kan er altijd diarree uitbreken.
2: Wees
0: voorzichtig. Dankjewel, goed gescoord, Lisette. Prettig weekend nog. Dag hoor.
3: Elke dag telt voor twee. Radio 2 Spits. Radio 2.
0: Ah, dit ga je ook goed vinden. Alhoewel er misschien andere luisteraars zijn die er het scheid van gaan krijgen.

Ricci e Poveri. Bekende Italiaanse popgroep. Die doorbrak met deze hit hier. En ze vertegenwoordigen ook Italië op het Eurovisie Songfestival in 1978 trouwens. Met het nummer Questo Amore. Behaalden daar toen de 12e plaats. 20 landen deden toen mee in 1978. En wie heeft toen gewonnen? Jawel, Israël met dit liedje. Ze konden toen waarschijnlijk ook al 10 keer voor hetzelfde nummer stemmen. Maar wie werd tweede in 1978? België, jawel, met een lied van Jean Vallée. L'amour, ça fait chanter la vie. Het was het beste Eurovisie Songfestival resultaat voor België tot dan toe. Want dan kwam Sandra Kim, et cetera, et cetera, ja. Maar mooi, hè? België tweede. En misschien nog een politieke anekdote, maar de Jordaanse staatstelevisie heeft die live-uitzending in 1978 afgebroken toen duidelijk werd dat Israël ging winnen. En in de plaats daarvan toonden ze een foto van Narcissen en riepen ze ons land uit als de officiële winnaar. Dus dankjewel Jordanië daarvoor om ons toch even die eer te gunnen. Je ziet... We hebben het toch zo slecht nog niet gedaan daar. Hey, Radio 2. En Peter, als je dit hoort, zet een foto van een begonia uit de plantentuin van Meisjesstart klaar voor de finale van zaterdag misschien. En hou je klaar om België weer als winnaar uit te roepen, jawel.

nog een Eurovisie-nummer. Tattoo, All the Things She Said. Heb jij ook favorieten? Laat het ons dan zeker weten via het Radio 2-kanaal op VRT Max voor de Radio 2 Eurovisie Songfestival 100. Zaterdag namiddag op deze zender. En straks Sandra Kim ook bij ons. Ze komt naar Radio 2 Olala straks na 6 uur. Sabrina. Maar eerst nog. Madonna. Sabrina Madonna, inderdaad. I got something I wanna talk about. Bring your love.

0: Madonna en Sabrina Carpenter om je af te ronden. En straks dus Sandra en Kim in Radio 2. Oh la la. En morgen ben ik er ook gewoon weer. Tot dan.
1: Radio 2.

0: allemaal.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
3: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
4: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
5: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
6: Europoint, Europoint.
7: Tijdens de open deurdagen van Moleculen in Vechten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
8: Dus hoe meer gekoopt, hoe gratiser dat is.
7: Yep. Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
9: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
7: Zeker, oh. Als je echt wilt shoppen. Of op moleculen.be.
10: Maar een nieuw salon hoeft niet duur te zijn.
11: Ja, ja. Eerst zien en dan geloven.
12: Je gelooft je eigen ogen niet. Prijzenfestival bij Meubelen Gaverzicht. Festivalkortingen op meer dan 500 meubelen. Jij zit op een nieuw strak hoeksalon met lounge voor maar €999. Neem hem dit weekend mee naar Meubelen Gaverzicht.
13: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
14: Gaverzicht. Interieur Avenue Gaverzicht. Dichterbij dan je denkt. In Deerlijk en Moeskroen.
15: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
16: Bij gedacht.
17: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
18: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
19: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
20: Het is echt waar. Sandra Kim in hoogst eigen persoon dadelijk na 6 uur in de studio om die 40 jaar J'aime la vie te vieren natuurlijk. Oh la la.
21: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
22: 6 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het is de drukste avondspits van het jaar en er rijden in ons land nog altijd BMW dieselauto's rond die zomaar in brand kunnen vliegen. Als je in de auto zit, dan weet je het ongetwijfeld al. De drukste avondspits van het jaar is aan de gang. Het afgelopen uur stond er meer dan 450 kilometer file en Hajo Beekman, dat is wel heel erg veel.
23: Ja, dat het erg druk is aan de vooravond van een verlengd weekend is niet ongewoon. Maar op de Belgische wegen staat momenteel maar liefst 460 kilometer file. En dat is toch wel een klepper. We beleven de drukste avondspits van het jaar tot nog toe. En deze spits is zelfs een van de drukste van de afgelopen 10 jaar. De oorzaken die zijn bekend. Pendelverkeer, veel recreanten uit België, Nederland en Duitsland die zich vooral vastrijden op de wegen rond Antwerpen en Brussel. En een ongeval op de E40 naar de kust bij Oostkamp. Maar daarbovenop ook nog eens fikse regen en hier en daar zelfs onweersbuien die de verkeersstroom extra vertragen.
22: Er zijn in ons land al tientallen BMW-dieselauto's plots uitgebrand. Het gaat om auto's die eigenlijk al sinds 2018 worden teruggeroepen door BMW. Maar die actie blijkt nog altijd niet rond. Dat merkte ook de onderzoeksredactie van Pano. Vincent Verelst ging praten met enkele mensen die het meemaakten.
24: Met de domp onder de motorkap uit en op 3 minuten tijd een 7 uur. Bye bye BMW.
25: In november 24 vliegt Cindy's BMW rijdend in brand met op de achterbank haar 2 dochters.
24: Daar gaat een nachtmerrie eens van. Dat je erin zit met je kinderen en dat je daar niet uit kunt.
25: Europa heeft een databank waarin terugroepacties van gevaarlijke producten moeten worden gemeld. Maar Pano ontdekte dat de miljoenen betrokken BMW-diesels daar niet in staan. Volgens federaal minister van Consumentenbescherming Rob Beenders stelt die databank dan ook weinig voor.
26: Het Europees meldsysteem dat eigenlijk de consument en de landen moet beschermen en informeren, werkt gewoon niet. Ik heb daar geen enkele melding in gezien. Dus daar is blijkbaar geen registratie gebeurd of geen melding gebeurd door BMW.
22: De volledige Pano kan je vanaf nu bekijken op VRT Max en om 9:15 op VRT 1. Het Belgisch bedrijf Katoennatie van Fernand Huts is veroordeeld voor belastingontduiking. Drie afdelingen van Katoennatie stortten in 2020 een deel van hun winst door aan vennootschap in Luxemburg. Vandaar ging het geld dan verder naar het belastingparadijs Jersey. Telkens werd er geen roerende voorheffing betaald. Volgens de afdelingen was dat ook niet nodig. Maar de rechtbank in Antwerpen oordeelt nu dat er wel degelijk roerende voorheffing moest betaald worden. De afdelingen moeten nu 54,5 miljoen euro alsnog betalen. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen gaat de Britse ambassadeur uitnodigen voor een gesprek over het intrekken van de reistoelating van Philippe de Winter van Vlaams Belang. De Winter zou normaal zaterdag spreken op een betoging tegen massamigratie en islamisering, maar door de intrekking mag hij niet meer naar het Verenigd Koninkrijk reizen. In een e-mail van de Britse autoriteiten staat te lezen dat zijn aanwezigheid niet bevorderlijk zou zijn voor het algemeen belang. Van den Bossen wil daarover meer uitleg van de Britse ambassadeur.
0: Ik zal sowieso nagaan wat de beweegredenen zijn voor de beslissing vanuit het Verenigd Koninkrijk. En als dat inderdaad blijkt te gaan om een louter geval van het er moeilijk mee hebben dat iemand een andere mening heeft dan de machthebber, dan is dat absoluut schokkend. En dan zal ik ook mijn grote bekommernis daarover meedelen. Maar laat ons even afwachten wat de ambassadeur in gesprek, als hij erop ingaat, te vertellen heeft ook.
22: De Europese Commissie gaat alle lidstaten van de Europese Unie aanbevelen om conversietherapieën te verbieden. Dat zijn valse of zelfs gevaarlijke behandelingen die bedoeld zouden zijn om holibies en transpersonen zogezegd te genezen van hun geaardheid of identiteit. De Europese Commissie moest met een reactie komen nadat meer dan 1 miljoen mensen hun handtekening hadden gezet onder een burgerinitiatief dat om een wettelijk verbod vraagt in de hele EU. Maar een algemeen verbod zou unaniem door alle landen moeten worden goedgekeurd en dat is op dit moment niet haalbaar. Dus doet de commissie nu alleen een aanbeveling aan de lidstaten, zegt eurocommissaris Hadjalabib.
1: Il aurait fallu de toute façon l'unanimité. Donc on a préféré cette recommandation qui est d'abord un acte historique.
22: Conversietherapie is voorlopig verboden in 8 lidstaten, onder andere in ons land, Frankrijk en Duitsland. In het wielrennen in de Ronde van Italië heeft de Spanjaard Igor Arrieta de 5e rit gewonnen. Hij bleef als laatste over van een vroege vlucht van 13, waarin ook Victor Campenaert zat. In een spurt met 2 klopte hij de Portugees Afonso Eulalio, die wel de roze leiderstrui overneemt van de Italiaan Ciccone. En in de Ronde van Hongarije heeft onze landgenoot Tim Merlier de eerste rit gewonnen na een massasprint. Voor Merlier is het zijn 3e zege op 5 wedstrijden. We krijgen vanavond nog een paar van die felle buien. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer bij 12 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met regelmatig een bui. Dit nieuws begon in de file. De drukste avondspits van het jaar is aan de gang. Het afgelopen uur stond er meer dan 450 kilometer file. Veel mensen zijn op weg voor een weekendje zee. En de regen die helpt ook niet. Een laatste stand van zaken zometeen op de radio en ook in de app van 14 Nieuws.
2: Ja, dankjewel Sophie, inderdaad. Miserie. 390 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1,5 uur extra tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Daar is de weg vrij. Richting Gent 1,5 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Stabroek, ruim 1,5 uur tussen Beveren en de Liefkeshoektunnel door een defecte vrachtwagen op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen schuif je aan op de E34 vanaf Beveren 1 uur, op de E17 vanaf Sint-Niklaas ruim 1 uur, op de A12 vanaf Aartselaar 30 minuten, op de E19 vanaf Vilvoorde 1,5 uur filegolven, in Zemst is er hinder door een defecte bus, op de E313 vanaf Herentals-West ook 1 uur, op de E34 vanaf Oelichem 15 minuten, op de A12 vanaf Stabroek 1,5 uur en op de N16 naar Mechelen ook 1 uur tussen de E17 en de E19. Naar Brussel op de E19 1,5 uur vertragen vanaf Vilvoorde en op de A12 een kwartier vanaf Wolvertem. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten file tussen Eigenbrakel en Groenendaal en 1 uur tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 3 kwartier tussen Beersel en Zellik en nog 1 uur tussen Strombeek en Zaventem door een ongeval links. Naar Gent 1,5 uur op de E17 tussen Lokeren en Beervelde door een ongeval links. Naar de kust op de E40 25 minuten tussen Beernem en Oostkamp door een defect voertuig rechts. En op de E19 bij Bergen 3 kwartier file in beide richtingen. Op andere plaatsen alleen nog wat kleinere vertragingen. Maar hey, j'aime la vie, ondanks de file.

0: Radio 2, Olala.
1: Alles over muziek van bij ons.
0: Kim de Brie.
2: En die andere Kim. Sandra Kim is er ook bij vanavond, want zonder haar geen feest deze week. Het is allemaal dankzij Sandra Kim dat we 40 jaar geleden dat Songfestival gewonnen hebben. En ja, daar zijn we nog altijd trots op.

0: Sisi, Sandra Caldarone, zo heet Sandra Kim officieel. Maar zelfs als je de enige Belg bent die het Songfestival voor ons land gewonnen heeft, ontsnap je niet aan de file. De drukste avondspits tot nog toe dit jaar, ook voor Sandra Kim.
1: Radio 2, Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Dus we wachten geduldig af. Kijk, we vieren dus 40 jaar J'aime la vie, maar ook 70 jaar Eurovisie Songfestival ondertussen. Zaterdagmiddag luister je naar de Eurovisie Songfestival 100 tussen 1 en 8. Hier focussen we ons al op die heerlijke songfestivalfavorieten van bij ons uit België en Nederland. Hoewel, geen Nederlanders. J'aime la vie, maar ook 70 jaar Eurovisie Songfestival ondertussen. Zaterdagmiddag luister je naar de Eurovisie Songfestival 100 tussen 1 en 8. Hier focussen we ons al op die heerlijke songfestivalfavorieten van bij ons uit België en Nederland. Hoewel, geen Nederlanders voorlopig in de lijst. Dank al.

Maar nu is het aan jou. Welke songfestivalfavoriet van bij ons moet er voor jou zeker nog bij in deze Olala-lijst? Stuur je suggestie maar door nu via de Radio 2-app en zet jouw telefoonnummer zeker ook bij.

0: Nu zondag kan je tickets winnen voor het concert van deze Stef Bos. Tussen 12 en 1 zondagmiddag in onze Radio 2 Top 2000 quiz.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: Stef Bos die heeft natuurlijk ook op dat Songfestival podium gestaan met Ingeborg, de doobie-doua-man in Door de Wind. Maar nu vieren we 40 jaar J'aime la vie met Sandra Kim. Ook een wonder van een vrouw, hè. Welkom.
3: Dank u wel.
0: Door de file geraakt, Sandra.
3: Ja, sorry, ik ben een beetje laat.
0: Hoe lang ben je onderweg geweest?
3: Het was niet zo ver. Ik was in de Atomium voor 2 uitzendings voor RTBF, maar... Van Praat. Tu vois, le pont van Praat.
0: Ja, en dat staat.
3: En na een uurtje, normalement, c'est 10 minuten. Ja. Dus sorry, maar
0: geen enkel probleem.
3: Heel ik ben hier.
0: Heel fijn dat je er bent om mee te vieren. Ja, 40 jaar geleden waren dat 3 minuten. 3 minuten die jouw leven instant veranderd hebben met J'aime la vie.
3: Oh ja, alles in mijn leven. Ja, van de anonima, ik was in een keer heel bekend. In 3 minuten, ja, fantastisch. Hè. Pas op, hè. Het was een goede ervaring. Maar een beetje moeilijk voor een kleine meisje van 13 jaar en half.
0: Hoe beu ben je het ondertussen?
3: Mag ik zeggen?
0: Eerlijk.
3: Hoe?
0: Eerlijk.
3: Veel, veel, veel. Maar bon, soit. Dat is zo. Dat is mijn leven. J'aime la vie, Rossong. Het is part of my life. So.
0: Ja, en zolang er geen nieuwe Belgische winnaar is,
3: nee, voilà.
0: Zal jij het blijven, hè?
3: Ja, ik zal inderdaad blij als een andere winnaar komt.
0: Er is een kans.
3: Misschien zaterdag.
0: Ja, voilà. De vloek is doorbroken, want we zitten in de
3: cross
0: finale.
3: Cross fingers.
0: Met Isila, wat denk je? Heb je gekeken gisteren?
3: Ja, ik heb het gekeken. Het was een hele verschrikkelijke avond, denk ik. Niet van Isila, maar de rest van de liedjes, ik vind het heel niet goed. Niet goed genoeg voor Eurosong. Sorry, hè. Ik ben misschien moeilijk, maar... Allez, except Israël en België. De rest was... Shit, sorry, hè. Nee. Niet te geloven. Een andere wereld, je sais pas. De melodie klinkt heel oud. Nee,
0: maar Isila
3: carnaval,
0: is het goed gedaan.
3: Prachtig gedaan. Ja. Heel goed gezongen. Ik vind de nummer heel prachtig sinds het begint. Ik ken haar. Ik heb kleine berichten gestuurd. En ja, ze wel een beetje gestresseerd natuurlijk. Maar goed gedaan. Ja. Goed gedaan. Ik ben heel blij voor haar.
0: Ga je zelf nog naar Wenen deze week?
3: Nee. Ik moet hier blijven voor de punten. Ik moet de punten geven voor de RTBF zaterdagavond hier in Reyers. Donc,
0: zeg.
3: Ouais. Ik ben een beetje gestresseerd. Nee. Ik ga niet nou winnen. Ik blijf hier in België.
0: Alright.
3: Liever hier.
0: Bij ons. Heel fijn dat je hier bent. En ook al ben je het zo beu als koupap, het wordt een feestelijke avond. Dat weet ik nu al.
1: Van het kleinste steegje.
4: Goedemorgen.
5: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
6: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
7: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
8: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
6: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor 2. Maar hoe zit het in jouw buurt?
7: Laat het ons weten. Schrijf je in via het Radio 2-kanaal op 14 Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Krevel.
11: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter.
12: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
14: En hier uw linkeroor.
13: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
14: Wat blief?
13: Zie je het wel.
14: Oh, amai, dat is ampetant.
13: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
14: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
13: Wat?
14: Aan halve prijs.
13: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
14: Wat blief?
13: Bij Hans.
14: Ja, het kan anders.
15: Ziekenfondsen.
14: Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
2: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
4: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
15: De Moussa, die een dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
16: En Marie, die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
4: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
17: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
18: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
19: Ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
18: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
19: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
18: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
19: Dat is duidelijk.
18: Ja.
20: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
21: Radio 2.

0: mine.
1: Mooi, hè, Vaya con Dios.
2: Ah,
1: en
2: mooi,
1: achtergrondkoor Sandra Kim. Ja. Just a friend of mine.
3: Radio 2.
4: Oulala.
3: Oulala.
1: Ja, Sandra Kim, precies 40 jaar geleden in Noorwegen kreeg je die Eurovisie Songfestival trofee uit handen van Johnny Logan, het meisje met het strikje.
2: Dat hele lelijke ding, de trofee. Ik vind ik.
1: Je moet nog eens opnieuw meedoen om nu die schone trofee.
2: Oh nee, dank u wel. Nee, nee, nee, nee, nee.
1: Toen het meisje met het strikje dat dacht, ja, mijn leven is voorbij. Het is verbrot hier.
2: Ja, ik heb dat gezegd op dit moment. Hè.
1: Doodsbang, vooral die journalisten, die fotografen die op jou afstormden.
2: Ja, maar was ook mijn ex-manager achter mij. Hij luistert over alles, over mij. En ik was heel, heel bang. Heel
1: maar
2: bang.
1: Logisch, je was 13, Sandra.
2: Mm-hmm.
1: 13.
2: En heel moe ook. Hè? Het was heel laat, hè, die dag. Dus,
1: Dat is nog een kind, hè? Maar dan vragen
2: ik wij
1: ons
2: af. Ik was een kind.
1: Ja?
2: Ja, ja. 13 en 11 is een kind, hè? Voor mij. Hè?
1: Wat zouden de kinderen van nu, die nu 13 zijn, vinden van jouw prestatie? We zijn eens gaan horen bij de leerlingen van het Sint-Pieterscollege in Jette.
5: Echt?
2: Ken ze mij?
5: Hoezo ben je 13? Dat kan toch niet?
6: Ik zou veel stress hebben.
2: Ah, ja.
6: Ja, het raar vinden. Want waarschijnlijk was ook de jongste en alles.
7: Ja, dat is eigenlijk echt... Ik zou dat niet durven, denk ik. Dat is denk ik echt eng om zo op het podium te staan en ze moeten zingen op 13 jaar.
8: J'aime, j'aime la vie.
9: Oh, yeah. Okay. J'aime,
10: j'aime la vie. J'aime, j'aime
7: la vie. Zij is echt... Fantastisch eigenlijk, dat ze dat op 13 jaar heeft gedaan en zo. Dat is echt keicool.
8: Ik zou proficiat willen zeggen dat ze op zo'n jonge leeftijd zoiets groot heeft kunnen winnen.
2: Oh.
11: Ja, gewoon bravo. En dat is gewoon keistraf van haar. Ik zou dat echt niet durven.
12: Dat ze echt een keigoede zangeres is. En dat ze super lief is en mooi.
1: Mai,
2: compliment, hè? Ja, heel lief.
1: Respect.
2: Dank u wel.
1: Bewondering voor jou.
2: Merci beaucoup, c'est gentil.
1: Het is ook een beetje zoals Udo het zei deze week nog. Hè. Ja, Sandra Kim is veel meer dan dat Eurovisie Songfestival.
13: Ze eist gewoon professionalisme van iedereen. En ik denk wel dat er mensen zijn die haar als moeilijk beschouwen. Maar, en ze weet dat ook. Ja, so be it, hè.
2: Ja, so be it.
1: Niet de gemakkelijkste om mee samen te werken.
2: Ja, maar nee. Ik ben misschien moeilijk voor mensen, maar ik weet wat ik wil. En ik weet niet... ik weet wat ik wil niet meer. Voilà. Ik ben... C'est pas zwart of wit met mij.
1: Dat is zeer duidelijk.
2: Het is zwart of wit, maar geen grijs.
1: Voilà, geen grijs meer. Wat kan de Sandra Kim van
2: ik
1: vandaag?
2: Ik ben te perfectionist, dat is het probleem. Ik wil altijd... perfectionisme hebben. En misschien het is een probleem, maar voor ons wat. Ik ben zo. Hè. Ik ga niet veranderen.
1: En niet anders, hè?
2: Nee, c'est comme ça. Take me as I am. Ja,
1: exact. Dat.
2: Nou, maar Udo kent mij heel goed.
1: Wat kan de Sandra Kim van vandaag beter dan die van 40 jaar geleden?
2: Ik weet het niet. Het is een moeilijke vraag. Misschien ik weet meer wat ik wil doen. In die tijd, iedereen heeft gezegd, je moet dit doen, dit, je dois chanter ça. En nu, c'est comme ça.
1: Gewoon.
2: Sorry.
1: Een eigen wil.
2: Het is moeilijk om met alles te vertellen, maar...
1: Het is perfect. Het is helemaal perfect. En zingen kan je misschien ook nog beter dan 40 jaar geleden.
2: Ja, natuurlijk. Ja, ik heb veel gewerkt en mijn stem is nu... maturiteit, ça arrive à ce que je veux, quoi. Voilà.
1: Ja.
2: C'est traduire, hein, Sakim.
1: Voilà. Het is rijper. Het is rijper geworden. En kijk, dit is het resultaat. Sandra Kim en Gravity. Daar gaan we nu nog eens naar luisteren.

0: Wat een zangerij, zeg. En ze zit hier gewoon bij mij in de studio. Sandra Kim, Gravity. Zwaartekracht ook op de weg. Want de auto's staan allemaal stil. 323 kilometer file nog op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim 1 uur extra tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Beveren 1 uur in Melcelen. Een defect voertuig links. Op de E17 vanaf Haasdonk 1,5 uur. Op de A12 vanaf Aartselaar 20 minuten. Op de E19 vanaf Mechelen-Zuid 25 minuten file golven. In de Kraaibekstunnel zijn twee rijstroken dicht door een defect voertuig. Ook op de E313 vanaf Herentals-West 1 uur. Op de E34 vanaf Oelegem 20 minuten en een half uur bumperen op de A12 vanaf Stabroek. Op de N16 naar Mechelen nog drie kwartier tussen de E17 en de E19. Naar Brussel op de E19 vanaf Peutie een half uur. Op de buitenring rond Brussel drie kwartier tussen Wezenbeek en Grootbijgaarde. En verder nog 30 minuten tussen Woutersbrakel en Itre. Op de binnenring ruim een half uur tussen Huizingen en Zellik en drie kwartier tussen Strombeek en Tervuren. In Zaventem is de weg vrij. Naar Gent op de E17 tussen Lokeren en Beervelde. Ook daar is geen hinder meer. Naar de kust op de E40 ruim een half uur aanschuiven tussen Beernem en Oostkamp door een defect voertuig rechts. En op de E19 bij Bergen nog een half uur file in beide richtingen. Op andere plaatsen wat kleinere vertragingen. En toch zeggen we, Sandra Kim, j'aime la vie.
1: Je luistert naar Radio

0: de jongens van Bazaar weten waar dat goed is.
1: Radio 2. Oh, la la.
0: Maar hier is het ook goed met Sandra Kim in onze Radio 2-studio. Ben jij klaar voor een complimentenboost?
2: Allee, kom.
0: Sarah Willox stuurt door. Het blijft een grote madame. Fantastisch. Toplied. Geert Mortier, wat een heerlijke persoon is Sandra Kim. Zoveel respect, intense waardering en grenzeloze dankbaarheid voor haar. Er moesten meer mensen als Sandra zijn op deze wereld.
2: Hola, merci, dankjewel.
0: En Jess Tilmans heeft ook nog een klasse zangeres. Ons land super trots gemaakt en dat op haar 13 jaar. En ze doet het nog altijd supergoed. Dus een dikke, dikke proficiat aan deze grote dame.
2: Lieve complimenten.
0: Het zou wel zijn.
1: Zaterdag namiddag deel jij de punten uit.
3: May we have your 12 points, please?
4: Radio 2, Eurovisie Songfestival 100.
1: De lijst met jouw 100 grootste songfestivalfavorieten aller tijden. Wie krijgt jouw 12 points?
5: 12 points.
1: Stem nu via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
4: Radio 2, Eurovisie Songfestival 100.
1: Zaterdag namiddag vanaf 1 uur op Radio 2.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haar omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, 1 gratis.
9: Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Radio 2. Radio 2.

0: baked for me. Nou, perfectie bestaat, Milo Meskes. Oh, la la. 40 jaar J'aime la vie, Sandra Kim. 40 jaar al diezelfde vragen, dezelfde uitleg. Altijd maar opnieuw. Op welke vraag zit jij al 40 jaar te wachten? Welke vraag is jou nog nooit gesteld geweest, maar zou je wel fijn vinden van dat ze me dat nu eens vragen?
1: Oh la la.
0: Dat is de naam van het programma, oh la la.
1: Ja. Ik weet het niet, sorry, hè, maar het is zo moeilijk. Repose-moi la question encore.
0: Een vraag die nog nooit gesteld geweest is. En dan je zegt van, allee, dat ze dat nu nog nooit gevraagd hebben.
1: Ze hebben alles gevraagd.
0: Alles al gevraagd. Ja, alles is gezegd.
1: Ja.
0: Nu, soms stel jij zelf ook vragen waar anderen dan weer van schrikken. Céline bijvoorbeeld, over jullie duet. Luister even mee.
2: Sandra heeft ook al zoveel jaren ervaring. En die keek dan zo naar mij van, is dat goed ingezongen? Zal ik dat zo doen? Terwijl ik denk, jij bent een van de strafste zangeressen die ons land ooit heeft gekend en ooit zal kennen.
0: Ja, jij die aan Céline vraagt, is het wel goed ingezongen?
1: Ja, comment on dit ça? J'ai des doutes, comment on dit ça?
0: Twijfels?
1: Ja, onzeker. Twijfels, ja? Ik ben onzeker, ja. Dus ik vraag altijd aan mijn entourage als het goed is of niet. Bijvoorbeeld aan Céline, ja, voor onze duet. Ik heb gevraagd, omdat Céline heeft de tekst geschreven. En soms, ik heb een Franse accent in Engels of met Udo. Ik heb altijd twijfels.
0: Je legt de lat ook hoog, hè? Streng. Veel eisend.
1: Ik ben bang, ja. Ik ben altijd bang, maar bon. Voilà. C'est moi.
0: Ja, zelfs thuis, in huis. Poetsen.
1: Poetsen. Ja, soms, maar niet iedere dag. Hallo. Nee. In mijn jong tijd, ja, misschien
0: stofzuigen.
1: Wel, maar nee.
0: Stofzuigen.
1: Ah ja, ik kan van stofzuigers. Ja. Ik heb eentje aan alle verdieping.
0: Dus. Voilà. Dat brengt mij bij een paar dilemma's, Sandra Kim. Een paar kleine dilemmatjes. Je moet kiezen voor een levensstijl. Een leven dat nu zou beginnen. Een leven dat nu begint. Dus vergeet alles.
1: Ja.
0: Je mag een nieuw leven beginnen. Ga je voor poetsvrouw of voor aerostess?
1: Ja, aerostess natuurlijk.
0: Waarom?
1: Dat is mijn droom, hè. Ik heb altijd gedroomd en ja, c'est comme ça maintenant. Het was mijn droom, ja.
0: Het kan nog altijd, hè?
1: Maar nee, het is gedaan nu. Ik ben te oud.
0: Ik ben te nooit oud. Te oud.
1: Ja, wel,
0: om de grond te gaan.
1: Dit job, ja, het is heel moeilijk hoor, hè? Ja.
0: Aerostess dus. Trofee van het Songfestival.
1: Mm-hmm.
0: Die een lelijke. Nog altijd op de kast of mee met het huisvuil? Recyclagepark. La poubelle.
1: Quoi, le trofee?
0: Ja, wat doe je? Op de kast?
1: Nee, je garde mon trofee.
0: Oké, okay, ja. Blijft behouden.
1: Je garde mon trofee.
0: Alleen nog optreden in Wallonië of alleen nog optreden in Vlaanderen?
1: Ik hoop alle twee.
0: Nee, je moet kiezen.
1: Nee, ik kies niet. Ik kies nooit tussen Walen en Vlamingen. Nee, het is moeilijk. Als ik kies Vlamingen, de Walen zijn niet content. En ik hoop overal. Ik zing overal in België.
0: Blijft diplomatisch.
1: Maar nee, c'est comme ça.
0: Niemand die jou ooit nog iets vraagt over het Songfestival? Of over 10 jaar gaan we een halve eeuw, 50 jaar J'aime la vie, samen vieren? Wat kies je?
1: Je sais pas. La deuxième. De tweede.
0: Over 10 jaar?
1: Over 50 jaar. Ja. Dus ik ben tranquilo tussen nu en binnen 10 jaar.
0: All right. Voilà. Feestje gaan we organiseren.
1: Ja.

0: Heeft een rand van goud.
1: Ja, 1, 2, 3, 4. Dat is de nieuwste van Cato.
2: Ja, heel goed.
1: Leuk, hè?
2: Ja, leuk.
3: Oh la la.
4: Oh la la.
1: Met de goedkeuring dus van Sandra Kim hier bij ons in de studio. En Sandra, ja, die guilty pleasure van jou. Je bent grote fan van K-pop, hè?
2: Ah ja.
1: Koreaanse popmuziek.
2: Ja, ik ben niet fan van alle K-pop groep, maar eentje wel, van Stray Kids. Ja, ik ben fan sinds 3 jaar, denk ik. En ja, ik ben gegeneerd.
1: Maar nee, waarom?
2: Ja, maar ik ben 53 jaar, dus het is voor de jonge mensen.
1: Muziek is voor iedereen, vooral
2: leeftijden. Ja, ik weet het. Ja, ja.
1: En wat vind je er zo leuk aan?
2: Wat
1: vind je er zo leuk aan?
2: Bij alles. Bij die jongens, heel prachtig. De muziek, de merchandising. En, ik heb in Amsterdam geweest vorig jaar om een Stray Kids concert. Het was heel tof. Het was heel duur. De ticket kostte 400 euro. 400 euro. Het is, het is goed.
1: En dan sta je daar met een t-shirt,
2: zalig,
1: Stray Kids, en een petje. En alles erop.
2: Alles, ja. Ik koop alles. Het is een beetje duur. Maar bon, soit.
1: Ja.
2: Het is mijn guilty pleasure. Mijn hobby, mijn passie momenteel. En, misschien een dag een K-pop liedje. Waarom niet?
1: Ja.
2: Een cover van dit band. Dus... we zullen zien.
1: Ja,
2: het is een droom.
1: Ik denk dat Zuid-Korea er klaar voor is, hoor, om jou te ontvangen.
2: Ik
1: de
2: weet het niet, maar bon.
1: Het zou bijvoorbeeld zo kunnen klinken. Zuid-Koreaans.
2: Ah,
1: maar ja.
2: Het is mijn liedje.
1: Ah ja.
2: Oh, dat klinkt mooi.

0: Wat is dat? Het is een ander liedje nu.
1: Nee, dat is de Zuid-Koreaanse.
0: Saranje in Koreaan means I love you. Dan voilà.
1: Helemaal klaar voor die overtocht.
0: Annyeong, ça veut dire bonjour.
1: Si. Het gaat helemaal goed komen.
0: Sowieso.
1: Zuid-Korea of niet, er staat nog wel veel op de agenda. Hè, als ik
0: het is mijn droom om daar te gaan, in Seoul. Hè. Voilà. Ik ben in Tokio geweest, in Osaka, een beetje overal. In Japan, maar nog niet in
1: Zuid-Korea.
0: Corée du Sud, voilà. Ja, voilà. Facile en français.
1: Nee, ik zie op sandrakim.be voorlopig Turnhout staan. Bastogne, Wevelgem, Geel.
0: Ja, en najaar een paar datum in Wallonië. Ik ben heel blij mee.
1: Waar kijk je meest naar uit? Waar kijk je het meest naar uit? Waar verheug je je
0: op? Een beetje overal, ja. Het is altijd een plezier met mijn band om een podium te staan. Dus ja. C'est bien. Je suis contente de ça.
1: Ouais. Nieuwe muziek?
0: Nieuwe muziek misschien wel voor najaar. Ik heb eentje klaar. Dus we zullen zien. Maar ik hoop een volledig album misschien volgende jaar. Samen misschien met Udo. Who knows? Je sais pas.
1: En welke richting?
0: Ik ga hem vragen. Ik weet het nog niet. Je sais pas.
1: Met zowat K-pop.
0: Dat is drôle de question.
1: K-pop invloeden.
0: Ik weet het niet.
1: Ik zou dat doen, Sandra. Laat
0: surprise.
1: Ja. In ieder geval, het was super fijn.
0: Ja, sorry.
1: Nee.
0: Mijn excuus om mijn Nederlands. Ik ben een beetje moe vandaag, maar bon, soit. Het was een plezier om hier te zijn samen met jou, Kim.
1: En het is altijd heerlijk met jou.
0: Merci.
1: Dus merci, Sandra Kim. Dank je wel.
2: Radio 2, oh la la. Radio 2. Kim de Brie.

0: Great Self-Made Woman. De complimentjes blijven binnenkomen. Jurgen zegt nog, Sandra Kim is een van de beste zangeressen van België. Zeg maar zeker.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Heeft Sandra Kim jou geïnspireerd voor een songfestival favoriet? Of weet je zelf hoe je onze olala-lijst wil aanvullen? Laat me weten, stuur maar door.

0: Goedenavond, 14 Nieuws met Aleide Korte. Ons land en Turkije gaan nauwer samenwerken op het vlak van de defensieindustrie. Onder meer door informatie en ervaring uit te wisselen over de bestrijding van zeemijnen. Minister van Defensie Franke en zijn Turkse collega hebben daarover vanmiddag in Turkije een intentieverklaring ondertekend. Franke, die deel uitmaakt van de Belgische economische missie naar Turkije, prees het land als een voorbeeld op het vlak van de defensieindustrie. Het is ook de bedoeling dat België Turkse officieren zal toelaten om te studeren aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Vandaag is het de eerste internationale dag van mensen zonder wettig verblijf. In Brussel hebben heel wat armoedeorganisaties gepleit voor een vlottere regularisatie. Er zijn in ons land trouwens zowat 120.000 mensen zonder geldige papieren. Wie geen verblijfsvergunning heeft, geraakt niet op de arbeidsmarkt of kan geen opleidingen volgen. Dat zou anders moeten, zegt Christa Matthijs van het Brussels platform Armoede.
1: Legaal werken kunnen ze sowieso niet, maar ook toegang tot beroepsopleidingen is super moeilijk. Voor heel veel beroepsopleidingen kunnen ze niet inschrijven, waardoor er eigenlijk heel veel talent hier is, terwijl de arbeidsmarkt smeekt om werkkrachten en die mensen zijn hier, hebben heel veel competenties ook en die kunnen eigenlijk hier niet wettelijk aan de slag.
0: De Amerikaanse president Trump is aangekomen in China voor een tweedaags staatsbezoek. In zijn kielzog reizen een tiental CEO's mee van toonaangevende Amerikaanse bedrijven, zoals Tim Cook en Elon Musk. Velen de Vos, waarom zijn zij meegereisd?
2: Wel, een groot deel van de top staat in het teken van handel. De Amerikanen willen een betere toegang voor hun producten op de Chinese markt en aankoopbeloftes. Opvallend is wel dat de handelsdelegatie die meereist met Trump kleiner is dan bij vorige staatsbezoeken. En het zijn vooral bedrijven die al een stevige voet aan de grond hebben in China, zoals Tesla, Apple en Boeing. Zo staat de grootste Tesla-fabriek ter wereld in Shanghai, maar die ondervindt meer en meer concurrentie van Chinese elektrische auto's. China zal voor die betere marktoegang wel iets in ruil willen. Lagere Amerikaanse tarieven bijvoorbeeld, of toegevingen op het gebied van Taiwan.
0: Dankjewel, Veerle. En in het wielrennen, in de Ronde van Italië, heeft de Spanjaard Igor Arrieta de vijfde rit gewonnen. Hij bleef als laatste over van een vroege vlucht van 13, waarin ook onze landgenoot Victor Campenaert zat. In een spurt uiteindelijk met 2 klopte hij de Portugees Alfonso Eulalio, die wel de roze leiderstrui overneemt van de Italiaan Ciccone. Eerder vanmiddag won Tim Merlier de eerste rit in de Ronde van Hongarije, in een massasprint. Ook vanavond en vannacht nog kans op een bui. Temperaturen vannacht rond 7 graden. Morgen op Hemelvaartsdag krijgen we zowat hetzelfde weer als vandaag. Met dus nog kans op buien die hevig kunnen zijn. En fris tot 12 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: 3 over 7, ondertussen nog 217 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele 3 kwartier. Op de E17 vanaf Haasdonk meer dan 1 uur. Op de A12 vanaf Wilrijk 15 minuten. De E19 vanaf Kontich 25 minuten. In de Kraaibekstunnel is de weg vrijgemaakt. Op de E313 vanaf Herentals West nog 1 uur bumperen. En op de N16 naar Mechelen 1/2 uur tussen de E17 en de E19. Naar Brussel op de E19 vanaf Peutie 20 minuten. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarden. En verder nog 20 minuten tussen Woutersbrakel en Itrem. Op de binnenring ruim 1/2 uur tussen Halle en Zellik. En 1/2 uur ook tussen Stroombeek en Tervuren. Naar de kust 20 minuten file golven tussen Drongen en Oostkamp. En op de E19 bij Bergen nog 1/2 uur file. En dat in beide richtingen.
4: Radio 2. Radio 2. Oh la la.
5: Alles over muziek van bij ons.

Nacht en Nel. Met een Beats of Love. Zaterdag zijn er ook wat Sandra Kim vibes bij de Weekwatchers, want ze steken de taalgrens over live vanuit Adventure Valley in Durbuy. Wordt een heerlijke, avontuurlijke zaterdagochtend met actrice Lien van Rooyen en vooral ook Willy Sommers, die komt dus ook naar Durbuy. Er zijn nog enkele plaatsen aan de ontbijttafel, dus als je erbij wil zijn, via het Radio 2-kanaal op VRT Max, daar kan je jouw portie avontuur bestellen. Dit zijn Maxime en Babette.

0: Ingeborg, geweldig a cappella door de wind. Radio 2. Samen met Impact, hele fijne versie is dat. Sandra Kim die is net de deur uit. Vorige week zat Paul Michiels hier nog op de stoel waar ze net gezeten heeft. En uiteraard is Paul komen vertellen over zijn nieuwe single Happiness. En ik zeg nieuw, maar eigenlijk is het niet meer zo nieuw. De single heeft hij 22 jaar geleden geschreven, maar het is nu toch zo ja, weer net iets anders geworden.
1: Maar ik vond dat zo spijtig dat dat nooit eigenlijk boven water gekomen is. Dat ik dacht van ik moet dan een liedje eruit plukken en daar een nieuwe single van maken. Dus met een andere begeleiding, een soort van jazzclub-sfeer zo.
0: Ja, heel jazzy is het geworden. Het is sowieso een lied dat hij voor Tineke, voor zijn vrouw, geschreven heeft. En die happiness, die vindt Paul effectief in zijn dichte omgeving, bij de familie Michiels.
1: Ja, dat is een geweldige, plezante bedoeling eigenlijk. De kinderen noemen mij de PP, niet de andere klemtoon, niet PP, want PP dat is al direct 40 jaar ouder. Maar als de kinderen mij de PP noemen, dat blijft altijd even fris.
0: Ja, de PP en, echt waar, Paul Michiels is de man die bloemenbrieven schrijft. Heeft mij echt verrast, dus wat doet hij? Hij schrijft brieven, tekent daar bloemen op en kleurt ze in. Ja, een artiest op alle fronten, deze Paul Michiels.

0: dat wij zelf zijn.
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
2: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
3: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
4: Alles goed.
1: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
4: Alles goed.
1: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
5: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
8: Halleluja, brothers en sisters.
9: Halleluja, brother Bobby.
8: Morgen is het weer zover.
10: Hemelvaartsdag.
9: Halleluja.
8: En wat is het nog tot morgen?
10: Hemelse korting.
7: Welke hemelse korting, brother Bobby?
8: Nee tegen BTW, brother vader.
9: Halleluja, brother Bobby.
1: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
11: Elke dag telt voor twee.

0: Bele Perez. En van de ene sympathieke madame naar de andere. Jelle van Daal, ex-Lasgo, frontvrouw die zowel in Scandinavië als in Australië op het podium gestaan heeft. Van Brazilië tot de UK heeft ze gezien, heeft ze bezongen en nu doet ze gewoon haar eigen ding. Solo en ook in het Nederlands, de allereerste keer.
1: Hey, dit is Jelle van Daal en mijn nieuwste single heet Kleuren in de Regen. Inderdaad, mijn allereerste single in het Nederlands. En die gaat over die ene dierbare persoon die op een regenachtige, stormachtige dag jouw leven weer instant kleur geeft. Misschien is dat wel je lief, of beste vriend of vriendin, zoon of dochter, mama of grootvader. In ieder geval, die ene persoon waar je niets of niemand hoeft te zijn dan enkel de puurste versie van jezelf. Veel plezier, dit is Kleuren in de Regen. Groetjes.
0: Radio 2, oh la la.

doorbraakhit van Ilse de Lange in 1998. Maar vooral, Ilse is jarig vandaag. Als er daar ergens in Nederland een taart staat, hoop ik dat er 49 kaarsen op staan, want anders heeft iemand zich toch misteld. Dat is nog voor jou, Ilse de Lange. Dikke, dikke proficiat. En dadelijk de nieuwste van DJ-licious en Milo. Eerst nog even kijken hoe dat die drukste avondspits van het jaar geëvolueerd is. Ondertussen 158 kilometer file nog. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur extra tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Meldselen 1/2 uur. Op de E17 vanaf Haasdonk 3 kwartier. En op de E313 vanaf Massenhoven 1/2 uur. Naar Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde 10 minuten. De buitenring rond Brussel 1/2 uur tussen Wezenbeek en Jette. De binnenring 1/2 uur tussen Ruisbroek en Zellik. En op andere plaatsen alleen nog wat kleinere vertragingen.

0: Daar zou ik wel eens naartoe willen eigenlijk. Nog nooit geweest. En dat schijnt echt heel, heel, heel mooi.
1: Radio 2. Oh la la.
2: Oh la la.
0: Maar Zoutelanden zal niet voor dit lange, lange weekend zijn. Morgen is het onze heer Gary Hegger vaart bij Radio 2. Oh la la, Gary Hegger komt langs. Natuurlijk ook om te praten over die nieuwe single, Beter dan Goed. En Sandra Kim, dierbare vriendin. Dus veel om over te vertellen. En zaterdag, ja, dan is er die Radio 2 Eurovisie Songfestival 100. Hele namiddag tussen 1 en 8. Genieten van de beste songfestivalnummers aller tijden.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Het is te zien dat je niet veel van kent, hè, Luc.
2: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
5: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
1: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
3: Dit was de allereerste keer dat ik naar de Canarische eilanden ging. En ik zat daar zo op dat terrasje en geen ene Canarie.
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
3: En toen ging ik naar de Maagdeneilanden, hè, Luc?
1: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
6: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
7: joehoe,
6: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
9: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
8: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
10: Amai, het is echt eenvoudig.
8: Doen we wel.
11: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Radio 2. Radio 2.

0: Golden Earring, When the Lady Smiles. 70 jaar Eurovisie Songfestival ondertussen. Zaterdagmiddag, ja, dan luister je gewoon naar de Eurovisie Songfestival 100 tussen 1 en 8. Mensen van minder gaan glimlachen.
1: Radio 2, Olala-lijst.
2: Elke dag telt voor 2.
0: Hier focussen wij ons nog op al die heerlijke songfestivalfavorieten van bij ons uit België en uit Nederland. Hoewel, geen Nederlanders voorlopig in de lijst. Duncan Lawrence is eruit gewipt. Maar kijk, Jos Windmolders uit Hasselt. Jij gaat misschien een tegenbeweging doen. Dag Jos.
3: Ja, goedenavond. Dag Kim.
0: Wat is jouw all-time favorite wat het Eurovisie Songfestival betreft?
3: Ik kies absoluut voor Strobe Lights van Red Sebastian. Nog heel recent, van vorig jaar.
0: Ja.
3: Maar ik heb daar een paar hele goede redenen voor, denk ik.
0: Heel
3: Vlaanderen stond achter Red Sebastian. Alleen de televoters van het Songfestival zelf dachten er anders over. En twee, vandaag uitgerekend, wordt Seppe 27 jaar. Dus het is ook een heel mooi verjaardagscadeau om hem alsnog nu in de top 3 te plaatsen.
0: Helemaal juist. En je bent niet de eerste, niet de enige, Jos, die Red Sebastian suggereert deze week. Dus het moest er een keer van komen, hè. Maar dan, ja, heb je nog een zware taak. Want als Red Sebastian erin gaat, dan moet er nog eentje uit.
3: Ja.
0: Gisteren? Gedurfde keuze van Geert Marevoet uit Mechelen. Pas de deur, rendezvous. Wat doe je ermee?
3: Ik ga hem skippen. Ja.
0: Hopla, direct al eruit, zegt de Jos. Oké dan.
3: Ja, ik...
0: Dan laten we Louis Neefs overeind. Dat is fijn. En ook... Lisa Delboom. Die mag ook nog meedoen van jou, Jos. Maar goed, het is, de boodschap is duidelijk aangekomen. Red Sebastian in onze Olala-lijst met Strobe Lights.

0: nu zaterdag de Radio 2 Eurovisie Songfestival 100 tussen 1 en 8. Je kan dus ook officieel stemmen voor jouw favoriete songfestivallied. Het gebeurt allemaal via het Radio 2 kanaal op VRT Max. Daar moet je zijn. Ja, maar vooral...
1: Radio 2.
2: Oolala.
1: Oolala.
0: Het is dus gelukt, hè. Strobe Lights mee in onze Oolala-lijst. Wat vind je daarvan, Red Sebastian?
3: Ja, ik vind dat mega cool. Ja, dat is wel echt hetgene waar je op hoopt als artiest, dat die radio's natuurlijk meegaan. Dus ik ben mega blij dat het in de Oolala-lijst zit.
0: En de fans, pardon, hè, maar ze zijn mij al... een hele week aan bestoken, hè? Seppe moet erbij.
3: Ja, ik hou van mijn fans, hè, natuurlijk. En ik hou ook wel ervan dat ze dat werk doen, natuurlijk. Dat ze iedereen zitten op te steken van draai het. Dat heb je ook een beetje nodig, hè, natuurlijk, als artiest.
0: De liefde is duidelijk wederzijds, absoluut. Ik ga jou vanavond geen songfestivalvraag stellen. Daarvoor bel ik je gewoon zaterdag schaamteloos terug. Maar, lieve Red Sebastian...
1: Oh la la...
3: Proficiat! Dank u. Ja, 27.
0: Ach,
3: ja.
0: Amai.
3: Inderdaad. Ja, en nu hopen dat ik dit jaar overleef. Hè.
0: Pardon?
3: Ja. Ah, wel, ja, de 27 Club. Ik hoop dat ik daar maar een jaar lid van mag worden. En dan... dat erna gewoon mooi 28 wordt.
0: Maar natuurlijk, toch geen drama op deze prachtige woensdagavond, zeker. Hoe heb je gevierd vandaag?
3: Nee. Ah, wel, vandaag was eigenlijk echt een gewone dag. Ik ben opgestaan, ik heb gesport, ik ben gaan lesgeven in de muziekschool en ik heb nog wat boodschappen gedaan. Maar morgen vertrek ik naar een trouw in Italië, dus ik ga het mooie weer gaan opzoeken en ik ga daar goed gaan vieren. Dus,
0: super.
3: Dus ja, kijk er wel naar uit.
0: Fantastische vooruitzichten. Wel, maak er nog een top verjaardagsavond van en tot binnenkort, hè.
3: Merci, ciao, tot binnenkort.
0: Ja, en dan maar meteen door naar Wigbert, die van de Ebbehout Blues, maar er is meer.
4: Hallo iedereen, Wigbert hier. Ik heb een nieuw album uit en een eerste single, die heet Een Nieuw Begin. Het is een lied over zoeken naar een nest, over iemand ontmoeten die heel veel voor je betekent en die je eigenlijk niet meer kan missen. Maak er een mooie dag van.
1: Radio 2, oh la la.

0: 14 Nieuws onderzoekt in Pano.
1: Jesus Christ.
0: Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
0: De impact is groot.
3: Ik ga je nooit meer met een BMW rond. Hè?
0: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
0: Veiligheid onder vuur. Pano. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws. Helemaal helder.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
7: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen.
8: Onze Belgische kust is een van de veiligste van Europa. En dat hebben we te danken aan de vele gemotiveerde strandredders. Wist je dat er in de zomermaanden zo'n 1800 redders instaan voor je veiligheid? In elke kustgemeente vind je dan minstens één bemande reddingspost. Vorig jaar redden ze liefst 256 mensen uit de zee en kwamen ze meer dan 1000 keer tussen op het strand. Ze waken zelfs over de zeehondjes. Bij AXA Verzekeringen zijn we al bijna 25 jaar trotse partner van de Belgische strandredders. De beste ambassadeurs van risicopreventie die er samen voor zorgen dat jij op het strand kan genieten in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
10: Dankjewel Kim, we nemen het hier graag over. En we gaan ontspannen met muziek dadelijk van Clouseau. We hebben Justin Timberlake en ken je John Cicada nog? Komt eraan.
11: Nieuws met allerlei korte. In Brussel is een boom op een trein gevallen vlakbij het station Ukkelstalle. Niemand raakte gewond, maar de bovenleiding is buiten gebruik. Het is niet duidelijk wanneer die zal hersteld zijn, zegt de NMBS. Er rijden momenteel vervangbussen. Vandaag is het de eerste internationale dag van mensen zonder wettig verblijf. In Brussel hebben heel wat armoedeorganisaties gepleit voor een vlottere regularisatieprocedure. Er wonen bij ons zowat 120.000 mensen zonder wettig verblijf, zowat de helft van hen in Brussel. Zo'n dag is belangrijk om te focussen op mensen zonder papieren en hun situatie, zegt Christa Matthijs van het Brussels platform Armoede.
12: Er bestaat al een dag van de migrant in december, maar mensen zonder wettig verblijf hebben eigenlijk een heel specifieke situatie waar het feit dat ze geen verblijfstatuut hebben zorgt ervoor dat ze eigenlijk uitgesloten worden van een heleboel sociale rechten, wat tot een heel specifieke en heel schrijnende situatie leidt. Dus daarom verdienen ze zeker en vast een dag die hun situatie in de kijker zet.
11: De burgemeester van de Nederlandse gemeente Loosdrecht, tussen Utrecht en Hilversum, neemt strenge maatregelen vanavond. Hij wil relletjes en brandstichting in de buurt van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers, zoals gisteren, vermijden. Tegenstanders van dat centrum, opgehut ook door radicaal rechtse politici en partijen, hadden onder meer fakkels en vuurwerk naar het gebouw gegooid. Tot en met zaterdag geldt er een noodverordening en mag niemand zonder geldige reden in de buurt van het gebouw komen. Gezichtsbedekkende kledij is er verboden en de politie mag ook preventief fouilleren op wapens. De Amerikaanse president Trump is geland in Peking. Hij zal er de volgende twee dagen praten met de Chinese president Xi Jinping. Net voor zijn vertrek noemde Trump zijn Chinese ambtgenoot een vriend en zei dat er veel goede dingen te gebeuren staan. Maar dat is wel wat optimistisch, zegt collega Veerle de Vos.
13: Ik vrees van wel. De twee landen liggen al een paar jaar overhoop over alles waarover ze overhoop kunnen liggen. Denk aan die extreem hoge invoertarieven die Trump op een bepaald moment heeft geheven op Chinese producten. Waarop dan China de export van kritieke aardmetalen naar de VS heeft stopgezet. Aardmetalen die de VS nodig heeft om hoogwaardige chips te maken. Je hebt dan de aanval gehad op Venezuela en Iran. Amerikaanse aanval. Belangrijke bondgenoten van China. Ook belangrijke olie-exporteurs. Dus ja, de relatie loopt niet over rozen. En ik denk dat de twee wel heel wat gaan hebben om over te praten de volgende twee dagen.
11: En onze landgenote Sarah Shari is in München Europees kampioen taekwondo geworden. In de categorie tot 73 kilogram was ze in de finale sterker dan een Turkse. Shari was al eens eerder Europees kampioen, ook twee keer wereldkampioen, en ze behaalde brons op de Spelen van Parijs. We krijgen vanavond nog een paar felle buien, temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer ook. En dan halen we 12 graden. Meer in app van VRT Nieuws.
10: Dankjewel Alain. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur extra tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. 20 minuten extra. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke een half uur. Op de E313 vanaf Massenhoven 3 kwartier. Op de buitenring rond Brussel nog 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring een kwartier tussen Anderlecht en Jette.
1: Radio 2.
14: Radio 2, relax.
1: Dirk Gijs.
10: Welkom, we openen met Chardé. Geen taboes, behalve misschien uptempo.

Ja, ik moet me eigenlijk al een klein beetje herpakken. Ik zei alles behalve uptempo muziek, maar eigenlijk is dit toch wel bijna uptempo. Oké, midtempo, maar een heerlijk zwoel sfeertje bij Sade en The Sweetest Taboo. Maar nu echt rustig met Mo. En dat heb jij gedaan.

John Cicada, een one-hit wonder, dat mogen we zeggen, want we kennen daar eigenlijk maar één liedje van, dat is deze, Just Another Day. En het was nogthans geen onbekende in 1992, want eigenlijk had iedereen zijn stem al wel gehoord als achtergrondzanger bij Gloria Estefan. Ja, ja, ja. Zo ging dat. Hier is Olivia Dean.

0: Amai, strooit hij met complimenten en dan die reebruine ogen van Koen daarbij. Daar smelt je toch van, hè? Dat ze de mooiste is, Clouseau.
1: Yeah!
2: Dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En volgende week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
3: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 en VRT Nieuws.
2: Amai, dat is precies een serieuze win-win.

0: Lekkere groove, ook wel een beetje sexy. Justin Timberlake met Rock Your World.
1: Radio 2.
2: De beste buurt.
0: Ja, Radio 2 gaat weer op zoek naar de beste buurt. Misschien komt Camille zelfs wel optreden op jouw buurtfeest. Tenminste, als jouw buurt tot beste buurt van Vlaanderen wordt verkozen. Waaraan moet jouw buurt voldoen? Wel, de buurt, hè, waar familieacteur Sigrid den Donker woont in de omgeving van Hoegaarden, die tikt eigenlijk wel alle vakjes. Ik hoorde in Goedemorgen Morgen met Margot dat het een hele warme buurt is waar Sig woont. Luister maar.
3: Wij hebben echt een hele, hele toffe buurt. Wij komen ook 2 keer per jaar samen voor een kleine get-together met de community hier. Wij zitten ook bijna allemaal op een bepaalde app, die heet Hoppler. En dan kunnen zo met de mensen in de buurt vragen of je iets nodig hebt, of dat je hulp nodig hebt. En ik moet zeggen, daar wordt wel heen en weer gesproken op die app. Ook toen wij deze huis aan het bouwen waren, heeft onze overbuur, dat is zo'n koppelje van in 92, super schattig, elke maand een foto getrokken van ons huis. En dan in een USB-stickje al die foto's aan ons geleverd om te zien hoe ons huis per maand werd opgebouwd.
0: Maar wat een warme buurt. Denk jij bij jezelf van, ja, maar eigenlijk komen wij ook wel in de buurt van wat daar beschreven wordt door acteur Sigrid den Donker. Wel, schrijf jouw buurt dan nu in via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En wie weet, komt Marvo van de regio op zoek naar jou. Komt ze kijken met haar eigen ogen hoe jullie het aanpakken. De winnende buurt krijgt dan op woensdag 3 juni een fantastisch buurtfeest met een optreden van Camille en een gratis ontbijt voor iedereen.
2: Radio 2, de beste buurt.
1: Elke dag telt voor 2.

ben altijd blij om van jou te horen in de Radio 2. Dat was Meteora. Blij om jou te zien. Trouwens, donderdag begint hij aan zijn Nederlandse tour. Een kleine tour, zo in een aantal clubs. 4 concerten, maar wel in Nederland. Dus wie weet verovert hij daar wel de Nederlandse markt. Het zou geweldig zijn. De Antwerpse ring richting Nederland, daar is het een half uur extra aanschuiven nog tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. En naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten extra. En op de E313 vanaf Massenhoven een half uur.

Oei, je denkt, dit is Halleluja. Nee, Halleluja, dat was Celeste met Little Runaway. En nu een band, ja, die we hier in Vlaanderen toch ook maar kennen van één liedje. Van dit. De Jazz Police. In Nederland waren ze bekender. Maar alleen dit liedje is bij ons doorgebroken. Dit is Liefdesliedjes. MUZIEK

0: Dan denk je van, hé, dit komt uit de jaren 60. Nee. Het is moderne muziek van Amatorski. Je hoorde Come Home. Radio 2. Ik wil toch even reclame maken voor de songfestivalmuziek die je hoort bij onze collega's van Radio BNE. Als jij fan bent, dan moet je absoluut luisteren in de namiddag. Want enkel deze week hoor je tussen 1 en 4 alleen maar evergreens uit de geschiedenis van 70 jaar Eurovisie Songfestival. Dat is al wel wat, hè? 70 jaar. Peter Hermans presenteert dat en hij belt ook met deelnemers van toen. Vanmiddag belde hij nog met Tom Dyes, hè? De beste Vlaamse inzending ooit. Want hij werd zesde in Oslo met Me en My Guitar. En Tom heeft ook een bijzondere herinnering aan zijn avontuur. Niet een herinnering aan het mediacircus, nee. Maar aan de indrukwekkende natuur.
1: Er was één dag dat we wat konden gaan chillen eigenlijk. En toen hebben we de tram gepakt naar het uiterste van Oslo, hè, waar deze editie was toen. Mm-hmm. En daar was een meer, dat heet Sognsvann. En dat was zo'n mooi meer. Ik ben later nog teruggekeerd. Ik was helemaal ontroerd door de natuur daar. Ja, supermooi.
0: Ja, het is dus iets anders, hè, als jouw belangrijkste, of als een van die herinneringen gewoon de natuur is. Dat wordt niet zo vaak met het Eurovisie Songfestival geassocieerd. Morgen belt Peter met Hugo Sichal, want Nicole en Hugo gingen met Baby in 73. En hij belt ook met Sergio, die ging met Sister. Dus zeker luisteren morgen tussen 1 en 4 naar Radio BNE, onze zusterzender op DAB+ of via VRT Max. En ik kon het toch niet laten om ook deze nog eens te spelen, hè?

0: Ja, en met deze zitten we in Engeland natuurlijk met als concurrenten Radiohead en Oasis. Je hoorde Richard Ashcroft.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En je luistert ook naar Radio 2 Relax. Dat betekent dat we nog een heel rustige en bijzonder fijne playlist hebben het komende uur. Dus blijf hangen.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Goedenavond, VRT Nieuws met allerlei rekorten. In Brussel is een politieinspecteur aangehouden op verdenking van mensenhandel en prostitutie. De man werkt voor de politiezone Brussel-Noord. Hij kwam in het vizier na een klacht van twee vrouwen. Eén van de twee is een sekswerker. Naast de verdenking van mensenhandel en prostitutie is er volgens het parket ook sprake van misbruik van gezag, bedreigingen, slagen en verwondingen en schending van het beroepsgeheim. Ons land wil meer hoogopgeleide werknemers van buiten de Europese Unie aantrekken en daarom wordt de zogenoemde Europese blauwe kaart aantrekkelijker gemaakt. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Die blauwe kaart is een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide werknemers. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt, legt uit wat er verandert.
4: We gaan die aantrekkelijker maken door de behandelingstermijn daar te verminderen. Dus binnen de 90 dagen zal daar een beslissing komen en door bijvoorbeeld ook voor die personen gezinshereniging eenvoudiger te maken. Want voor ons is het belangrijk dat we de deur moeten kunnen openstellen voor toptalenten die onze economie versterken.
3: In de Nederlandse gemeente Loosdrecht, tussen Utrecht en Hilversum, gelden strikte maatregelen vanavond en de volgende dagen. Burgemeester en politie willen relletjes zoals gisteren vermijden. Toen gooiden tegenstanders van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers fakkels en vuurwerk naar een gebouw. Burgemeester Mark Verheijen en politiewoordvoerster Yvonne Hondema.
5: Gisteravond is geprobeerd hier een pand met mensen in brand te steken. Is geprobeerd daarna om de brandweer tegen te houden. En hier moeten we met z'n allen echt een streep trekken.
6: Wij zullen wel kijken hoe we met name ook mensen van buiten, hoe we die ook gewoon kunnen weren. Want die hebben hier ook helemaal niets te zoeken.
3: Tot en met zaterdag geldt er een noodverordening en mag niemand zonder geldige reden in de buurt van het gebouw. Gezichtsbedekkende kledij is er verboden en de politie mag preventief fouilleren op wapens. En in een zaak tegen de Franse oud-president Sarkozy heeft het parket opnieuw een gevangenisstraf van 7 jaar geëist. Het gaat om de behandeling in beroep van de zaak waarin Sarkozy ervan beschuldigd wordt dat hij zijn presidentscampagne in 2007 deels zou hebben gefinancierd met geld dat hij gekregen had van de toenmalige Libische leider Gaddafi. In dezelfde zaak zat Sarkozy al eens 3 weken in de gevangenis na zijn veroordeling in eerste aanleg vorig jaar. Hij was de eerste Franse oud-president ooit die in de cel moest. Sarkozy heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is, vandaar het beroep nu dat behandeld wordt. De uitspraak wordt eind november verwacht. We krijgen vanavond nog een paar felle buien, temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer. En dan halen we zo'n 12 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2.
7: Radio 2 Relax.

0: Ja, stuur dan een berichtje en zeg Message to my girl, Split Ends. Maar dat kon toen nog niet, hè, toen dit een hit was. En hier is Udo Mechels. Twee dagen geleden zat hij hier nog in deze studio. Hij was de gast in Olala. En ja, een hele mooie versie van een nummer dat we allemaal kennen van Wiltura. Maar de versie van Udo Mechels is perfect. Ik mis je zo.
1: De regen stroomt als tranen langs de ruit.

0: je zo.
1: Udo Mechels. Hij won X-Factor, maar hij won ook nog een ander televisieprogramma. Het liedjesprogramma Zo is er maar één, gepresenteerd door Jasmin. En dat deed hij met dit liedje, Ik mis je.

Wat een mooie ballad, super romantisch. Maar de titel van het album is ook romantic. Dus ja, het klopt wel allemaal. Hè? Bruno Mars, Risk It All. Er is nieuws over Bonnie Tyler, die is 74, maar die ligt in het ziekenhuis. Haar toestand is stabiel, zegt haar entourage. Ze is nog altijd erg ziek, maar stabiel. De dokters gaan ervoor uit dat het toch wel zal goedkomen. Nu, haar gezondheidsprobleem, dat begon 2 weken geleden. Hè. Bonnie werd onwel tijdens een optreden in Londen. Ze ging toen naar de dokter, maar er was niks aan de hand. Toen ging ze naar huis, want ze heeft een huis in de Algarve in Portugal. Ze kreeg daar plots ook hevige buikpijn. Ze ging toen naar het ziekenhuis. Bleek een blinde darm die ontstoken was en zelfs gescheurd. Er moest een spoedoperatie gebeuren. Daarna werd ze in een kunstmatige coma gehouden en vorige week vrijdag lieten ze haar dan wakker worden, maar ze kreeg een hartstilstand. Wat een drama, maar gelukkig zou haar toestand nu dus stabiel zijn. Dat heeft het management al laten weten. Allee, veel beterschap, Bonnie Tyler. Dit is een geweldige song van haar, Total Eclipse of the Heart.

Slow. Het is daar, take it slow, doe het rustig take aan. John Legend en Ordinary People. Bij Radio 2 Relax krijg je een berichtje van Martien de Haas uit Zandhoven. En Martien stuurt altijd zalig die Radio 2 Relax. Mijn man zit al in zijn bed, mijn zoon is boven aan het gamen en ik geniet van de muziek. Schitterend. Ja, ik heb dat ook gehad, zo'n gamende zoon. Maar slapen en gamen, dat ging niet samen, want dat was nogal luidruchtig soms. Enfin, hij is eruit gegroeid. Maar ja, dat moet wel plezant geweest zijn. Hier is Raymond en twee meisjes. Twee meisjes.

0: Hou jij van Rosanna? Hou jij van Africa? Hou jij van Toto? Dan is de kans groot dat je dit ook een cool nummer vindt. Want het is namelijk geschreven door Steve Porcaro van Toto. En het zijn eigenlijk de leden van Toto die het hebben ingespeeld. Zo zie je maar. Michael Jackson, Human Nature. Op de Antwerpse ring richting Gent. 15 minuten vertraging nog tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Dat komt door werken op de rechterrijstrook.
1: Je luistert naar Radio.

Oh my god, hij zong over het millennium en we zijn ondertussen 2026. Time flies when you're having fun. Er is er nog eentje zich aan het amuseren. Dit is Annemarie de Walse uit Deinzen, want ze stuurt in de app zoals elke woensdag na het etentje met onze kinderen aan de afwas. Maar met de muziek van Radio 2 Relax is dat een aangename klus. Wel, het doet ons plezier dat we eigenlijk zo op een bijzondere manier, niet door een handje toe te steken, maar door een muziekje toe te steken, dat we het kunnen plezanter maken. Dat is graag gedaan.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Ja, dat is er eentje om mee te brullen in de auto.
1: Of wat je ook aan het doen bent, ik weet het niet. André Hazes, zij gelooft in mij. Radio 2. Nu moeten we met z'n allen ook wel een beetje geloven in Escilla, want dat geloof stond heel laag. Dat heeft voor een stuk te maken met de bookmakers. Dat heeft ook te maken met het feit dat haar liedje niet echt een hit is in Vlaanderen. En eigenlijk ook niet eens in Wallonië. Ik heb het natuurlijk over het Eurovisie Songfestival. En gisteren rond deze tijd vertelde Peter van der Veyre ons het volgende.
2: Belgium!
3: Oh, kijk eens aan. De vloek is gebroken. We zijn door Escilla. Ze mag trots zijn op zichzelf. Heerlijk. Helemaal door het dolle heen. Ook uniek dat we zo vroeg worden afgeroepen.
1: Dat was zeker uniek. Dat was bijzonder spannend allemaal. Maar kijk, we zitten erin in de finale. En Peter vertelt nog even over die vloek.
3: Ja, de vloek, hè. Godverdomme, zeg. Ja, wat is ook wel zo, hè. Red Sebastian ging vorig jaar niet door. Hè. Dan hadden we Gustav een paar jaar geleden die het fantastisch deed. Maar Moesti zat daar ook nog ergens tussen. En ook die ging niet door. Dus op dat vlak, goede zaak dat we eindelijk eens doorgaan. Want de voorspellingen hadden ons geen kans gegeven. En toch is dat gelukt. Hè. We staan nog altijd onderaan bij die voorspellingen. Maar je ziet, je kan daar niet op afgaan. We gaan door naar de grote finale. En dat mocht ook wel. Hè. Het was fantastisch. Ze begon opnieuw redelijk aarzelend. Blijkbaar, dat horen we dan via, was haar geluid in haar oor niet zo geweldig. Stond dat ook niet meteen aan. Dus moesten daar even zoeken naar haar stem. Maar er kwam sneeuw, er kwam een bladblazer en ze deed het geweldig.
1: Ja, ze heeft het echt wel goed gedaan. Hè. Zeker weten. En nu duimen voor zaterdag natuurlijk. Hè. Zaterdag, finale dag. En we hebben zaterdag hier ook een speciaalke. Na de Radio 2 Top 30 is er nog een andere top. Namelijk de Radio 2 Eurovisie Songfestival 100. Dat is van 1 tot 20 uur met Kim de Brie, met Karen Meijnen. Zij presenteren en je mag ook je stem uitbrengen. Hè. Wil je jouw favoriete songfestivalliedje in die top stemmen? Wel, doe dat. Dat kan tot vrijdag 18 uur op de kanaalpagina van Radio 2 op VRT Max. /doe mee. Doe mee, hè. Doen, hè. Radio 2, relax. Dirk Gijs.

allemaal zo lieve reacties in de Radio 2-app. Katrien Benoot, Haveloze stuurt. Ik luister van in Florida, maar de Radio 2 valt af en toe weg. Ik heb ook nog Frans Billens, die stuurt mooie muziek deze avond. Dikke proficiat, groeten Frans uit Pajottegem. Dan heb ik nog Rosette Verbeke, die stuurt Dirk, wat een prachtige muziek vanavond. En die is ook nog eens fan van Udo. Dankjewel voor de fijne reacties, dankjewel voor het luisteren. En nog veel plezier nu met Radio 2. Relax!

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest nog 1 politiezone. Nu zijn dat er 6. Ook oppositiepartijen Anders en Ecolo Groen stemden voor. Volgens minister van Binnenlandse Zaken, Quintin, zal de fusie van de politiezones niet alle problemen in Brussel oplossen, maar ze is wel nodig, bijvoorbeeld in de strijd tegen de drugshandel.
1: Maar we moeten echt die architectuur herzien om sterker te zijn, om de uitdagingen van vandaag en zeker het gevecht, de strijd tegen de narcotrafieken goed te kunnen voeren.
0: De wet maakt het ook mogelijk dat politiezones elders in het land fuseren. Dat zal vrijwillig kunnen, maar gemeenten zullen er wel geld voor krijgen. Dat zou hen moeten aansporen. Vandaag zijn er in heel België nog 180 politiezones. Minister Quintin zou dat aantal graag zien dalen tot 60. In Brussel is een politieinspecteur aangehouden op verdenking van mensenhandel en prostitutie. De man werkt voor de politiezone Brussel-Noord. Hij kwam in het vizier na een klacht van 2 vrouwen. 1 van de 2 is een sekswerker. Naast de verdenking van mensenhandel en prostitutie is er volgens het parket ook sprake van misbruik van gezag, bedreigingen, slagen en verwondingen en schending van het beroepsgeheim. Het onderzoek loopt nog, zegt het parket. Voorlopig is meer informatie geven niet mogelijk. Bij de Brusselse cultuurtempel Bozar nemen 3 leden van de Raad van Bestuur ontslag. Dat doen ze uit onvrede met de komst van de Israëlische dirigent Lahav Shani volgend jaar. Een optreden van hem met de Münchener Philharmoniker in Gent werd vorig jaar nog geannuleerd, omdat hij zich niet expliciet genoeg had uitgesproken tegen de Israëlische interventie in Gaza. Maar volgend jaar is Shani dus wel welkom in Bozar. Een grens is overschreden, zegt Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstapt.
2: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
0: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de oorlog met Iran een geheim bezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Wat de leiders van beide landen precies hebben besproken is niet bekendgemaakt, maar Netanyahu vindt de ontmoeting vanavond een historische doorbraak in de relaties tussen de twee. De Golfstaat is een bondgenoot van de VS en een van de Arabische landen die de relaties met Israël hebben genormaliseerd. De Emiraten werden door Iran wel onder vuur genomen als een vergelding voor de aanvallen die de VS en Israël uitvoerden tegen Iran. De man die drugs zou geleverd hebben aan Friends-acteur Matthew Perry heeft in de Verenigde Staten 2 jaar cel gekregen. Het gaat om een Hollywood-producer die flesjes van de gevaarlijke harddrugs ketamine bij een dealer had gekocht en die via een tussenpersoon aan Perry had bezorgd. Een overdosis van die ketamine werd Perry 2,5 jaar geleden fataal. De oorspronkelijke dealer werd eerder al veroordeeld tot 15 jaar cel. Matthew Perry werd vooral bekend van zijn rol als Chandler Bing in de populaire sitcom Friends. En onze landgenote Sarah Sharis is in München Europees kampioen taekwondo geworden. In de categorie tot 73 kilogram was ze in de finale sterker dan een Turkse. Shari was eerder al 2 keer Europees kampioen, 1 keer wereldkampioen en ze behaalde ook brons op de Olympische Spelen van Parijs. Vannacht droog in het westen, elders nog kans op een bui, rond 6 graden vannacht. Morgen opnieuw een onstuimige lentedag met buien die soms hevig kunnen zijn. In de namiddag droger en kans op wat opklaringen. Wel fris morgen tot maximum 12 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de

0: uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Aleide Korte. Na een schietpartij in Aals in de buurt van Luik zijn 3 mannen in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen zijn ook 4 verdachten door de politie opgepakt. Zowel de slachtoffers als de vermoedelijke daders zijn allemaal mannen van Palestijnse origine. Er is nog niet veel duidelijk over de feiten zelf en een motief. De politie is een grondig onderzoek gestart. Volgens Franstalige media liggen alle pistes open voorlopig, onder meer een afrekening, een link met het drugsmilieu of ook een politiek conflict. In de Nederlandse gemeente Loosdrecht, tussen Utrecht en Hilversum, gelden strikte maatregelen vanavond en de volgende dagen. Burgemeester en politie willen relletjes zoals gisteren vermijden. Toen gooiden tegenstanders van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers fakkels en vuurwerk naar een gebouw. Er ontstond brand, niemand raakte gewond. Actievoerders probeerden ook te verhinderen dat de brandweer het vuur probeerde te blussen. De vermoedelijke daders wonen niet in het kleine Loosdrecht, maar zijn wellicht speciaal naar de gemeente afgezakt om amok te maken. En veel inwoners van Loosdrecht zijn boos.
1: Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is.
2: Het is ook allemaal uit het oorlogsgebied, lijkt hier wel oorlog. Ik vind dat de mensen het verstand moesten gaan gebruiken. De mensen die hier allemaal staan te demonstreren, die hier helemaal niet wonen, die allemaal mee herrie komen maken.
1: Ik vind het verschrikkelijk. Ik bedoel, die mensen hebben een plek nodig in Nederland en laten we er een beetje toleranter mee omgaan. Ik begrijp dat ze het eng vinden dat er 30 mannen komen, of wat is het, 70? Maar die mensen hebben toch onderdak nodig? Als het andersom was, zouden we toch reuze blij zijn als wij ook een plekje kregen? Ja, toch?
0: Vanavond bleef het voorlopig rustig in Loosdrecht. De maatregelen voor de passagiers op een Brits cruiseschip in Bordeaux zijn versoepeld. Op dat schip was een grote uitbraak van wellicht het norovirus. Een 80-tal mensen had er last van maag- en darmklachten. Daarop moesten alle 1200 passagiers en 500 bemanningsleden aan boord blijven. Het gaat vooral om Britten en Ieren. Maar vanavond is beslist dat wie geen symptomen heeft, het schip mag verlaten en Bordeaux mag bezoeken. Wie ziek is, moet wel aan boord blijven in quarantaine. Na Frankrijk vaart het schip nog door richting Spanje onder meer. Een 92-jarige man is aan boord overleden, maar dat zou gaan om een hartstilstand en heeft niet met de uitbraak van de buikgriep te maken. Vannacht droog in het westen, elders nog kans op een bui, rond 6 graden. Morgen opnieuw een onstuimige lentedag met buien die soms hevig kunnen zijn. In de namiddag droger en dan is er ook kans op wat opklaringen. Wel fris morgen, tot maximum 12 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain Korte. De Universiteit Gent wil tegelijk uit de 5 resterende projecten met Israëlische partners stappen. Dat heeft rector Peter de Sutter vanavond laat gezegd na de Raad van Bestuur. Een vergadering die vorige week vrijdag was gepland ging niet door door vernieuwd protest van pro-Palestijnse actievoerders aan de UGent. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen zijn sinds het conflict in Gaza het mikpunt van kritiek. Maar de UGent heeft nu dus een beslissing genomen. Bij de Brusselse cultuurtempel Bozar nemen 3 leden van de Raad van Bestuur ontslag. Dat doen zij uit onvrede met de komst van de Israëlische dirigent Lahav Shani volgend jaar. Een optreden van hem met de Münchner Philharmonikern in Gent werd vorig jaar nog geannuleerd, omdat hij zich niet expliciet genoeg had uitgesproken tegen de Israëlische interventie in Gaza. Maar volgend jaar is Shani dus blijkbaar wel welkom in Bozar. Een grens is overschreden, zegt Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstapt.
4: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
3: De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanavond, vanaf 1 januari 2028, telt het Brusselse gewest nog 1 politiezone. Nu zijn er dat 6. Die maakt het ook oppositiepartijen Anders en Ecolo Groen stemden voor de wet. En die wet maakt het nu mogelijk dat politiezones ook elders in het land fuseren. Dus niet alleen in Brussel, maar dat zou dan wel vrijwillig kunnen. Maar ze krijgen er wel geld voor om ze aan te sporen, zo is dat. En minister van Binnenlandse Zaken Quentin gaat zich persoonlijk engageren, zegt hij.
5: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezone vandaag naar een 60-tal politiezone. Dus we hebben gedaan met Brussel. En ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of een provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
3: In Duitsland is een kinderarts van een ziekenhuis in de buurt van Berlijn aangeklaagd voor zware zedenfeiten. Er is sprake van zo'n 130 gevallen van verkrachting en ook ernstig kindermisbruik. De kinderarts zit al sinds november in de cel, maar de zaak kwam nu pas aan het licht. De feiten zouden zich hebben voorgedaan in een langere periode, tussen 2013 en 2025. Volgens de politie zou de man de meerderheid van de feiten gepleegd hebben tijdens de uitoefening van zijn beroep, ook in het ziekenhuis. En in Frankrijk wordt een man van 37 beticht van 18 verkrachtingen van jonge kinderen. Hij zou die feiten hebben gepleegd toen hij als babysit op de kinderen paste. In december werd een eerste klacht ingediend nadat een moeder beweerde dat haar zoon van bijna 3 jaar door de man zou verkracht zijn. Toen is het onderzoek gestart bij het gerecht in Lille in het noorden van Frankrijk. En toen kwamen nog andere feiten dus aan het licht. En in het voetbal in Frankrijk is Paris Saint-Germain opnieuw kampioen. PSG won bij de tweede in de stand, Lens, met 0-2. Voor PSG is het al de 12e titel in 14 jaar tijd. Vannacht droog in het westen, elders nog kans op een bui, rond 6 graden. Morgen opnieuw een onstuimige lentedag met buien die soms hevig kunnen zijn. In de namiddag droger en kans op wat opklaringen. Wel fris, tot maximum 12 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo.

0: is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Gisteren werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daar op het waterkanon in. 4 ruilschoppers werden opgepakt. In het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest 1 politiezone. Nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
1: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben gedaan met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: Het bestuur van de Universiteit van Gent heeft beslist om 5 samenwerkingsprojecten met Israëlische instellingen tegelijkertijd stop te zetten. Dat heeft rector Petra de Sutter de voorbije avond aangekondigd. Op die samenwerking kwam heel wat kritiek vanwege het geweld in de Gazastrook. Pro-Palestijnse actievoerders hebben recent ook opnieuw een gebouw van de universiteit bezet uit protest. Verschillende andere samenwerkingsprojecten met Israëlische instellingen zullen wel blijven doorgaan, omdat die volgens de universiteit niet in verband kunnen worden gebracht met de mensenrechten schendingen in de Gazastrook. En bij het Brusselse cultuurhuis Bozar nemen dan weer 3 leden van de Raad van Bestuur ontslag vanwege een aangekondigd concert met de Israëlische dirigent Lahav Shani. Vorig jaar werd in Gent nog een concert met hem geannuleerd, omdat de dirigent zich niet expliciet genoeg had uitgesproken tegen het geweld van het Israëlische leger in Gaza. Maar volgend jaar wordt dus wel een concert met Shani georganiseerd in Bozar. Onbegrijpelijk, zegt Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstapt.
2: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
0: En dan nog het weer. Vannacht lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2 uur. Goedenacht, VRT-nieuws met Joppe Matthijn. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Gisteren werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daar op het waterkanon in. 4 relschoppers werden opgepakt. Aan de westkust van Marokko is het lichaam van een tweede Amerikaanse militair geborgen. De man was vorige week samen met een andere Amerikaanse soldaat vermist geraakt tijdens een grootschalige internationale militaire oefening. Zijn lichaam werd enkele dagen geleden al gevonden. De twee verdwenen nabij een klif aan de kust. Waarschijnlijk vielen ze in zee. In het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brusselse gewest 1 politiezone. Nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Kent wil dat ook.